0: Ik ga straks, kom ik bij zo thuis, dan neem ik een 0,0.
1: Ja.
0: Koud is het. Ja. En het is toch ook best wel te zuinig.
1: Jawel.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Nou, het is heel bijzonder dat je mensen zo lang in hun leven mag volgen.
1: Ja.
3: Je krijgt sommigen als puber komen voor het eerst bij je met de diagnose, met bezorgde ouders. Dan krijgen ze een vriendje, vriendinnetje, ze gaan trouwen, ze krijgen kinderen. En dat mag je allemaal meemaken.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Bernard ter Horst.
1: We draaien heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Geven een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kunt winnen. En we brengen aan iets of iemand een ode.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink, die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzant Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Kloetingen. Katwijk speelt een thuiswedstrijd, Kozakken Boys is de tegenstander. En in de derde divisie is FC Rijnvogels de koploper. Ze spelen een thuiswedstrijd tegen Groenester.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Oh boy.

0: Elke zondag op Radio West, adres onbekend.
1: Goh, Carolijn, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw. En daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West. Volgende week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket. 89.3 Radio West is je noodradio. Volgende week natuurlijk alleen hier op Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

West wordt wakker bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Geert en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige Hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail dat naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere het vioolconcert van Beethoven met als solist Jozef Spacek. Het residentieorkest koffieconcert. Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.

0: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit twee afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
1: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
2: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
1: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
3: Zometeen in West wordt wakker bladeren we door de ochtendkranten. Het 6 uur regio nieuws met Reinhard Roemer.
4: Een stroomstoring heeft ervoor gezorgd dat ruim 1000 huizen en bedrijven geen elektriciteit hadden en in het donker zaten in Zoetermeer. Volgens netbeheerder Stedin was de storing aan het eind van de avond na zo'n 2 uur verholpen. Man en een vrouw moeten ruim 1,5 jaar de cel in voor de ontvoering en beroving van een ondernemer in 2023. De man was met een smoes naar Egmond aan Zee gelokt en daar urenlang vastgehouden met een zak over zijn hoofd. Daarna werd hij in zijn eigen auto naar Delft gebracht, waar hij wist te ontsnappen. Na maanden uitstel is de sloop van winkelcentrum Meerzicht in Zoetermeer begonnen. De bouwhekken rond het verouderde winkelcentrum werden al in maart neergezet, maar door een ingediend bezwaar tegen de vergunning gebeurde er daarna lange tijd niets. Meer regionieuws 6:30, nu het andere nieuws.
5: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Installatiebureau Van Ginderen.
7: Van Ginderen, voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
9: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
10: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
11: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
6: tot 10 uur. West wordt wakker.

It Takes Two, en dat is hartstikke waar in West wordt wakker ook. Rod Stewart en Tina Turner. Wij hebben er ook twee, maar in het kader van de stoelendans, de West wordt wakker stoelendans, die we deze zomer doen. Het is toch weer, ja, het is wel een verrassing eigenlijk.

Dat is gelukt. Rijnmond Roemer. Op 89.3. Met Geert en Jorinda van 6 tot 10. Nou, nou, ik ben het niet hoor.

0: Ja, nou klonk Jorinda gisteren al niet zo heel erg best. En dan heb ik het helemaal niet over de inhoud, maar meer stemtechnisch. Die was een paar octaven gezakt. Die had nog nooit zo diep geklonken als gisterenochtend. Dus je zou kunnen denken, ze is er niet omdat ze ziek is. Maar dat is niet zo. En want ze heeft er twee jaarlijkse hele grote niercontrole in het ziekenhuis. Dus die is er vandaag niet. En daarom...
1: Ik ben er.
0: Gewoon Aniek.
1: Ja. Ja,
0: nou, goedemorgen.
1: Leuk,
0: ja, want normaal ga je altijd naar buiten. Je weet niet hoe snel je weg moet wezen.
1: Ja, nou, maar toen ik vanochtend de voordeur opendeed, dacht ik... Zo, hé, dat is lekker. Ik mag lekker de hele ochtend in de studio zitten. Ik weet niet hoe het met jou zat, maar ik kreeg een enorme regenbui op mijn dak... toen ik richting mijn auto liep.
0: Nou, die heb ik net weten te voorkomen, die regenbui. Ik hoorde het wel enorm toen ik bezig was om klaar te maken... voor de dag tegen de ruiten tikken. Maar wat mij vooral opviel, wat hangt er een enorme warme deken over de straat?
1: Ja.
0: Het is een hele rare...
1: Het is naar.
0: Het is een beetje viezig.
1: Ja.
0: Viezig is het. Ja, ik hoor Dennis ook wat... Want die is er ook, hè. Dennis gaat dan naar buiten.
1: Goedemorgen,
0: omdat
1: Dennis.
0: Jij dat niet doet vanmorgen. Goedemorgen.
2: Ja, wat mij dan opviel is dat het nu zo roze is buiten. En dat heeft dan weer te maken met de belichting uit de kassen. Zeker nu de bewolking zo laag hangt en het ook regent. Dat reflecteert.
0: Ja.
2: En daardoor kom je in een soort roze snoepwereld buiten terecht in het Westland dan.
0: Een roze wolk.
2: Ja.
0: Zeker. Ja, dus we hebben dus allemaal wel onze... We hebben dus regen, we hebben een warme deken en we hebben een roze snoepwereld. Dus er is wel heel veel te beleven buiten.
1: Er is wel veel te beleven buiten. Ja.
0: Dus dat komt goed uit, zullen we maar zeggen in ieder geval. En nou, jij bent er helemaal blij, want we draaiden Tina Turner. Ik heb je nog nooit zo gelukzalig gezien om 6:00.
1: Ja.
0: Ja, wat is dat?
1: Ja, ik vind haar muziek gewoon fantastisch. Ik ben bij haar concert geweest. Zij is gewoon zo pittig. Moet ik zeggen, helaas. Zo'n pittig oud wijf. In zo'n super sexy jurk. Ja, ik hoop dat ik ook zo ben als ik tegen de 80 ben.
0: Ja, als je toch zo oud kan worden.
1: Fantastisch. Hè?
0: Dat is waanzinnig, inderdaad. Ik had ook altijd bij Tina Turner dat eerst haar benen kwamen. Dan even een hele tijd niks.
1: Zeker. En dan
0: zei ze zelf
1: Tina.
0: Ja. Maar dat was nog waanzinnig hoe dat er allemaal uitzag. En de stem die ze ook nog op wist te zetten. Hè? Wat een strot.
1: Ja, tot het allerlaatste.
0: Tot het allerlaatste moment. Ja, ik vind het ook fantastisch. Dus dat hebben we in ieder geval dat hebben we al voor elkaar.
1: Ach, en dat hebben we al binnen vandaag.
0: Dat hebben we al binnen.
1: Daar zijn we mee begonnen.
0: Ja, en wat we moeten natuurlijk nog eventjes. Hè? Het is voor het eerst gewoon. Dat wij dit samen doen.
1: Nou, zeker.
0: Ja. Ja. Dus nou, ik ben benieuwd.
1: Ik ook.
0: We gaan er gewoon iets moois van maken. Dennis, die gooien we gelijk weer naar buiten, zodat hij verder kan op zijn rol.
2: Ik ga weer de nattigheid in.
0: Ja, heerlijk. Geniet ervan. En wij blijven dan hier voor het juiste resultaat.

0: De rollercoaster van Danny Vera. 12 voor half 7, 18 graden zojuist gemeten op de Radio West zendmast. Er hangen eigenlijk gewoon een beetje van die wolkjes omheen. En de druppeltjes, de dauwdruppeltjes, die vallen van de zendmast af. Dat heb ik ook eigenlijk nog nooit eerder gezien. Dat is ook bijzonder.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Straks veel meer over het weer natuurlijk. Want eerst gaan we maar eens eventjes naar de krant, Aniek.
2: Jazeker. Netbeheerder Liander die heeft steeds meer moeite om grond te vinden voor de bouw van elektriciteitsstations. Dat schrijft de Volkskrant. Tot 2035 moeten er daarvan 200 worden gebouwd. En ook andere netbeheerders die worstelen hiermee, want zonder grond kunnen we domweg niet uitbreiden, zeggen ze. De elektriciteitsstations bezorgen elektriciteit vanuit het hoogspanningsnet bij fabrieken, kantoren en woonwijken. En de komende jaren zijn er vele tientallen van die bouwwerken nodig om de verwachte groeiende vraag naar elektriciteit te voorzien. En ook grond voor het leggen van kabels en voor de aanleg van kleinere elektriciteitshuisjes is steeds lastiger te verkrijgen. Dat constateert Liander en zij vrezen voor een nieuwe rem op de energietransitie.
0: Ja, je moet ook niet hopen dat het allemaal gewoon vanzelf gaat, toch? Denk ik dan.
2: Ja, we moeten gewoon een heleboel elektrische apparaten de deur uit, denk ik altijd.
0: Ja, maar ja, we zijn juist alles natuurlijk ontzettend elektrisch aan het maken, hè?
2: Ja.
0: Er is geen bus meer die zonder rijdt in deze stad.
2: Nee.
0: Om maar eens wat te noemen.
3: Nee. Gaan we de was weer met de hand doen dan?
2: Ja, nou ja, maar we hebben toch ook heel veel overbodige elektrische apparaten.
0: Ja, noem eens wat. Wat heb je nou?
2: Tosti-ijzers, airfryers, multifunctionele keuken.
3: Ik denk dat ze
2: bakdraaiers.
3: Ze zijn allemaal wel handig en nodig en praktisch, maar het zijn er te veel. Misschien dat we van alle gemakken voorzien willen zijn.
0: Ja, maar dat is misschien niet nou waardoor het eerste komt. We hebben vooral natuurlijk alle daken volgelegd met zonnepanelen.
2: Dat zijn de grote.
0: Dat zijn de grote dingen. Zo. Die datacenters, die enorm, zodat we kunnen AI en zo en ChatGPT.
3: De devil is in de detail.
0: De grond is moeilijk te krijgen. Ik zit wel alleen wel te denken van ja, hoezo dan? Want is dat dan maken allerlei mensen daar weer bezwaar tegen?
2: Of dat zal
0: daar,
2: wel, ja.
0: Zit er de konijnen iets met elkaar te doen waardoor je daar niet terecht kan?
2: Ja, of vleermuizen of een boomkikker of
0: We maken het ook allemaal zo moeilijk, hè? Met heel veel regels. We zouden ook misschien gewoon minder regels. Waardoor je ook weer wat makkelijker zo'n huisje kan neerzetten. En dan beschilder je hem leuk.
2: Dan wil ik hem best voor de deur.
0: Toch? Dat ziet er best goed uit ook. Ja.
3: Veel kranten schrijven op de voorpagina over de subsidiestop van de Europese Commissie aan Sierra Leone. Sancties tegen criminelen, kopt het Leids Dagblad. Op uitdrukkelijk verzoek van Nederland stopt Europa met betalingen aan Sierra Leone. Het land werkt niet mee aan de uitlevering van de meest gezochte crimineel van de Lage Landen, Bolle Jos. De drugsbaas is in totaal voor meer dan 100 jaar cel veroordeeld. Met deze stap ben ik heel erg blij, reageert minister van Justitie David van Wil. Het is wrang dat er EU-geld gaat naar een land dat niet wil meewerken aan de uitlevering van iemand als Polios.
0: Ja, maar zou het helpen?
2: Nee,
3: dat denk ik
0: niet. Nee.
3: Maar ik heb het wel voorgelezen.
0: Ja, dat wel. Ja.
3: Dus dan klinkt dit nog een beetje geloofwaardig, hoop ik.
0: We hadden het er net al over dat de elektriciteitsbedrijven de netbeheerders onder hoogspanning staan omdat ze die huisjes niet kunnen bouwen. Maar misschien nog even wat elektriciteit erbij. Weet je nog wat extra stroom? Ik noem vloerverwarming, airco, zonnepanelen en een flinke koelkast. En dan heb ik het niet over mijn huis, maar dan heb ik het over kamperen.
3: Kijk, daar gaan we mank.
0: Ja, want wie wil, hoeft tijdens het kamperen weinig luxe van thuis achter te laten. De Telegraaf schrijft erover. Op de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht zien zij dat kamperen al lang niet meer krupperen hoeft te zijn. Zoals ik dat bijvoorbeeld nog altijd wel heel erg in mijn hoofd heb. Wie echt wil uitpakken kan op de beurs nog een maatje groter. Zo heeft een Zweeds bedrijf daar de grootste caravan van Europa neergezet. Die is bijna 12 meter. Dat is gewoon dat is een stadsbus.
3: Ja, waar is Harry? Ik heb geen idee. Nee, in de bus. Maar ik ben ook in de bus, weet je wel zo.
0: Dat zou ik op zich dan wel voordeel vinden. Dat je ook gewoon dan wel even elkaar misschien ook even kwijt bent.
2: Dat je even aan de andere kant van de caravan kan gaan zitten.
3: Maar heb ik het nou mis, Chad en Aniek? Volgens mij zit de oplossing van het probleem waar we mee begonnen, dat netbeheerder Liander steeds meer moeite heeft om grond te vinden, in het laatste berichtje. Dan moet je dus gewoon die kampeerplekken, daar gaan we dan die centrales bouwen.
0: Ja, zo. Ja, of gewoon zo'n caravan die dan stroom levert. Jij bent wel van het kamperen,
2: ik
0: toch, Aniek?
2: Ik ben enorm van het kamperen, maar ik heb geen 12 meter lange caravan, hoor. Maar gewoon een bescheiden vouwwagen.
0: En heb je wat?
2: Een vouwwagen.
0: Een vouwwagentje, ja, natuurlijk. En heb je veel luxe in de vouwwagen?
2: Nee.
0: Niet?
2: Nee.
0: Nee.
2: Nee, een waterkokertje, een gaspitje. Nee, daar houdt het wel mee op.
0: Airco?
2: Nee. Nee, je doet gewoon de flappen omhoog en dan waait de lucht naar binnen. Ja.
0: Als je dan niet zo'n airco hebt, dan kan je ook altijd nog naar Scandinavië. Want dat is een hele goede zomer eigenlijk. Met niet die enorme hitte zoals wij hadden. Kamperers blijken daar heel veel verkoeling te zoeken. Dat is de zogenaamde coolcation. Hè? Dat is zo'n nieuw woord dan. Ik ga op coolcation. Ook Nederland wordt trouwens populairder bij buitenlandse kamperers. Dat is natuurlijk net wat je gewend bent. Want als je uit Spanje en Italië komt, vind je het hier in de zomer nu weer lekker cool.
2: Ja.
0: En die ontvluchten dan ook de hitte.
2: Ja, dat snap ik wel.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, ik vind kamperen bijvoorbeeld juist ook vanwege dat ik altijd denk, als het ook heet is, is het ook heet. Je kan nergens heen.
2: Nee, ja, je flap omhoog zetten.
0: Ja, maar dan is het nog steeds warm, Annie.
2: Ja, dat toch? Weet ik. Maar je slaapkamer is toch ook warm?
0: Ja, dat
2: tenzij je airco hebt.
0: Ja, dat heb ik ook weer niet. Dus dan kan ik net zo goed eigenlijk een vouwflap omhoog gooien.
2: Zeker, ja.
0: Ja. Nee, goed. Geen 12 meter?
2: Nee.
3: Je neemt altijd iets mee van zo'n krantenoverzicht. Vouwflappen.
0: Vouwflappen, ja. Ik ga dat eens voor thuis kijken.
3: Ja, het leuk wordt voor galgje, dat raadt niemand. Ja, behalve kampeerders.
0: Dus naar bed gaan en zeg je tegen mijn vriendin, heb je wel een vouwflap gemaakt?
2: Zet jij de vouwflap even omhoog?
0: Ja,
3: schat, heb je de vouwflappen al buiten gezet? Het is dinsdag. Oh nee, het is donderdag.

0: Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West. Volgende week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket. 89.3 Radio West is je noodradio. Volgende week natuurlijk alleen hier op Radio West. Dit is Radio West.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
2: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
3: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
6: Het is bijna 6:30. Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie erbij zijn. We krijgen het regionieuws van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
7: Nou en of. Goedemorgen, Tjeerd. Goedemorgen, Aniek.
8: Goedemorgen.
7: Een stroomstoring heeft ervoor gezorgd dat in Zoetermeer ruim 1000 huizen en bedrijven geen elektriciteit hadden en in het donker zaten. De oorzaak van de stroomstoring was gisteravond nog niet bekend. Volgens netbeheerder Stedin was de storing aan het eind van de avond na zo'n 2 uur verholpen. De storing was in de Zoetermeerse wijk Zegwaard. Een man en een vrouw moeten ruim 1,5 jaar de cel in voor de ontvoering en beroving van een ondernemer in 2023. De man was met een smoes naar Egmond aan Zee gelokt. De vrouw had gedaan alsof ze interesse had in het huren van een zaal voor haar bruiloft. Maar volgens de rechtbank was het plan van de twee direct al om de man te gijzelen en geld van hem af te troggelen. Het slachtoffer werd in Egmond urenlang vastgehouden met een zak over zijn hoofd. Daarna werd hij in zijn eigen auto terug naar Delft gebracht, waar hij wist te ontsnappen. Naast 1,5 jaar cel moeten de man en vrouw ieder 7000 euro schadevergoeding betalen aan de ondernemer voor psychische schade die hij heeft geleden. En na maanden uitstel is de sloop van winkelcentrum Meerzicht in Zoetermeer begonnen. De bouwhekken rond het verouderde winkelcentrum werden al in maart neergezet. Maar door een ingediend bezwaar tegen de vergunning gebeurde er daarna lange tijd niets. Bezwaar werd afgelopen zomer ingetrokken. Volgens een woordvoerder van de gemeente waren de partijen er samen uitgekomen, zoals dat heet. Over de inhoud van het bezwaar wilden de gemeente en de projectontwikkelaar niets kwijt.
6: Jordi Bloem, goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen, Tjeerd.
6: Ja, wij hadden heel veel waarnemingen eigenlijk buiten met z'n allen.
9: Ja, natuurlijk.
6: Ja, dus dat is voor jou interessant. Zo Dennis van Schieders, onze Westland-specialist, die zag een rozige gloed in de lucht. Zo. Doordat het licht van de kassen weer kaaste. We hebben, Aniek heeft een enorme...
8: Ik ging naar bed met regen en ik kwam eruit met regen.
6: Ja. Nou, daar kan je wel lachen, maar je zal erin lopen, zeg.
9: Nee, maar het is wel goed voor de natuur natuurlijk. Ja, jammer dan voor Aniek.
6: Ja. Maar goed, we zijn er nog niet. Oh. En Reinhard Roemer en ik zelf ontwaarden een enorme... alsof je een extra deken over je heen hebt gelegd omdat je het koud hebt. Echt van die warme, zompige lucht een beetje.
9: Beetje klam. Is het.
6: Klam.
9: Ja, klam. 18, 19 graden is er nu nog buiten. Ja. En dat bij de start van de dag met al het vocht. Want ik zag dat Zoetermeer had toch wel 20 mm opgevangen sinds middernacht. 20
6: nee, Aniek heeft 20 meter. Mm opgevangen.
8: In ja, precies. Die woont niet in Zoetermeer.
9: Nee, maar toch. Nee. Leiden had 14. En Schravensand het minst, 3 millimeter. Ja. Dus in het Westland is wel iets minder gevallen. Maar goed, je hebt gelijk. Het is vochtig, het is bewolkt. Het is nog een wegtrekkend koufront. Daarachter zit minder warme lucht, laat ik het zo zeggen. Maar het is nog zeker niet koud. En die temperatuur van nu, daar komt wel iets bij. 20 graden. Maar dat blijft dus eigenlijk voorlopig zo.

0: en die bewolking, die hebben we ook nog een enkele bui, maar die trekt ook weg. Dus eigenlijk voor de komende paar uur. En dan tweede ochtendhelft en vooral vanmiddag, dan is het droog en komt ook de zon tevoorschijn. Want ik zie de luchtdruk alweer stijgen, hoor. Dus ja, dat regenfront was maar van tijdelijke aard, is aan het wegtrekken, blijft boven het oosten nog een beetje hangen. Maar wij in West-Nederland hebben er eigenlijk geen last meer van. Dan is het gewoon heel aardig weer vanmiddag met een zuidwestelijke wind. Zwak of matig, misschien aan de kust even vrij krachtig. Nou ja, de komende paar dagen, ja, het nieuw hoge drukgebied dat het weer gaat bepalen. Misschien dat er zaterdagavond laat of in de nacht naar zondag nog weer een kleine storing dat zich er tussendoor wurmt. Maar voor de rest is het droog, hoor, met geregelde zonneschijn. Af en toe wat ochtendmist en dan is het even de vraag in hoeverre die heel snel oplost of dat het een beetje blijft hangen tot een uur of 9 of 9:30. Dat moeten we even afwachten. De nachten weer wat frisser, dus die warme deken gaat er een beetje vanaf wat je hebt. Ja. 10, 11 graden voor het minimum vannacht bijvoorbeeld. En overdag halen we toch altijd die 20 graden nog de komende paar dagen. Dus ook in het weekend zit het eigenlijk nog wel snor, hoor.
1: Nou, hartstikke goed. Dankjewel, Jordi. Ja. Je blijft er gewoon de hele ochtend gezellig bij.
2: Ja. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? En dat wil je? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: hutspot werd achtergelaten door de Spaanse soldaten. Dus eigenlijk eten we Spaans voedsel ieder jaar.
1: Op 3 oktober 1574 kwam er een einde aan de belegering van Leiden door de Spanjaarden.
2: Dus hier op deze plek voeren de Geuzen Leiden binnen. En was Leiden ontzet.
3: De mensen die hebben heel flink honger geleden.
4: Leiden ontzet, Holland gered. En dat is de samenvatting.
3: Het is een heel mooi groot feest in Leiden en dat moet zo blijven.
1: Je ziet het in Sporen van 3 oktober. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Mag ik deze dans van u? Werd u aangereikt door de Cats. Let's dance, 6:55. Dit is Radio West. West wordt wakker. Goedemorgen allemaal, daar zijn we weer. In het kader van de stoelendans van West wordt wakker, die we deze zomer doen, is het vandaag mijzelf met Aniek.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, wij werken echt al 100 jaar hè, samen.
1: Wel lang.
0: Maar nog nooit.
1: Nog nooit op deze plek, hè?
0: Dat we gewoon... daar is heel veel voor nodig geweest. Maar uiteindelijk heeft de programmaleiding toch het behaagd om te zeggen... Nou, vooruit
1: We gaan dat een keer met jullie proberen.
0: We doen het een keer, ja. Jorien is er even een dagje niet. We hopen dat ze er morgen weer is, want Jorien is ook een beetje ziekjes inmiddels. Oeh. Dus het wordt allemaal wel spannend en zo. Ja. Maar we houden je op de hoogte en anders gaat de stoelendans gewoon vrolijk verder. En we praten hier natuurlijk ook bij over het nieuws van dit moment. Dat beginnen we in Politiek Den Haag, want woonminister Boekholt O'Sullivan... die wil strenger ingrijpen bij makelaars. Zo moet er een register komen waar makelaars zich verplicht moeten inschrijven. Bij wangedrag kunnen ze dan uit hun beroep worden gezet. En ook moet er een klachtenloket komen. Nu kan eigenlijk iedereen die dat wil makelaar worden. De markt heeft eigen regels, maar die worden niet door elke makelaar gevolgd, zegt de minister.
2: Dus die geven geen inzicht in het biedboek. Die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden. Maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben... dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
0: Makelaars hebben eerder de kans gehad om dit zelf te verbeteren. Maar dat lukt steeds niet. En de minister werkt daarom het plan nu verder uit. Het moet begin volgend jaar af zijn.
1: Het overlijden van schrijver, cabaretier en jurylid van De Slimste Mens Paulien Cornelissen kwam gisteren voor velen als een schok. Het maakte veel reacties los, ook in deze boekhandel.
3: Zij was zo toegankelijk, zo open. Zij maakte taal voor iedereen begrijpbaar. Ze had natuurlijk onwijs veel humor. En ze heeft veel betekend voor het boekenvak, kan ik wel zeggen. En voor de lezers in Nederland.
1: Ja, Paulien Cornelissen overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.
0: Dat is echt wel heel raar, maar ik denk dat veel mensen dat gehad hebben. Want ik zat gisteren, zoals je dat dan wel eventjes doet, gistermiddag nog een beetje te scrollen in het nieuws. En toen las ik dat de theatershows toch nog weer waren afgezegd. Omdat het, ze niet de energie had en noem het allemaal op. En ik geloof echt dat ik een uurtje later las dat ze was overleden.
1: Ongelooflijk, hè? Ja. Maar misschien komt het ook wel omdat ze natuurlijk iedere dag op televisie is met De Slimste Mens. En dat... Ja, het voelde alsof het eigenlijk best wel oké ging.
0: Zeker.
1: Ja, nou is dat natuurlijk allemaal van tevoren opgenomen.
0: Maar ze zat er wel heel stoer bij, toch?
1: Ja,
0: überhaupt
1: vond
0: al,
1: ik
0: als
1: ook.
0: Je dat hebt. Het was ook een stoer iemand. En met taal deed ze inderdaad fantastische dingen. Ik vond het altijd in De Wereld Draait Door erg leuk. Dat was nog samen met Arjen Lubach. Dat ze altijd allemaal die woorden ging uitleggen. En daar de meest fantastische verhandelingen over hield. Ze kon je wel aan de televisie houden.
1: Ja, gisteren werd De Slimste Mens niet uitgezonden.
0: Nee.
1: Hè? Maar in plaats daarvan haar theatershow. Ik heb dat nog even stukje zitten kijken. Ik heb ook zo gelachen.
0: Ja.
1: Ze was zo grappig.
0: Heel erg, inderdaad. En Jinek ook. Er zaten allemaal veel mensen die haar kennen en zo. Dat geef je echt wel bijna naar de strot, die televisie. Je zag dat het zo hard was binnengekomen bij iedereen daar en dat ze zo gemist werd. En ik denk ook door veel televisiekijkers, omdat ze wel... Ze was gewoon... Ik denk wel dat ze... Dat hoorde je gisteren ook wel. En dat is natuurlijk altijd fijn als iemand gewoon op tv ook is zoals het echt is.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat weten we natuurlijk niet zeker.
0: Nee,
1: maar als je
0: die verhalen hoorde gisteren, dan denk ik dat wel. Dus dan mis je dat misschien ook wel extra, ook als kijker. Dus heel snel gegaan, Paulien Cornelissen. Na een jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid moet er duidelijkheid komen over wanneer iemand mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet. Wie werkt als zelfstandig ondernemer profiteert van belastingaftrek en werkgevers betalen geen premies voor ziekte of pensioen. Maar als de Belastingdienst oordeelt dat iemand schijnzelfstandig is, kan alsnog een hoge rekening volgen. Het kabinet komt nu met een voorstel. Nou, als je aan de voorwaarden voldoet, dan hoef je straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt. De nieuwe wet moet ook de opdrachtgevers, want dat was nu wel eens niet het geval, duidelijkheid geven, zegt minister Aerts.
4: Wat je ziet is dat heel veel opdrachtgevers zeggen, ik weet het niet goed. Ik vind het onduidelijk, wanneer kan het nou wel, wanneer kan het nou niet. Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. Of ik sluit ze uit van bepaalde opdrachten. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl het eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
0: Ja, dat zag je wel letterlijk gebeuren, hè? Ook in de sector waarin wij werken. In de omroepwereld. Daar was het eerst, struikelde je werkelijk over de ZZP'ers.
1: En nu niemand meer.
0: Om door die angst inderdaad, doen we het nou wel goed of doen we het nou niet goed? Dus het is misschien wel goed als daar een einde aan wordt gemaakt. En die wet moet dat gaan doen.
1: In Pauw en de Wit ging het over de rijksbegroting. De afgelopen dagen spraken premier Jette en minister van Financiën Heijnen met verschillende partijen in de hoop steun te vinden. Volgens bronnen rond de coalitie heeft het kabinet voor een middenweg gekozen en geen keuze voor links of rechts gemaakt. Ja, 21-leider Joost Eerdmans vindt dat geen goed idee.
5: Ik heb altijd gezegd, als je links en rechts tegelijk tevreden wil houden, dan gaat er iets niet goed. Want dat zijn tegengestelde belangen, wensen. Wij willen minder asiel, zij willen meer asiel. Zij willen meer uitgeven, wij willen minder uitgeven. Ze willen hogere lasten, wij willen lagere lasten. Dus dat is zo tegengesteld dat je kunt het wel in een droom bedenken. Maar uitvoeren gaat niet.
0: Ik hoorde toch gisteravond alweer dat het kabinet ook weer ontzettend geschrokken is van alle reacties. Bijvoorbeeld van boze spaarders. En dat ze misschien dan toch wel weer denken dat het een en ander wel weer aangepast moet worden aan die plannen.
1: Het gaat toch ook, het gaat van links naar rechts.
0: Het gaat wel van links naar eigen. Ja, dat zeker. Ja. In alle opzichten ook. Ik denk, ja, op een gegeven moment ook gewoon dan wel keuzes maken.
1: Je kan dat doen ze niet.
0: Je kan wel bang blijven worden van de kiezer. Ja. Linksom en rechtsom. Maar dat schijnt toch het geval te zijn. Dus we zien wel hoe dat zich dat de komende dagen ook weer verder gaat ontwikkelen. 7:15 geweest op Radio West in West wordt wakker met muziek van Guus Meeuwis en Ik wil je.

0: een beetje een soort hoge hebberigheid. Guus Meeuwis, maar je kan maar beter duidelijk zijn. Ik wil je in West wordt wakker. Een beetje klam dus buiten. Het is eigenlijk gewoon warm. Het is 1 oktober hè, vandaag.
1: Ja, het is 1 oktober.
0: Het is nog geen 7 uur en het is 18 graden.
1: Ja, ik heb wel eens op het strand gelegen op 1 oktober.
0: Oh ja?
1: Het kan wel.
0: Ook in ons land gewoon.
1: Ook in ons land.
0: Ja, we hebben natuurlijk wel eens eerder dat het ook nog redelijk warm was in deze tijd van het jaar. Maar toch.
1: Ja.
0: Nou ja, goed. Misschien heb je korte broek wel gewoon aan vandaag. Het kan zomaar.
2: De Buitenpost.
0: En Dennis van Schier was dan ook niet te houden, onze Buitenpost van vandaag. Die stond al buiten voordat we het in de gaten hadden. Hij hoefde volgens mij niet heel ver weg, richting Leidseveen, denk ik, Dennis.
3: Want ja,
0: daar breng jij deze ochtend een mok, hè?
3: Jazeker, en ik zit hier in een soort Hawaii-shirt met grote leliebladeren erop. En dat heeft alles te maken met het prachtige weer van buiten. Het is ook wel een beetje vies. Ronald, het is bijna 20 graden. Ben je al buiten geweest? Of?
4: Ik ben nog niet buiten geweest, nee.
3: Nou, bereid je maar voor. Je bent al in je korte broek gekleed, dus dat scheelt.
4: Ja, dat heb ik al vanaf de maand mei, dat ik in een korte broek loop. Want sinds die tijd is het mooi weer, dus zolang het nog kan, doe ik het.
3: Ja. En jij dacht gisteren van, laat ik even meespelen op Radio West voor een mooie prijs. Nou, die heb ik nu bij me in een boodschappentas, die krijg je erbij. Mag even kijken wat erin zit.
4: Ik ga eens even kijken. Een mooie doos met... Even kijken. Oh, die is mooi. Die hebben we nog niet.
5: Ja, mooie beker.
3: Ja een koffiemok of een theemok.
4: Ja, koffie. Voornamelijk koffie.
3: Ja. Nou, geniet ervan, Ronald. Je vertelde net al, ik moet een beetje zachtjes praten... want de vrouw des huizes ligt nog boven op bed. Je gaat zelf zo weer aan het werk. Je vertelt, je werkt bij de gemeente Den Haag... en dan zit je op het callcenter, de helpdesk voor financiële vragen.
4: Geen callcenter. Ik zit bij de helpdesk geldzaken. En dat is gewoon een open spreekuur of op afspraak... dat mensen met financiële vragen terecht kunnen.
3: Ja.
4: Dus het is in de locatie en ik zit op Scheveningen.
3: Ja, ik dacht dus altijd, iedereen zit geconcentreerd op het spui... om de telefoon te beantwoorden, maar dat is dus helemaal niet zo.
4: Nee, en nogmaals, ik zit niet achter de telefoon. Ik spreek de mensen fysiek.
3: Okay. Ja. Dus ze komen echt aan het loket.
4: Ja, dat klopt.
3: En wat voor vragen krijg je dan zoal?
4: Alles op gebied van financiën. Het kan zijn vragen over de schulden die opgelost moeten worden. Of als bijvoorbeeld mensen met een AOW die een aanvulling nodig hebben... omdat ze gekorte AOW hebben. Mensen die in de WW terechtkomen of een WIA-aanvraag moeten doen... of een bijstandaanvraag. Dat soort zaken komen mensen bij mij.
3: Wat een dankbaar werk.
4: Zeker dankbaar. Ja, anders houdt het ook niet zo lang vol.
3: Nee.
4: Ja.
3: En hoe is het hier wonen in Leidseveen?
4: Heerlijk. Ik zit hier al 21 jaar. Ik woon hier al 21 jaar. En het is prima wonen hier. Ja.
3: Heb je de wijk nog een beetje zien veranderen? Of is het altijd wel gemoedelijk gebleven?
4: Nee, het verandert. Iedere wijk verandert. Maar tot nu toe moet ik zeggen, het is een heerlijke, rustige wijk. Ja, zeker.
3: En daar past die mok heel goed bij.
4: Zeker weten. Die ga ik zeker gebruiken. Ja.
3: Geniet ervan. Dankjewel.
4: Dankjewel ook.
0: Ja, en later vanmorgen natuurlijk opnieuw de Sweet 16. Dan word je eventjes 16, dan vieren we je verjaardag opnieuw. En dan krijg je ook zo'n mok. En je kunt gewoon meedoen, hè. Als je even je geboortedatum appt...

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
3: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
4: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
5: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
6: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
5: Kijk op utsvandergeest.nl.
4: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
7: Zometeen in West wordt wakker de zero-emissiezone in Alfa aan de Rijn. Net 7 uur geweest, het regio-nieuws met Reinhard Roemer.
8: Een man en een vrouw moeten ruim anderhalf jaar de cel in voor de ontvoering en beroving van een Delftse ondernemer. In 2023 was dat. De man was met een smoes naar Egmond aan Zee gelokt en daar urenlang vastgehouden met een zak over zijn hoofd. Daarna werd hij in zijn eigen auto naar Delft gebracht, waar hij wist te ontsnappen. Een stroomstoring heeft ervoor gezorgd dat in Zoetermeer ruim 1000 huizen en bedrijven geen elektriciteit hadden en in het donker zaten. De oorzaak van de stroomstoring was gisteravond nog niet bekend. En bij station Sassenheim kun je binnenkort niet meer gratis parkeren. Het college van BMW van Teylingen, waar Sassenheim onder valt, wil 30 euro per dag gaan rekenen om langparkeerders weg te houden en ruimte te houden voor forensen. De eerste 24 uur moeten gratis blijven. Over de kwestie praten we straks met een VVD-raadslid. Meer regionieuws, 19:30, nu het andere nieuws.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Boekholt O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
10: Is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
9: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
11: You can hear it melting. And that's also very impressive to me because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
9: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie van de ANWB, Wijnand Zwaan.
12: De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en Zoeterwoude over 18 kilometer met zo'n 20 minuten extra reistijd. A12 van Utrecht naar Den Haag, tussen de Meren en Nieuwerbrug, 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, bij knooppunt Terbrechtseplein, 6 kilometer file en daar is de vertraging een kwartier.
13: Installatiebureau Van Ginderen.
14: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
15: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
16: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
17: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan.
13: Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
17: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
19: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
18: Kijk op utsvandergeest.nl.
20: Wist u dat Scootmobiel Polane ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
21: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
22: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
21: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
23: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: En dat is natuurlijk een hartstikke goed advies. Take good care of yourself. West wordt wakker zonder Jorien. Vandaag die is er even een dagje niet in het kader van de stoelendans van West wordt wakker. Want die doet een ziekenhuiscontrole vandaag van de nier. Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk.
1: Zeker, ja.
0: Die heeft ze alweer 9 jaar laatst nog met haar moeder gevierd op de nierjaardag. En dan kijken ze in Leiden altijd even of alles nog helemaal recht ligt.
1: Dat laten we hopen dat dat zo is. Hè? Maar ze zag er gisteren nog vrij gezond uit.
0: Ja, dus... alleen de stem deed een beetje raar. Nee. Maar dat zal er niks mee te maken hebben, denk ik. We gaan straks natuurlijk weer Sweet 16 doen. Gewoon dat je eventjes 16 bent. Zou jij nog wel 16 willen zijn? Annieke, gewoon even voor een paar minuten.
1: Ja,
0: om het even te voelen.
1: Moeilijke leeftijd.
0: Vond je het een moeilijke leeftijd?
1: Vond ik moeilijke leeftijd.
0: Waarom?
1: Liever 21.
0: Wat vond je moeilijk aan 16?
1: Ja, toch zo op die middelbare school. Je moet je conformeren aan de rest. Want anders dan ben je anders dan anders. Onzekere tijd. Ben ik wel leuk genoeg? Zit mijn haar wel juist? Heb ik de juiste schoen aan?
0: Ja. Maar aan de andere kant, het is wel zo dat bijvoorbeeld de muziek die je op je 16e hoort, die blijft je hele leven bij je.
1: Ja,
0: dat gaat nooit meer weg.
1: Ja, dat was natuurlijk wel heel leuk.
0: Ja. Die draaien we dan gewoon ook nog eventjes voor je. He, dan draaien we de hits van jouw verjaardag, zullen we maar zeggen. Dan mag je er ook één uitkiezen, dan draai je hem helemaal. En we geven ook nog gewoon een cadeautje voor je verjaardag. Nee, wat wil je nog meer?
1: Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
0: Dat is natuurlijk toch wel leuk. Want alles, kijk, op 16 is toch alles nieuw. Dus het komt allemaal binnen en je onthoudt het ook je hele leven.
1: En je bent een sponsje dan nog, hè?
0: Een spons, precies. Nou, als je het wil, gewoon eventjes appen naar ons. Dan komt het helemaal voor elkaar. We hebben alleen je geboortedatum nodig. En dan regelen we gewoon jouw 16e verjaardag op herhaling. En dan maken we er een muzikaal feestje van. En als je nou denkt, hoe klinkt dat nou? Nou, straks voor 8 uur, dan gaan we weer iemand even helemaal onderdompelen. Die kunnen we misschien wel vragen of die ook zo worstelde op de 16e.
1: Ja. Ik weet niet of ik daar nou de enige in ben.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Natuurlijk ben je daar niet de enige in. Nee. Wat had je voor haar?
1: Ja, een beetje zo'n rare omhoogstaande kuif. Dat was toen. Ik ben van 1980, dus het was 96.
0: Ja, deden we wilde dingen met het haar, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, het is nu allemaal naar beneden gekomen. Na al die jaren.
1: Alles.
0: Ja. Straks Sweet 16, eerst naar het nieuws. Gratis parkeren bij station Sassenheim lijkt binnenkort verleden tijd. De eerste 24 uur moet gratis blijven. Maar daarna wil het college €30 per dag rekenen om langparkeerders weg te houden. En ruimte te houden voor forensen. In de politiek zijn er nog wel vragen over de kosten. En over de vraag waar automobilisten straks hun auto neerzetten. Vanavond wordt erover gesproken in de gemeenteraad van Teylingen. En wij praten nu alvast met Frank Bijk, raadslid van VVD Teylingen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat vinden jullie eigenlijk van het voorstel zoals het er nu ligt?
2: Nou, het is wat u zegt, denk ik. Het is goed dat er nagedacht wordt over het parkeren. De garage is vrij vol. Je kan ook zeggen, het is een doorslaand succes. Want we wilden dat verkeer weghalen van A4 naar A44. En het gaat er ons om het langer parkeren een beetje tegen te gaan. Want hij is eigenlijk bedoeld natuurlijk voor het forensisch parkeren en niet als een goedkope uitwijkmogelijkheid vanuit Schiphol.
0: Nee.
2: Maar het is wat u zegt, er zit de kosten aan vast. Nou, dat lijkt of blijkt niet echt uit het voorstel. En we denken ook dat er een beetje een onderschatting zit in wat dit allemaal met zich mee gaat brengen.
0: Ja, want wat zou dit allemaal met zich mee kunnen brengen?
2: Nou, kijk, als mensen gratis kunnen parkeren of goedkoop kunnen parkeren, dan gaan ze toch een uitwijkmogelijkheid zoeken. En wij denken dus dat het waterbedeffect, oftewel dat mensen gaan parkeren op de bedrijfsterreinen daarbij of in de woonwijken, dat dat veel forser is dan het college vermoedt. En dat blijkt ook, want op ons verzoek heeft het college ook een nader onderzoek laten doen. Nou, heel dun eigenlijk. En Goudappel, een bekend verkeersbureau, heeft ook gezegd, dit gaat geld kosten. En ja, dat waterbedeffect, die uitstraling naar de andere wijken, dat gaat gebeuren.
0: Ja, en hoe zou je dat dan kunnen voorkomen? Wat deugt er dan niet aan deze oplossing?
2: Wat er niet deugt aan deze oplossing? Nou, deze oplossing is op zich wel goed. Wat wij denken is dat het onderschat wordt, wat ik net zei. Wij willen dus ook vanavond inbrengen in de gemeenteraad dat het college door ervaren mensen onderzoek laat doen wat dit nou met zich mee gaat brengen. We gaan ervan uit namelijk dat je een systeem op moet gaan zetten van vergunningen, want anders kunnen bewoners straks niet meer in hun eigen wijk staan. Bijvoorbeeld ook hun bezoek niet meer. En zo'n systeem opzetten gaat gewoon geld kosten. En als je zo'n systeem opzet, dan is het alleen maar wat waard als je ook gaat handhaven. En ook die handhaving, ja, mega saai misschien, maar het gaat gewoon geld kosten.
0: Ja.
2: En de vraag is dan, een beetje natuurlijk vanuit de centen, maar voor wie is dat niet belangrijk, ja, wie gaat dat dan betalen? Gaan we dat betalen vanuit parkeren? Nou, die kans lijkt mij gering. Ik heb zelf als ambtenaar nogal wat ervaring met het invoeren van parkeerbeleid. En gaan we dan bezuinigen of gaan we de lasten verhogen? Kijk, en daar willen we gewoon duidelijkheid
0: over. Als ik jullie dus zo hoor, zeg je eigenlijk, er is te kort door de bocht over nagedacht. Alleen over misschien, we nemen dit probleem weg. Maar je moet veel meer in een totaalplaatje dan denken.
2: Ja, wij denken dat het inderdaad zo is. En laat me ook duidelijk zijn, we hebben ooit eerder de garage uitgebreid met een bovenlaag. En nog een laag erbovenop is de bouwtechnici. Mogelijk gaat heel veel geld kosten. Parkeren zoeken altijd, die mensen zoeken altijd het laagste niveau. En of dat nou in de woonwijk is, bijvoorbeeld zelfs bij de Benarders in Sassenheim, of bij de sporthal, of bij de bedrijfsterreinen, wat ik net zei. Kijk, dat wil je allemaal voorkomen. En dan moet je dus nu voor, je moet weten waar je aan begint, voordat je het invoert.
0: Helder.
2: Terug. Nee, dat is van opzien, meneer.
0: Terug naar de tekentafel eerst nog even, voordat het ingevoerd wordt.
2: Nader onderzoek is geboden, zeggen we altijd heel erg netjes.
0: Ja, toch even nog een ander ding. Hè? Want we horen dus nu, €30 per dag gaat er gerekend worden om die langparkeerders dan weg te houden. Die €30 per dag, gaat dat inderdaad de langparkeerders ook afschrikken?
2: Nou, daar heb ik echt niet zo'n beeld bij. Zou we ook misschien een keertje advies over moeten vragen.
0: Onderzoek?
2: Maar ik denk dat als je in de omgeving kijkt, dan is €30, hè, als je kijkt naar Amsterdam, of je kijkt naar Schiphol zelf, dan is dat heel weinig. Ik zou het misschien zelf al voorover hebben, maar het gaat niet om mij. Het gaat om de massa mensen die hier parkeren zoekt.
0: Ja, een hoop vragen dus nog.
2: Ja, eigenlijk wel. Zoals ik net zei, als je het helemaal ingevoerd hebt, kun je meestal niet meer terug. Parkeerbeleid is wel van kracht te verklaren, breidt zich steeds vaker verder uit in zo'n wijk of in zo'n gemeente. Moet je van tevoren weten waar je aan toe bent.
1: Maar is de oplossing dan niet gewoon, gooi dat bedrag omhoog? He, dan maak je het net zo duur als op Schiphol. Dan dek je alle kosten. Waarom niet heel veel meer dan die €30 per dag?
2: Nou, zoals gezegd, ik heb over die €30 niet zo'n mening. Dat is prima op zich of niet. Maar als je die €30, nou, ik noem maar wat, €50 omhoog brengt, dan is dat uitwijkgedrag naar die woonwijken. En dat bedrijfsterrein is alleen maar nog groter. En dat is dus wat ik net zei. Denk even verder na. Wat brengt dit nou met zich mee aan gedrag?
0: Ja, nou, vanavond gaan alle vragen erover gesteld worden. Ook door Frank Bijk. Zoveel is wel duidelijk. Hij is raadslid dus van de VVD in Teylingen. Bedankt voor de uitleg vanmorgen.
2: Ja, bedankt voor het belletje. Ja. En misschien tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Je luistert naar West wordt wakker.

0: fijne muziek van Bruno Mars en Oh My Soul. Ik zit net over verjaardagsfeestjes en zo. En of je niet nog een keer 16 wil zijn. En dit is zo dom wat hier gebeurt. Want
1: jarig, er is er een jarig.
0: Er is er een jarig, mensen. Ik heb dus verschillende keren in de aanloop hier naartoe ging het erover dat jij dus gewoon, Aniek, je bent vandaag jarig.
2: Ja, ik ben vandaag jarig.
0: Maar het is zo'n rare week met allemaal verschillende mensen en toestanden en dingen en ziekenboeg hebben we hier. En dus het is ook weer uit mijn hoofd verdwenen. Terwijl je moet bij jou ontzettend uitkijken als je jarig bent.
2: Ja.
0: Want wij kennen jou. Normaal zijn mensen, als er iemand jarig is, eigenlijk heel vrolijk en van het feest en het feliciteren en het omhelzen. En hoe oud ben je nou geworden? Wat zie je er jong uit? En noem het allemaal maar op. Maar jij kan, als er iemand jarig is, echt, en dat heb ik echt zelf live meegemaakt. Ja. Jij kan bloedzagrijnig worden hier.
2: Ja, ik vind altijd dat je moet trakteren als je jarig bent. Dat heb ik. Ik heb dat ook gedaan.
0: Het was ook geen aanwijzing. Ze kwam hier vanmorgen binnen.
3: Over trakteren gesproken. Er staat hier echt een hele grote schaal. Ja. Groter dan een 12-inch. De grootste die we hebben. Helemaal vol met chocolaatjes. Ja. Ik in mijn naïviteit, want ik wist het ook niet. Jou een chocolaatje aanbieden. Is het niet nog een beetje vroeg voor een chocolaatje?
2: Nee hoor,
3: dat was een sigaar uit eigen doos.
2: Ik roep altijd, lekker, als je jarig bent, dan moet je trakteren.
3: Ja.
2: Ik heb er zo'n hekel aan als mensen dan of mandarijnen meenemen.
3: Wat
2: of
3: dan?
2: Vrijnemen op hun verjaardag.
0: Er zijn zelfs mensen, we noemen geen namen hier,
3: gaan
0: die
3: op
0: gaan
3: vakantie
0: naar het buitenland. Ja. Die zijn nooit
2: aanwezig op hun verjaardag.
3: Ik eet ondertussen gewoon lekker even door.
0: Er stond net als iemand naast je, maar we noemen geen namen.
2: Ja, inderdaad, die. En dan ook niet, als je dan terug bent, nog even trakteren.
0: Niks.
2: Maar gewoon denken dat iedereen dat vergeten is. Maar we hebben hier een intranet waar dat heel duidelijk op staat.
3: Wat is er mis met mandarijnen, trouwens?
2: Ja, dat kan niet, dat is toch geen traktatie?
3: Ja, daar kan je over hebben, maar chocola is wel erg lekker.
2: Nee. Ja.
0: Je had dat vroeger op school al, hè? Want dan had je ook wel kinderen die moesten dan gezond trakteren. Ja. En dan was jij dus al een hele boze Annie.
3: Kaasjes met een augurkje erop.
0: Ja, met zoiets.
2: Ja, of zo'n komkommerslang van die prikkers met gezonde dingen erin. Dat is nu weer, hè? Al die scholen die willen weer gezonde traktaties.
0: Maar daar begin jij dus niet aan, ook met je eigen kinderen niet. Die krijgen echt het meest ongezonde.
2: Ik negeer die memo volledig.
0: Volledig. Wat trakteren jouw kinderen dan?
2: Chips, snoep, taartjes die we zelf gebakken hebben.
0: Alles bij elkaar.
2: Alle gekheid op een stokje. Het is natuurlijk, hoeven geen zakken snoep te zijn. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar op een verjaardag hoort een tractatie. En die tractatie is geen komkommer.
0: Ja. Het grappig vind ik dat je dus nu gewoon weer boos bent als je erover praat. Dat is zo'n ding van jou.
2: Ja, het moet gewoon iets lekkers zijn. Het is toch een blije dag?
0: Ja, dat is een hele blije dag. Nou, wat een feest. Ja, van harte.
2: Dank je.
0: Van harte. Normaal versieren we de hele boel ook eigenlijk.
2: Ja, dat geeft allemaal
0: dat
2: niet.
0: Is niet zo.
2: Dat denken we erbij.
0: Ben jij een grote verjaardagvierster?
2: Ja.
0: Ja, met alles top en eraan?
2: Ja.
0: Was het vanmorgen al raak al vroeg of thuis? Of
2: nou, dat vonden ze thuis iets te vroeg. Ik zei, je bent welkom tussen 5 en 5:15. Ja. Daarna ben ik weg en daarvoor slaap ik nog. Nou, daarvan dacht iedereen, dat komt het vanmiddag wel.
0: Ja, dus er gaan wel grootste dingen gebeuren.
2: Ja, vanmiddag ga ik lekker taart halen bij de bakker. En dan gaan we dat uitgebreid opeten. Dan mag je zoveel als je wil, hoor, vind ik, op je verjaardag.
0: En cadeaus natuurlijk en alles.
2: Ja, fantastisch. Ja.
0: Grote cadeaus ook. Niet van die kleine dingetjes, hè. Daar word je ook boos.
2: Oh, dat maakt me niet zoveel uit. Als het maar cadeaus zijn.
0: Ja. Nou, wat fijn dat we gewoon samen jouw verjaardag kunnen vieren.
2: Gezellig, hè?
0: En dat is ook zo'n dag dat je een beetje denkt, ach, holding back the years. Wat heb ik allemaal meegemaakt? Wat is het snel gegaan?
2: Ja.
0: En wat zie ik er nog goed uit?
2: Ach, heerlijk.
0: Na al die jaren.

0: 80-80.
1: Het is wel duidelijk dat iemand anders dit altijd voor jou zegt.
0: Ja, altijd. Ik zeg dit dus nooit. Ja. Echt helemaal nooit. Dus dat, en ik heb ook niet naar mezelf.
1: Nee, dat snap ik.
0: Dat is misschien heel gek. Oh, nou, toch nu we het over degene hebben die dat altijd zegt.
2: Het weekend begint op vrijdagochtend met Westwordt Wakker.
3: De Vrolijke Vrijdagshow!
2: Jorinda geeft het startschot tijdens de Vrolijke Vrijdagshow.
4: En dat doet ze niet alleen, dat doet ze met jou.
2: Je mag je namelijk overal mee bemoeien.
5: Oh ja, joh!
2: Een gezellige start van je weekend met Westwordt Wakker. Vrijdagochtend van 6 tot 10, alleen op Radio West.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Het is 7:30. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Tjeerd. En hadejarige...
1: Goedemorgen.
12: Precies. Daar zat ik op te wachten. Aniek. Tot en met maandag wordt er nog volop gewerkt aan de Wipolderlaan tussen Westland en Den Haag. Het asfalt van de belangrijke doorgaande weg wordt klaargemaakt. En er wordt gewerkt aan de nieuwe rotonde bij de Laan van Wateringseveld. En wie na dit weekend over de Wipolderlaan rijdt, ziet dan een provinciale weg die steeds meer begint te lijken op het eindplaatje. Een van de drukste routes is het tussen het Westland, Den Haag en de A4. En die is dan klaar voor gebruik. De rechtbank heeft een man en vrouw veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel voor de ontvoering en beroving van een Delftse ondernemer. In 2023 was dat. Het slachtoffer was met een smoes naar Egmond aan Zee gelokt. De vrouw had gedaan alsof ze interesse had in het huren van een zaal voor haar bruiloft. De man werd in Egmond urenlang vastgehouden met een zak over zijn hoofd. En daarna werd hij in zijn eigen auto terug naar Delft gebracht, waar hij wist te ontsnappen. Naast 1,5 jaar cel moeten de daders allebei €7.000 schadevergoeding betalen aan de ondernemer voor psychische schade. Bij station Sassenheim kun je binnenkort niet meer gratis parkeren. Het college van BMW van Teylingen, waar Sassenheim onder valt, wil €30 per dag gaan rekenen. VVD-raadslid Frank Bijk vraagt zich wel af of die €30 per dag voldoende zal zijn om af te schrikken.
13: En het gaat er ons om het langer parkeren een beetje tegen te gaan. Want hij is eigenlijk bedoeld natuurlijk voor het forensisch parkeren en niet als een goedkope uitwijkmogelijkheid vanuit Schiphol. Als je in de omgeving kijkt, dan is €30. Als je kijkt naar Amsterdam of je kijkt naar Schiphol zelf, dan is dat heel weinig. Maar als je die €30 €50 omhoog brengt, dan is dat uitwijkgedrag naar die woonwijken. En dat bedrijfsterrein is alleen maar nog groter.
12: Voor alle duidelijkheid in de plannen blijft parkeren bij station Sassenheim de eerste 24 uur wel gratis, dus voor de forensen. Vanavond praat de gemeenteraad van Teylingen over de parkeerkwestie. En een stroomstoring die heeft ervoor gezorgd dat in Zoetermeer ruim 1000 huizen en bedrijven geen elektriciteit hadden en in het donker zaten. De oorzaak van de stroomstoring was gisteravond nog niet bekend. Volgens netbeheerder Stedin was de storing aan het eind van de avond na zo'n 2 uur verholpen. Storing was in de Zoetermeerse wijk Zegwaard.
0: Jordi Bloem.

0: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Tjeerd.
0: Ja, nou ja, we zeiden het al. Het is gewoon warm vanmorgen. Het is natuurlijk 1 oktober. En ik weet niet hoe dat met jullie allemaal zit, maar doe ik nou wel een jas aan 's ochtends? Ja. Doe ik hem niet aan? Ik vind het zo lastig.
1: Ja, lastig.
0: Afgelopen dagen heb ik hem uitgelaten, maar nu vanmorgen regende het toch ook een beetje. Ik denk, ja, doe ik hem toch maar aan. Ja. Maar ja, het slaat nergens op.
1: Nee, het is nu nog 17, 18 graden buiten. Ja. Dat wordt de start van oktober. Ja, is eigenlijk ongekend. Het is best wel bijzonder. Zo laat nog, zo mild. En voorlopig blijft eigenlijk die jas niet echt nodig. Hoewel, ja, morgenochtend ben jij er natuurlijk niet. Op vrijdag ben je tegenwoordig vrij. Maar dan is het vanmorgen vroeg is het wel frisser. Dus dan is die temperatuur alweer wat lager. Dus dan denk je van, nou, wat een frisse nacht. En overdag kan de jas weer uit.
0: Het is sowieso jas de tijd van het jaar dat het moeilijk is, hè, wat je met je kleren doet.
1: Ja. Nee, ik vind het een hele lastige tijd, hoor. Ja. Dit.
0: Ja. Nou, goed dat we er een keer over praten.
2: Dat we daar allemaal last van hebben. Het is toch gedeelde smart is halve smart.
1: Zeker. Dat is het, ja.
3: Je moet in laagjes denken, echt. Ja, je moet
1: dat is het. Laagjes weer, Reinoud.
3: Laagjes weer, ja.
2: Afritsbroeken.
0: Ja. Dat vind ik wel heel lelijk, hoor.
2: Dat is heel lelijk.
0: Dan ben je wel wanhopig ook, denk ik.
1: Nee, die heb ik ook niet. Maar goed, mensen die wel die dingen dragen, hè? Die moeten we wel respecteren.
0: Ja.
1: Maar voor vandaag heeft Aniek best aardig weer op haar verjaardag, hoor.
4: Nou, want
1: op dit moment passeert er nog een enkele lichte bui, of miezet het een beetje. Dat is eigenlijk de naweeën van het regenfront van gisteren later op de dag, vannacht en vanochtend vroeg. Maar dat is naar het noordoosten weggetrokken. En dan krijgen we vanuit Noordwest-Frankrijk, daar zitten opklaringen, beter weer. Dus ik denk aan het einde van de ochtend is het al droog, vanmiddag droog, met regelmatig een zonnetje erbij, vooral later in de middag. Krijgt de zon iets meer ruimte, denk ik. Dat gisteren viel trouwens ook wel een beetje tegen, vond ik, met die zon. Ondanks het feit dat het dus in die hele warme lucht vertoefde. Maar vanmiddag is het ook bij 20 graden niet koud. Komende nacht dus wel frisser. Op de koelste plekken 10 graden. In de stad zal de temperatuur wat hoger zijn. En morgen, of wat lager. Nee, wat hoger zijn. Daar ga ik alweer.
0: Het is net als met die jas, je weet het op een gegeven moment.
1: Ja, precies. Dat is het. En dan wordt het morgenmiddag en ook in het weekend 19 of 20 graden. Ja, dat zijn gewoon prettige temperaturen nog voor begin oktober. En we hebben ook hoge druk weer. Heel misschien tussen zaterdagavond en zondagochtend vroeg, dat het toch nog even een zwak front passeert met een bui. Maar voor de rest droog, niet veel wind. En na misschien wat ochtendmist en wat grijzigheid komt in de loop van de ochtend de zon erbij. Ja, dat worden toch hele aardige en best wel aangename najaarsdagen, hoor, Tjeerd.
0: Dankjewel, Jordi. En met de ANWB Wijnand Zwaan.
5: De ochtendspits komt nu snel verder op gang. Daarbij is een ongeluk gebeurd op de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Zoeterwoude-Dorp nu 18 kilometer file met 25 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Ippenburg en Delft. 6 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. Ook dat komt door een aanrijding. A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwerbrug. 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht.
3: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
6: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
7: West wordt wakker.
6: Dit is

0: Cyndi Lauper. 9 over half 8. Tjeerd en Aniek op je radio tot 10 uur in West wordt wakker. De doorfietsroute F44 tussen Wassenaar en Leiden dreigt vanaf januari 2027 een jaar lang dicht te gaan vanwege werkzaamheden aan Warmtelink. De Fietsersbond in Wassenaar maakt zich er zorgen over, want de omleidingsroute vinden ze niet veilig. Zeker omdat ook veel scholieren hier dagelijks fietsen. Bij de doorfietsroute staat nu onze eigen fietser Dennis van Schie. Dennis, is dat inderdaad een route waar wel veel gefietst wordt? Heb je er al een hoop voorbij zien komen?
1: Ja, er wordt hier massaal gefietst. Er wordt heel veel gebruik gemaakt van die F44. Maar waar sta ik nu precies? Ik sta aan het begin of aan het einde van de Corbelo-tunnel, aan de kant van de A44. Die lange loop die hier ligt met het Valkenburgse meer in de verte. En als ik dus naar rechts kijk richting de A4, daar zie ik die witte buizen al liggen van Warmtelink. De warmte uit de Rotterdamse haven die ze gaan gebruiken voor de stadsverwarming van onder andere Leiden. Nou goed, die buizen moeten hier dus aangelegd worden. Daarvoor zou dat fietspad een jaar lang afgesloten moeten worden. Arno van de Fietsersbond Wassenaar. Ja. Dat is een doemscenario voor jullie.
2: Zeker weten, ja. Want er maken heel veel mensen gebruik van het fietspad. Dat zei je al. Mensen die naar het station gaan, naar het Bioscience Park. Maar ook heel veel kinderen die vanuit Leiden en de Katwijk naar onze middelbare scholen gaan. We hebben aan de rector gevraagd hoeveel. Nou, hij schat ongeveer 150 tot 200 leerlingen die gebruik maken van het fietspad.
1: Dat is dat Alberta College. En ook zij voegen zich bij de Fietsersbond Wassenaar en zijn absoluut tegen die afsluiting.
2: Zeker, ja, omdat het gewoon een gevaarlijke oplossing is. Want er is namelijk een omleidingsroute bedacht die wij gewoon heel gevaarlijk vinden.
1: Die omleidingsroute die ligt hier, die gaat langs de Corbelo-tunnel. Waarom is die zo onveilig?
2: Als we beginnen vanaf hier, dan gaan we eerst een vrij drukke weg oversteken. Dan gaan we een faunapassage in, die onverlicht is. Daarna krijgen we een stuk fietspad waar deels wel, deels niet verlicht is. En dan komen we in de Stevenshof in de wijk uit. En daar liggen ook een aantal kruisingen over drukke weg heen, over zeg maar de ringweg die door de wijk heen loopt.
1: Die warmtelinkbuizen moeten wel aangelegd worden.
2: Zeker, ja. Ja. Daarom hebben we natuurlijk wel meegedacht. En hebben een variant bedacht van eigenlijk optie 1 is, waarom sluit je gewoon die weg niet af voor de auto's? Waarom moeten fietsen de dupe gewoon worden? Waarom niet gewoon de auto's om laten rijden? Dat is één. En mochten dan toch nog auto's moeten rijden, hebben we gezegd van sluit dan de ene weghelft af voor de auto's. Regel het met verkeerslichten en op de andere weghelft de fietsers.
1: Is die afsluiting definitief vanaf januari of kan er nog een ander besluit worden genomen?
2: Er moet nog een besluit genomen worden dat die afgesloten mag worden. Maar het fietspad ligt dus grotendeels op het grondgebied van Leiden. En die moeten dat besluit gaan nemen.
1: Ik geef naar Paul, ook van de Fietsersbond Wassenaar. Met welk gevoel sta jij hier nu?
3: Nou, ik gebruik dit fietspad heel vaak. En wat Arno ook zegt, ik vind het gewoon een beetje vreemd dat de fietser inderdaad de dupe wordt. Dit is een secundaire weg, dus daar kun je ook wat mee. Hè? Om en om of afsluiten. En het automatisme waarmee gewoon gezegd wordt dat fietspad gaat een jaar. En dan moet je maar wachten of een jaar wordt. We weten allemaal dat dit soort projecten vaak langer duurt dan we willen. Ja, dat vind ik iets te makkelijk. En er moet ook gewoon meer aan de fietsen gedacht worden. En als Arno zegt, het is een heel druk fietspad richting Leiden Centraal. De meeste van de mensen moeten daar zijn. Of in het Bioscience Park of zelfs richting Oegstgeest. Dus daar moet dus, vind ik, nog eens goed over nagedacht worden of dit wel de verstandigste en veiligste oplossing is.
1: Je maakte al de vergelijking in het voorgesprek met de Hubertus-tunnel hier verderop bij Den Haag en Wassenaar. Die werd ook tijdelijk afgesloten en nu is nog steeds niet duidelijk wanneer die open gaat.
3: Nou ja, de ervaring is dat vaak dit soort projecten, en dat is neem ik niemand kwalijk, het is vaak ingewikkeld, langer duren dan verwacht. We hebben met Warmtelink gesproken en die gaan uit van 12 maanden. En op zich twijfel ik daar niet aan dat dat hun doel is. Maar in de praktijk zie je vaak dat het, de Hubertus-tunnel is misschien niet het allerbeste voorbeeld, maar dat het veel langer kan duren. Dus voordat je weet zitten we weer 2 jaar met een dicht fietspad. Dus dat maakt de situatie in zekere zin nog veel urgenter.
1: Nog even terug naar Arno. Wat is nu volgens jou de beste oplossing?
2: Ik zou zeggen, sluit de weg gewoon af voor auto's. Punt. Dat is veilig. En de fietsers op de weg laten rijden. Eventueel met wat verkeersregelaars erbij die wanneer het werkverkeer, dus een ijskraan of een bulldozer gaat rijden, de fietsers even tegenhoudt. Dat is op zich geen punt, want iedereen begrijpt dat die leiding aangelegd moet worden. Want ja, duurzaam, bla bla bla, je kent het allemaal wel. Dus ja, dat zou onze eerste oplossing zijn. En de tweede is dan inderdaad de ene weg geldt voor de fietsers, de andere weg geldt voor de auto's, geregeld door verkeerslichten. En uiteraard, als het dus helemaal afgesloten wordt, nood- en hulpdiensten kunnen natuurlijk altijd doorgaan. Dat staat buiten kijf.
1: We gaan het zien. Dankjewel.
2: Graag gedaan. Jij bedankt.

0: John Mayer, 13 voor 8 is het geworden in West wordt wakker. Ja, wat is er nou fijner om je nog even in dat gevoel onder te dompelen van toen je 16 jaar was en eigenlijk alles nog als vanzelf ging. En de muziek zo ontzettend mooi klonk. En ja, Aniek, jij zei het eigenlijk zo terecht, wat je dan ook als een spons absorbeert. Ja. Je neemt alles in je op en het gaat ook nooit meer uit je geheugen weg.
1: Nee, dat zou je soms willen.
0: Sommige dingen misschien wel.
1: Dat je denkt, ja, waarom heb ik dat nou allemaal onthouden? Maar dat laadje, dat blijft er altijd in zitten. Ja. Dat onderste laadje.
0: Grappig is dat, ja. Hè? Gaat eigenlijk het makkelijkste open van allemaal.
1: Ja.
0: Leo, goedemorgen.
2: Heel goedemorgen, Jeff.
0: Ja, 16 jaar. Wanneer was jij 16? Moeten we ver terug of valt het mee? Waar hangen we uit?
2: Dat was in 1967, 20 februari.
0: Juist. En heb jij ook dat laadje wat zo makkelijk opentrekt als het om die tijd gaat?
2: Het was de tijd van de flower power een beetje. En ik vond het allemaal geweldig. Al die muziek die uit Amerika kwam. San Francisco, hè? Scott McKenzie noemde dat soort dingen maar op. Ik vond het geweldig. Want ik had ook in die tijd... moest ik ook wel een beetje als een hippie gedragen. Hè? Want het was de hippie tijd. Dus ik had een grote borst met krulletjes haar had ik. En ik had echt van die... vrolijke kleuren met kleren aan. Ja, je wilde erbij horen.
0: Ja, heb je ook wel eens met bloemen in je haar gelopen of ging dat te ver?
2: Nou, dat is één keer gebeurd.
0: Oh.
2: Dan dacht ik, nee. Want ik had dat liedje gehoord van Just Wear a Flower in Your Hair. Ik dacht van, nou, daar moet ik ook bij doen. Maar toen zag ik zo die blik van die andere mensen. Zo van, die is niet helemaal lekker. Dus ik dacht van, nou, dat is de eerste en de laatste keer.
0: Die heb je snel afgeworpen. Ja, en luister je naar de radio?
2: Zeker. Dat was heel belangrijk, de radio. En zeker Radio Veronica, die we toen hadden.
0: Natuurlijk het zendschip.
2: Een zendschip. Ben ook bezig kijken, dat was natuurlijk niet in die tijd. Maar toen was dat Radio Veronica, die was aangespoeld daar op Scheveningen, als ik het goed had.
0: Ja, zeker. 1973, denk ik.
2: Ja, en daar was ik bezig kijken, ook naar het schip zelf. Dat heb ik ook gezien.
0: Maakte dat indruk?
2: Ja, het is verschrikkelijk, ja. Want dat machtige Veronica, wat zo ver weg in zee was, dat lag daar hulpeloos daar voor je op strand.
0: Ja.
2: Dus dat was echt wel heel, heel bijzonder. Was dat.
0: Ik kan het me voorstellen. We gaan toch wel eventjes terug naar 1967, toen jij dus Sweet 16 was. Je zei muziek was heel belangrijk voor me. Laten we eens eventjes luisteren naar een aantal hits uit de tijd dat jij 16 was, Leo. Dan ben je weer eventjes helemaal jarig vandaag. Daar komt-ie.
2: Nou, kijk eens aan. Ja, Tom Jones, hè? Green, Green Grass of Hope.
0: Ja, oh ja, je kent ze natuurlijk. Ja, zie je, kent ze. Dat is ook logisch, want je was 16.
2: Ja.
0: Tom Jones, mocht hij er wel wezen wat jou betreft toen?
2: Nou, ik vond het een beetje in de middel op de rood zanger. Ik vond het gewoon wel aardig, maar niet... Ik had er geen hekel aan, maar ook niet dat ik zeg van... Hier ga ik een plaatje van kopen.
0: Je was van het wat stevigere werk, of?
2: Ja, om maar zo te zeggen, ja.
0: Ja, nou, dit was ook heel populair.
2: En Beat Goes On van Cher, hartstikke leuk.
0: Ja, als het de quiz was, had je nu alles al gewonnen.
2: The Beat Goes On.
0: Ja, Sonny en Cher. Ja, meteen ook wel dat je denkt, oh ja hoor.
2: Ja, ik vind het echt, dat vond ik wel leuke muziek.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, en dit hebben we ook nog.
2: Ah, David Garrick, Mrs. Applebee.
0: Ja. Mrs. Applebee. Alle drie goed.
2: Ja, I got to get something off my chest.
0: Mrs. Applebee. Hey, weet je wat ik wel dan vind, Leo? Maar ik bedoel, het klinkt gewoon allemaal nog goed.
2: Ja, dat klopt. Het klinkt allemaal vol. Er worden goede instrumenten werden er gebruikt. Om even terug te komen, David Garrick. Ik vond die plaat zo leuk. Dat je toen de tijd had je Muziek Express. En er zaten van die hele grote posters zaten erin. Dus ik had ooit een keertje een poster gevonden van deze meneer David Garrick. En die had ik opgehangen op mijn kamer.
0: Ja, oké. Okay. Nou, de één plaat kunnen we helemaal draaien. Wordt dat dan ook die?
2: Nee. The Beat Goes On van Cher. Die vind ik wel leuk.
0: Ja, en waarom wordt het dan die?
2: Een beetje spannende muziek. Toch een beetje, hoe moet ik dat zeggen? Toch een beetje echt wat vlotter.
0: Ja, ik snap het.
2: Vlottere muziek. Een beetje pittig.
0: Ik snap het. Nou, Leo, dan gaan we die voor je draaien. En Aniek, hè, we gaan zijn verjaardag ook nog helemaal vieren.
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: ja, ja er komt een Radio West mok naar je toe, Leo.
2: Nou, hartstikke leuk. Kunnen we koffie uitdrinken?
1: Ik ben benieuwd, hoe zit het nu met de haartjes? Nog steeds die lange krullen?
2: Het is iets veranderd.
1: Ah.
2: Er is, de zwarte haren zijn een beetje grijs geworden. Het is allemaal een beetje korter, maar ze zijn wel gelukkig.
0: Maar er is nog haar.
1: Ja.
2: Er is nog haar.
0: Kijk.
2: In ieder geval wel.
0: Nou,
2: ja.
0: Hartstikke goed. Stevig kapsel, stevige muziek. Allemaal voor Leo van Vliet, die we even Sweet 16 is.

0: Lekker stevig. Sonny en Cher, de beat goes on, zo zei Leo van Vliet. En ja, als jij nou ook je even lekker wil onderdompelen in dat fijne gevoel van gewoon nog een keertje Sweet 16 zijn, al is het maar een paar minuten, dan organiseren we dus opnieuw dat verjaardagsfeestje voor je met al die mooie muziek. Dat kan, want we kunnen weer nieuwe aanmeldingen gebruiken. We hebben er een hoop gehad, maar we hebben er ook al een hele hoop gedaan. Dus meld je vooral aan, dat zouden we leuk vinden. Want dan kunnen we natuurlijk doorgaan, hè, met al die
1: zeker
0: fijne muziek uit al die, ja, uit al die jaren.
1: En die mokken hier een beetje uit die kast krijgen, hè?
0: Ja, ook. Dat is ook belangrijk. Prettig. Zeker, ja, tuurlijk. Ja hoor. 070-307-8080, daar kan je naar appen. 070-307-8080. En we hebben alleen je geboortedatum nodig. En dan regelen wij de rest.
1: Oh, heerlijk.
0: Nou ja, hoe makkelijk kan dat zijn?
1: Ja.
0: 070-307-8080, kom maar op. Denk niet, daar kom ik niet doorheen. Want we kunnen weer nieuwe aanmeldingen gebruiken voor de Sweet 16. Oh ja, en dit is ook leuk.
2: Dierendag komt eraan. En als jij je huisvriendje extra wil verwennen, dan moet je deze week bij Radio West zijn. Doe mee met de Radio West Beestenboel en win een waardebon van €50... om te besteden bij de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland in Den Haag. Het is een beestenboel deze week. Natuurlijk op Radio West.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
4: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Womo Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Zometeen in West wordt wakker gaan we terug naar deze dag in 2019. En wat was er toen? Nou, heel veel. 8 uur precies, een overzicht van het regionieuws met Reinhard Roemer.
8: Een belangrijke fietsroute, de F44 tussen Leiden en Wassenaar, dreigt vanaf januari een jaar lang dicht te gaan voor werkzaamheden aan warmtelink. De Fietsersbond in Wassenaar maakt zich daar zorgen over, want de omleidingsroute is volgens de bond onveilig. Na maanden uitstel is de sloop van winkelcentrum Meerzicht in Zoetermeer begonnen. De bouwhekken rond het verouderde winkelcentrum werden al in maart neergezet, maar door een ingediend bezwaar tegen de vergunning gebeurde er daarna lange tijd niets. Het bezwaar is ingetrokken. En een stroomstoring heeft ervoor gezorgd dat in Zoetermeer ruim 1000 huizen en bedrijven geen elektriciteit hadden en in het donker zaten. De oorzaak van de stroomstoring was gisteravond laat nog niet bekend. Volgens netbeheerder Stedin was de storing aan het eind van de avond na zo'n 2 uur verholpen. De storing was in de Zoetermeerse wijk Zegwaard. Meer regionieuws 8:30, nu het andere nieuws.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
10: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
9: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet, de verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
11: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
9: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wijnand Zwaan, die is bij de ANWB.
12: De ochtendspits verloopt druk. Op de A4 richting Amsterdam is extra vertraging door een ongeluk tussen knooppunt Diepenburg en Zoetewoudendorp. 13 kilometer met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein 10 kilometer file. De vertraging is daar zo'n 3 kwartier.
13: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
16: Installatiebureau van Ginderen.
17: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
18: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
19: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
20: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
21: UTS Van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
20: Kijk op utsvandergeest.nl.
19: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
22: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Dat is toch een datum waarvan wij op dit tijdstip 7 jaar geleden nog niet helemaal precies wisten hoe we er een paar uur later bij zouden zitten. We verkeerden wel in de hoogste staat van paraatheid. Lot van Bree is hier. Lot, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Aniek natuurlijk nog.
2: Ja,
0: we hebben het allemaal meegemaakt hier, want we werkten toen al hier. Je begint toch maar heel eventjes met ons, want wij hadden ons helemaal voorbereid op dat de boeren, boze boeren met tractoren naar de stad zouden komen. Ik geloof dat er toestemming was gegeven voor een 75-tal of zo, maar ze kwamen met veel en veel meer.
2: Het was een spektakel. We stonden met z'n allen langs de A12.
0: Iedereen had een locatie uitgekozen.
1: Ja. Ik stond bij het ADO-stadion te wachten op het grote niks, want het ADO-stadion was aangewezen als locatie waar dan al die tractoren naartoe zouden komen.
0: Ja.
1: Maar
2: daar kwamen ze helemaal nooit.
0: Nee. Ja, en ik was nog thuis. Ik zou wel extra radio gaan maken, maar ik was nog thuis en ik was me daarvoor klaar aan het maken. En toen ging er een alarm op mijn telefoon. We hebben natuurlijk persalarm en dat heb je als journalist ook van het ANP. En daar stond invallen bij Haagse wethouders en ik moest het echt. Ik weet nog wel dat ik het 5 keer heb gelezen. Dat ik dacht, staat dit er nou echt en wie dan en wat dan? Dat ik met mijn ogen knipperde en ik was nog niet uitgeknipperd of de telefoon ging gelijk. En daar hing Jorinda, wie anders.
2: Ja.
0: Je moet nu komen. Maar ja, ik kon bijna niet komen, want de hele stad stond vast. Dus die heeft mij geloof ik met auto en al ontzet en via allerlei sluipwegen hier naartoe gebracht.
2: Jullie zijn hier op een soort James Bond-achtige manier overal kruip door sluip doorheen gegaan.
0: Ja, en in een snelheid. En dat was echt onvoorstelbaar. Want ze had eerst nog een taxi gebeld, maar die zeiden, ja, wat denk je zelf? Ja. Dan is hij er waarschijnlijk vanmiddag om 5 uur. Nou, zo ging het. Want het was natuurlijk de dag dat Richard de Mos en Rachid Ghernoui, dat daar de invallen waren, de wethouders. Het werd de grote corruptiezaak. En we gaan erover praten met een gast hier in de studio die dat ook van heel nabij heeft meegemaakt, maar dan weer van de andere kant. Frank Verhoef, goedemorgen Frank.
3: Ja, goedemorgen.
0: Want jij was op dat moment woordvoerder van wethouder Richard de Mos. Je hebt nu een boek geschreven, Waanzin, mediawijsheden van een woordvoerder op witte gimpen. En dat gaat over jouw werk als woordvoerder, maar jouw boek start ook dus op die 1 oktober 2019. Lot, jij bent er ook, hè, want jij hebt Frank natuurlijk heel vaak ook meegemaakt.
1: Ja, dus het is eigenlijk bijna de ene kant van de journalistiek de andere kant Frank Verhoef met zijn woordvoeringsschap. Overigens is het boek inderdaad ook echt wel een soort vakboek. Hè, van wat zijn de tips en tricks rondom woordvoering. En hoe ga je om in die dynamiek tussen politiek, journalistiek en woordvoering.
0: Ik vond het wel handig. Ik heb allemaal aantekeningen gemaakt. Want nu weten we tenminste hoe die andere kant werkt. Daar kunnen wij natuurlijk ook ons grote voordeel
1: mee doen. Zo is het.
0: Maar toch eerst even Frank terug. Dat kan natuurlijk niet anders. Naar die 1 oktober 2019. Want zo begon de dag dus voor ons. Maar hoe begon die dag voor jou?
3: Ja, ik was om 7:30 liep ik de deur uit vanuit Laak, waar ik woonde. Waar eerder dat jaar een gasexplosie was geweest. Ik liep in 3 kwartier naar mijn werk. Om 8:30 was ik op kantoor op de 11e verdieping. En voor mijn werkkamer, en dat was tegenover de werkkamer van de wethouder, stonden 2 mannen met een jasje aan en 1 met gimp en de ander met nette schoenen en een spijkerbroek. En die zeiden tegen mij, ik dacht, deze ambtenaren die zijn vroeg, om 8:30 willen ze al met mij gaan praten. Dat is niet gebruikelijk. En ik zei, ik wil graag. Ik kwam aan. En ze zeiden, wie ben jij en wat doe jij hier? Ik zeg, ik werk hier. Maar deze kamer is bevroren, dus je mag hier niet naar binnen. Ik zeg, bevroren, wat bedoel je? Dat vertelt de rechtercommissaris zo meteen wel. Dan mogen wij naar binnen en dan gaan we onderzoek doen. By the way, waar zit jij eigenlijk in dit kantoortje? Want we zien hier 4 bureaus. Dan gaf ik aan, daar zit ik. Leg je telefoon maar even weg. Ik zeg, maar wat gebeurt hier als jullie hier zo staan voor de deur? Ja, de ambtenaren gaan zien dat jullie hier zijn. Dat is toch raar? Ja, maak je maar geen zorgen, er komt nog een persbericht. Dat is dat bericht waar jij het over hebt gehad, dat rond 10 uur volgens mij naar buiten kwam. En ik dacht, een persbericht, maar ga ik dat dan schrijven als woordvoerder van wethouder de Mos? Waar gaat dit over?
0: Wat ging er door je hoofd? Wat dacht je?
3: Ik dacht 2 dingen. Eerst dacht ik, volgens mij gaat dit over een artikel over burgemeester Krikke, dat vlak daarvoor in het AD was verschenen. Van wie was de bron die vertelde dat de burgemeester Krikke niet zo'n goede burgemeester was? Ik denk, misschien heb ik wel wat gezegd tegen
0: Dat vond ik heel aandoenlijk eigenlijk, dat je dat dacht. Je had een journalist gesproken van het AD, die was daar nieuw. Jij was ook nog redelijk nieuw. En jij dacht dat helemaal niet voor de krant. Dus je was een beetje uit de school geklapt over hoe jij tegen Krikke aankeek. Ja. En je zag in die krant letterlijk quotes van jezelf terug.
3: Ja.
0: En je dacht gewoon, die 2 mannen die komen daar voor mij. Ik ben er gloeiend bij. Dat vond ik zo lief.
3: Ja. En het is ook heel lief, maar ook heel erg naïef eigenlijk.
0: Ja, ook.
3: En dus daar, die dag heb ik eigenlijk geleerd dat je niet naïef moet zijn als woordvoerder of als ambtenaar. Maar het tweede wat ik dacht, ik heb de afgelopen tijd wel vaak een bepaalde naam voorbij zien komen over een ondernemer. En waarvan ook de beschuldigingen gingen in de weken en de maanden daarvoor, naar aanleiding van de nachtontheffingen.
0: Ja.
3: En dat ging dan over een bepaalde zaak in de Schilderswijk of het randje Schilderswijk. En misschien gaat het daar wel over. Maar ik wist van niks. Dus ik ging om 9 uur ging ik weer verder naar mijn eigen afdeling. Want ik hoefde verder niks te doen. Ik kon gewoon mijn telefoon meenemen. Maar ik mocht mijn to-do-lijst niet meenemen. Ik had een hele lange lijst. Ik was helemaal gestrest. Ik dacht, ik moet zoveel doen. Het was maandagochtend. Nou, dan heb je altijd een overleg met je team, met je wethouder, met iedereen eigenlijk. En dan ga je de werkweek beginnen. Dus ik had heel veel te doen. En toen ging ik naar mijn team toe. Dus de mensen van communicatie. Dat zijn er ook een stuk of 15. En ik zei, nou, er is iets ergs gebeurd.
0: Ja.
3: En ik was lijkbleek.
0: Ja. Wanneer wist je wat er mis was? Hoorde je dat ook inderdaad zelf ook gewoon door dat
3: toen
0: persalarm?
3: Nog niet. Kijk, nee, ook niet. Het persbericht van het OM. En er waren wel mensen vooraf ingelicht. Hè. Dus ik denk dat de burgemeester het iets eerder wist. Ik denk dat de hoofdcommunicatie, die goede contact had met de politie, het misschien wel wist. Maar de hele zaak is natuurlijk gedaan vanuit volgens mij Rotterdam. Zodat er geen in de lokale driehoek geen gedoe zou komen. Of dat er iets zou uitlekken. Hè. Dus het is heel erg stilgehouden en geheim gehouden. Ja. Dus niemand wist ergens van. En ik zat daar en ik ben toen de hele dag plat gebeld door jullie en andere collega-journalisten. Ja. Die wilden weten van waar is jouw, tussen aanhalingstekens, wethouder.
0: Maar dat wist je natuurlijk ook niet, want je kon hem ook niet meer bereiken. Je kon hem niet meer spreken.
3: Nee, en ik mocht hem ook niet meer bereiken. Nee. Want er loopt in één keer een onderzoek. En je wil vooral ook niet informatie geven, per ongeluk of bewust, waarmee een verdachte daar zijn voordeel uit kan halen.
1: En hadden jullie toen met elkaar afgesproken wat je woordvoeringslijn zou worden als die journalisten belden? Van hem afwimpelen?
3: Ja,
1: of ja, wat
3: zei,
1: ga je doen?
3: Ik zei, het is allemaal aan het OM, het Openbaar Ministerie. Die heeft een persbericht gemaakt, daar moet je zijn. Mocht je toch nog een andere vraag hebben, dan moet je bij de woordvoerder van de burgemeester zijn. En ik ben gewoon even wethouderloos. En als je wordt gebeld, ja, ik heb af en toe uit eigen initiatief gezegd, wil je echt de wethouder bereiken? Nou, hier heb je zijn privénummer. Want ik ga vanavond niet in de talkshow zitten om erover te praten. Ik ga het ook niet voor hem regelen. Want hij is even mijn wethouder niet.
0: Nee, maar je had natuurlijk geen idee wat er zou gaan gebeuren. Je wist niet hoe ernstig het was. Dat wisten we allemaal niet. Nee. Dacht je ook van, het is ook voor mij gewoon voorbij. Het is klaar, het is afgelopen. Ik kan naar huis.
3: Ja, ik had net een maand ervoor een vast contact gekregen bij de gemeente Den Haag. Omdat ik in september 2018 was begonnen. Dus na een jaar dacht ik, nou, nu ben ik veilig. En toen voelde ik me weer heel erg onveilig. Ik dacht, ik ben ook mijn baan kwijt. Want ik word toch gezien als een soort verlengstuk van die wethouder. Omdat ik natuurlijk een jaar lang heel intensief en heel hard voor hem heb gewerkt.
0: Ja, zo ben je ook nog wel eens omschreven. Hè? Want je kwam op een gegeven moment kwam je nog in een soort diagram van NRC terecht. Waar alle lijntjes van de mos werden uitgeschreven. En dat werd toen nog als een soort crimineel circuit bijna in die krant gebracht. Ja. En daar stond je ineens tussen.
3: Ja, dat was
0: ook een rare gewaarwording.
3: Dat was heel, heel eng. En dat was Joep Domen van NRC. Ik denk zelfs dat het in dezelfde week gebeurde. Dus nog voordat de burgemeester opstapte. Het was ook lastig, want er waren een paar wethouders die zeiden, ja, ik wil niks met hem te maken hebben. En er waren een paar wethouders die dat wel leuk vonden. Dachten, nou, dan gaan we gewoon met jou samenwerken. En die ook heel open in het contact met mij waren. En zelfs in een soort van klikgesprek niet eens vroegen naar Richard de Mos, maar gewoon zeiden van, nou, wat vind jij eigenlijk leuk om te doen? En kom je bij mij werken? Dan neem ik je onder mijn vleugels en dan gaan we gewoon aan de slag. Ja. Maar een van die wethouders die ging toen wel vragen stellen toen NRC publiceerde van, ja, wie is die jongen eigenlijk? Wie heb ik eigenlijk omarmd? Ja.
0: Heeft de Mos dat nog wel kwalijk genomen? Dat je op een gegeven moment voor andere wethouders ook ging werken? Je was toch eigenlijk van hem? Hij heeft jezelf ook uitgekozen.
3: Ja, kijk, dat is een beetje waar ik sindsdien voor waarschuw. Als jij wordt uitgekozen als woordvoerder voor een wethouder of een minister of staatssecretaris, dan wordt het toch met de nek aangekeken door allemaal andere mensen. Dus je moet eigenlijk nooit als woordvoerder werken voor de politieke kleur, want het klopt dat ik uit die hoek kom, zeg maar.
0: Ja, en je zat ook nog een keer op een onverkiesbare plaats, zelfs voor de partij.
3: Ik heb op plek 47 gestaan in 2018. Ik zou dat nooit adviseren. En hij heeft me dat kwalijk genomen dat ik daarna mijn schoorsteen moest blijven roken en ik gewoon voor een andere wethouder ben gaan werken. Dan heeft hij toen een boek geschreven. Mijn verhaal. Nou, ik heb toen ook heel veel journalisten gezegd, nou, dat klopt, dat is zijn verhaal. Dus dat is niet het volledige verhaal, zijn kant van het verhaal. Net zoals mijn boek mijn kant van het verhaal is. En de rechter hem bovendien heeft vrijgesproken. Maar in dat boek, op bijna alle punten, maar dat boek, dat heeft wel wat gedaan in het stadhuis. Omdat er denk ik wel 10, 20 mensen bij naam en toenaam worden genoemd.
0: Ja, het heeft een tijd de verhouding natuurlijk beschadigd.
3: Ja, hij heeft denk ik daar de verhoudingen beschadigd met die ambtenaren. En ik ben ook heel benieuwd hoe dat dan nu gaat. Hè? Want er zijn nog steeds ambtenaren die toen zijn genoemd, die daar nog steeds werken.
1: Ja. Want hoe is het trouwens op het moment dat je zelf, hoe leerzaam is het als je zelf onderdeel wordt van het nieuws als woordvoerder? Wat is dat een goede ervaring, hoe naar het ook is, maar heb je daar wat aan?
3: Ja, daar heb je wat aan, omdat je dan pas begrijpt hoe spannend het is, hoe slecht je slaapt, hoe je ook verdrietig kan zijn, zoals dat dus ook gebeurt bij ministers of wethouders voor wie je werkt. En dan begrijp je ineens van, oh, het is niet zomaar een dingetje, er wordt echt op je ingehakt. En vanuit die positie, dan begrijp je ook dat Richard de Mos natuurlijk ook met alle media-aandacht eromheen het heel zwaar heeft gehad. Omdat het jezelf een keer overkomt. Normaal denk je, ja, maar je bent een wethouder, je wordt er goed voor betaald. Dat take it, weet je wel, je moet het gewoon aankunnen. Maar je bent ook gewoon mens. En als woordvoerder, als je zelf in het nieuws komt, dat wil je niet. Hè. We zijn toch, zoals Sophie Hermans een keer werd genoemd toen zij voor premier Rutte werkte, de anonieme tassendrager van Rutte. Dat is je doel. Nou, ik treed nu natuurlijk een beetje naar voren met mijn boek. Maar het idee is dat je anoniem bent. En dan word je ineens in de picture gezet. En dan gaan de mensen vragen over je stellen. En willen ze misschien wel niet met je samenwerken. En als je dan twee jonge kinderen hebt en een koophuis. En je bent gestrest to the max. En je dreigt weer je baan kwijt te raken. Nou, dat is echt heel pittig.
4: Je luistert naar West wordt wakker.

0: Amy Winehouse, 7 voor half 9. Radio West. West wordt wakker bij ons in de studio. Frank Verhoef. Lot van Bree is er trouwens ook. Aniek. Frank Verhoef heeft het boek geschreven Waanzin. Mediawijsheden van een woordvoerder op witte gimpen. Heeft hij eigenlijk witte gimpen aan, Lot? Want jij kan het zien.
1: Ja, precies. Ik heb net heel even onder de tafel. Ik vind hem een beetje te blauw.
0: Is het te blauw?
1: Ik vind ze een beetje te blauw.
2: Niet wit.
1: Niet wit. Nee, hè? Het is niet helemaal strak wit. Maar hij heeft vaak witte gimpen aan. Dat kan ik bevestigen.
0: Jazeker. Hij is dus woordvoerder geweest van Richard de Mos. Toen zette hij eigenlijk zijn eerste stappen daar in dat Haagse stadhuis. Het duurde een jaar, want toen moest de Mos weg vanwege het corruptieonderzoek. Je schrijft ook nog wel trouwens over Richard de Mos, dat hij af en toe ook wel best wel heftig kon zijn, hè, om met hem te werken. Enorm gedreven. Alles van je eisten.
1: Meedogenloos.
0: Is dat positief bedoeld? Of moeten we dat lezen?
3: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik denk dat hij meedogenloos was in de zin van zijn ambitie was tomeloos, eindeloos. En hij had een geldingsdrift. Hè. Hij wilde natuurlijk zichzelf bewijzen als wethouder naar de verkiezingsoverwinning en een grote lokale partij in een grote stad, in de G4-stad, hè, een van de grote vier steden. Ja, dan wil je gewoon veel bereiken voor je mensen. En in dat opzicht begrijp ik dat helemaal. Maar hij is eigenlijk, en dat zijn heel veel bestuurders, hè, er zijn heel veel wethouders, ministers, staatssecretaris, mensen die hoog in de boom zitten, zeg maar, die hun ambities, die zijn zo hoog, die verlangen dan, omdat ze zelf elke dag 10 uur per dag, 12 uur per dag werken, 6 of 7 dagen per week, verlangen ze dat ook van hun mensen.
0: Ja.
3: Ja, en als je dan een beginnend woordvoerder bent zoals ik, en je weet helemaal niet hoe je werk moet invullen, waar je goed aan doet. En als je ook nog een soort van politieke band hebt, waardoor je ook geen nee durft te zeggen, nou, dan word je gewoon geleefd. Ik heb denk ik in de maanden voor 1 oktober heb ik denk ik wel 40 keer gehoord, ik ga dit college opblazen. En ik, niet doen, want dan ben ik mijn baan kwijt.
0: Ja. Het was natuurlijk ook een soort bluff. Toch?
3: Het was, dat weet ik niet. Ik kan niet in zijn hoofd kijken in die zin. Maar hij zei ook een keer, ik stap naar de media en ik ga gewoon een interview geven. Ik zeg, maar dat moet je niet doen. Ja, maar ik wil niet dat die renovatie van het Binnenhof doorgaat als wij niet gecompenseerd worden vanuit het Rijk. Nou, het doel is heel begrijpelijk. Je wil gewoon genoeg geld vanuit het Rijk hebben om de renovatie van het Binnenhof te compenseren, om de binnenstad van Den Haag aantrekkelijk te houden. Dat is heel begrijpelijk. Alleen de manier waarop, en dat ik dan niet mag zeggen tegen mijn collega's dat deze wethouder de media gaat opzoeken. Ja, dat kan niet. Nee. Dat kan niet. En ik voelde hem echt onder druk gezet af en toe. Ja.
0: Kijk je ook met bewondering naar hem?
3: Nou, wel vanuit zijn ambitie. En ook natuurlijk het feit dat hij nu weer de verkiezing heeft gewonnen en dat hij gewoon weer terug is gekomen. En dat hij eigenlijk als een Phoenix uit het as is herrezen. Dat vind ik heel knap. En hij heeft ook geleerd, hè, van Geert Wilders, waar hij vroeger natuurlijk voor in de Kamer zat en ook voor de PVV in de gemeenteraad. Hij heeft geleerd, 's ochtends haal je het nieuws. Hè. Je gaat 's ochtends om 6 uur, lees je de krant en stel je als eerste de vragen.
0: Ja, West wordt wakker is op de radio. Ja, dan hou je natuurlijk wel het nieuws. Maar wat ik nog wel zat, ik zat jouw boek te lezen en toen dacht ik wel, en ook met alles wat je nu vertelt, Frank Verhoef moet toch ook nog eventjes door in zijn werkzame leven. Jij vertelt nu wel een heleboel over de mensen waarmee je gewerkt hebt. Kan dat niet mensen in de toekomst belemmeren om te denken, nou, maar die Frank Verhoef, die nemen we maar niet, want dadelijk sta ik in het volgende boek.
3: Nou, ik ben niet van plan een tweede boek te schrijven. En met dit idee, kijk, wat er is gebeurd in die week van 1 oktober 2019, er is zoveel gebeurd. Hè. We hebben het nu gehad over de invallen, maar de burgemeester stapte op diezelfde week via Instagram. Ja. En de vreugdevuren, het rapport naar de vreugdevuren kwam diezelfde week uit. Dus ik toen werd mij al verteld, daar moet je een keer een boek over schrijven. Het is super leerzaam. En ik merk ook, ik was gisteren bij het ministerie van Algemene Zaken. Dus dan voel ik me wel weer heel erg welkom en gewaardeerd om met 20 woordvoerders uit het vak te gaan praten over het werk. En er waren ook wat journalisten bij. Dus ik voel me, ik ben daar niet zo erg bang voor.
0: En waarom is die periode zo leerzaam? Ook voor medewoordvoerders?
3: Nou, omdat er zoveel dingen zijn gebeurd. Omdat ik dus bijvoorbeeld met media heb gepraat waarmee ik niet had willen praten. Dat voorbeeld van het artikel over Pauline Krikke. Of dat de burgemeester op 1 januari overdag wordt overvallen door gewoon een horde aan journalisten op de boulevard.
0: Dat was de dag van de vonkenregen, hè?
3: De dag van de vonkenregen.
1: Ja, en dat moment, dat vond ik ook wel een aardige anekdote die je opschrijft. Voor 1 januari wordt een persconferentie gehouden in de brandweerkazerne. Terwijl jullie eigenlijk zeggen, of jij zegt, van nou, is dat nou wel je juiste locatie?
3: Ja, de burgemeester had besloten na dat overvalmoment op de boulevard, nou, we moeten een persconferentie organiseren. Laten we dat daadkracht uitstralen en een soort van steun in de rug zijn van de brandweer. Doen we het in de kazerne. Maar eenmaal daar aangekomen, einde die dag, voor de persconferentie, waar echt alle media van Nederland aanwezig waren. Ik denk wel 10 staande camera's uitstralen en een soort van steun in de rug zijn van de brandweer. Doen we het in de kazerne. Maar eenmaal daar aangekomen, einde die dag, voor de persconferentie, waar echt alle media van Nederland aanwezig waren. Ik denk wel 10 staande camera's en 15 schrijvende journalisten.

0: slechte locaties. Voor als ze belangrijke dingen te melden hebben. Ik kan me nog eens herinneren dat we in een bloedhete kast hebben gestaan. Ja. Waar iedereen met de zweetdruppels op zijn gezicht stond. Dat ik dacht, doe dat nou niet.
1: Presentatie van het coalitieakkoord. Jazeker.
0: Ja, coalitieakkoord. Het laatste coalitieakkoord stonden ze weer op met een achtergrond. En in een rommelige zaal. Dan zag je de gereedschapskisten zag je op de stellingen liggen. Dat ik dacht, doe dat nou niet. Wat is dat?
2: Ja, dat is denk ik een soort van ijdelheid. Je wilt toch een beetje invloed of iets doen. Iets leuks doen, iets ludieks. Stel er gewoon een mooie persconferentiezaal is in het stadhuis.
0: En het is zo belangrijk, hè?
2: Ja, beeldvorming bepaalt heel veel. En daarvan, ik weet niet of we allemaal het verhaal van Trump kennen, maar die stond op een gegeven moment bij het Four Seasons gebeuren. En dat bleek gewoon een hovenier te zijn, niet het hotel. Ja, dat straal je dan gewoon uit.
0: Ja, en er wordt altijd over gesproken. Dan nooit meer over de boodschap.
2: Nee, het wordt natuurlijk. Dan leidt de vorm af van de inhoud. Ja,
0: ja. Wat doe je nu?
2: Ja, ik ben nog steeds woordvoerder. Dus ik heb net mijn klus afgerond bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. En ik ga weer door naar een volgende klus. Ja.
0: En wat maakt het mooi om zo door te gaan?
2: Ik zie steeds nieuwe mensen, nieuwe verhalen. Ik leer nieuwe wethouders kennen. Op een gegeven moment zie je ook gewoon een bepaald type. Dan denk ik, hé, jij bent er zo in. Hey, jij bent er zo in. Nou, ik weet precies hoe ik met jou moet omgaan.
0: Ja, en dat denk je bij ons ook.
1: Ja, bij journalisten denk je dat.
2: Ik weet precies hoe jullie denken. Ja,
0: hoe denk je?
1: Ja, bepaald hoe wij denken.
2: Ik heb me niet heel uitgebreid voorbereid op dit interview. Maar ik denk dat ik deze vraag allemaal wel had kunnen uittekenen.
0: Echt waar? Zijn we zo niet origineel?
1: Verdorie.
2: Blijkbaar, ja.
0: Nou, dan moeten we toch dat boek nog beter gaan lezen.
1: Ja, precies. Ja. Zo is het.
0: Het is een mooi boek om te lezen. Dat zeggen we dan toch maar wel gewoon. Van Frank Verhoef, waanzin, mediawijsheden van een woordvoerder. Het geeft een unieke inkijkje ook in hoe het gaat. Frank, dank je wel voor vanmorgen.
2: Ja, graag gedaan.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
13: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
0: 8:58. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West. Net een heel mooi moment, hè? Toch?
14: Heel mooi moment.
0: Je bent helemaal blij, ben je?
14: Ja? Ja, mijn eerste cadeau van de dag is binnen.
0: Ja, dan zie je wel weer wie de grootste romanticus is van ons allemaal.
14: Ja, dat blijkt wel weer.
0: Kan er maar eentje zijn.
15: Kijk, eindelijk krijg je er een beetje verstand van.
0: Ja, kijk, mooie bosje bloemen van Martin.
15: Van sport niet, maar van dit wel.
0: Van dit wel, ja.
15: Roosjes
0: ook. Nou, wat willen we allemaal nog meer?
15: Zo.
0: Goed zo. Nou, we willen bijvoorbeeld het nieuws. En dat krijgen wij van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Belangrijke fietsroute, de F44 tussen Leiden en Wassenaar, dreigt vanaf januari een jaar lang dicht te gaan voor werkzaamheden aan warmtelink. Paul van der Dijssel van de Wassenaarse afdeling van de Fietsersbond maakt vaak gebruik van de fietsroute en vindt de langdurige afsluiting maar niets.
17: Nou, ik gebruik dit fietspad heel vaak. Ik vind het gewoon een beetje vreemd dat de fietser inderdaad de dupe wordt. En het automat-

0: Isman waarmee gewoon gezegd wordt dat fietspad gaat een jaar. En dan moet je maar wachten of een jaar wordt. We weten allemaal dat dit soort projecten vaak langer duurt dan we willen. Ja, dat vind ik iets te makkelijk.
1: Volgens de Fietsersbond in Wassenaar is de omleidingsroute ook nog eens onveilig, zegt Arno Odijk, ook van de bond.
2: Als we beginnen vanaf hier, dan gaan we eerst een vrij drukke weg oversteken. Dan gaan we een faunapassage in, die onverlicht is. Daarna krijgen we een stuk fietspad waar deels wel, deels niet verlicht is.
1: En fietsers komen vervolgens in de wijk Stevenshof, waar volgens de bond ook nog wat gevaarlijke kruisingen als hobbels moeten worden genomen. De werkzaamheden aan de doorgaande fietsroute, de F44, moeten in januari beginnen. En de Fietsersbond hoopt nog dat een andere oplossing wordt gevonden voor de langdurige afsluiting. Bij station Sassenheim kun je binnenkort niet meer gratis parkeren. Het college van BMW van Teilingen, waar Sassenheim onder valt, wil 30 euro per dag gaan rekenen. VVD-raadslid Frank Bijk vraagt zich wel af of die 30 euro per dag voldoende zal zijn om mensen af te schrikken.
3: En het gaat er ons om het langer parkeren een beetje tegen te gaan. Want hij is eigenlijk bedoeld natuurlijk voor het forense parkeren en niet als een goedkope uitwijkmogelijkheid vanuit Schiphol. Als je in de omgeving kijkt, dan is 30 euro. Als je kijkt naar Amsterdam of je kijkt naar Schiphol zelf, dan is dat heel weinig. Maar als je die 30 euro naar 50 euro omhoog brengt, dan is dat uitwijkgedrag naar die woonwijken. En dat bedrijfsterrein is alleen maar nog groter.
1: In de plannen blijft parkeren bij station Sassenheim overigens de eerste 24 uur nog wel gratis. Vanavond praat de gemeenteraad van Teilingen over de parkeerkwestie.
4: Jordi Bloem.
5: Ja, goedemorgen. Ja,
4: het is nog wel wat grijzig, maar wel warm, hè?
5: Ja, het is nog steeds buiten een graad of 17 tot 18. Toen ik je eerder sprak vanochtend vroeg om 6:30 was het nog 18 tot 19 graden.
4: Ja, dus het koelt iets af.
5: Ja, we zitten ook achter het koufront, meer het koelfront.
4: Oh ja, nee, dat moet het zijn.
5: Ja. Dus, in ieder geval zie ik ook al een paar scheuren en gaatjes. Bijvoorbeeld in Kaag en Braassem op de webcam en ook in Waddinxveen. Dus het wordt al langzaam maar zeker iets lichter. Maar inderdaad, die wolken zijn eerst nog wel de bovenliggende partij. Maar vanmiddag komt de zon er toch wat beter bij. Vooral in de loop van de middag lijkt dat toch te gaan gebeuren. Stapelwolken en zon uiteindelijk, een heel vriendelijk weerbeeld. En dan is het vanmiddag ook nog wel 20 graden hoor. Want ja, de lucht is iets afgekoeld ten opzichte van gisteren. Maar echt hele koele lucht is het ook weer niet. En de wind valt wel mee, is zwak tot matig. Misschien vanmiddag aan zee even vrij krachtig, windkracht 5. Uit een zuidwestelijke richting. Maar vanavond en vannacht gaat de wind liggen, want er komt een hoge drukgebied aan. Rustig hoge druk weer in oktober. En dat leidt ook tot misschien wel mistbanken. Want de nachten zijn wat langer. De lucht is ook wat vochtiger en frisser. En dat geeft mistvorming. Niet overal, denk ik. Dat zal in Den Haag in de stad wel meevallen. Maar in het buitengebied zou dat kunnen. 11 graden ongeveer vannacht. 10 op de koudste plekken. En morgenmiddag, dan doe ik daar gewoon weer heel wat bij. 20 graden. Kijk, lekker. Ja. De mist is dan denk ik wel verdwenen. Dat zal al vanaf een uur of 9 zijn, denk ik. De zon erbij, ook stapelwolken hoor. Niet onbewolkt, maar wel heel aardig weer. Periode met zon en droog. En misschien dat dan in de nacht naar zondag pas een enkele bui passeert. Maar dat is dan overdag, is dat nu niet aan de orde. Dus zaterdag en zondag ook dan geregeld zon. Een goed weekend eigenlijk wat dat betreft. Frisse nacht nog steeds, 9 of 10 graden. Middagtemperatuur 19 à 20. Ik doe er niks meer aan.
4: Nou, nee, als je blijft er vanaf, dan zijn we zeker. Ja. Wijnand Zwaan, die is ondertussen bij de ANWB.
6: Ja, zo is het. De ochtendspits die verloopt behoorlijk druk. En ongelukken veroorzaken nogal wat vertraging. Maar goed, ik heb wel goede hoop dat de files vanaf nu zo'n beetje moeten gaan oplossen. Maar goed, ze zijn nog soms wel behoorlijk lang hoor. Op de A4 richting Amsterdam bijvoorbeeld, tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude, 22 kilometer met daar een half uur vertraging. Op de A4 de andere kant op richting Den Haag, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Zoeterwoude en knooppunt Prins Klausplein met daar een kwartier op onthoud. Dan de A13, Den Haag richting Rotterdam. Tussen het Prins Klausplein en Delft-Zuid. 7 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. De A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein. 10 kilometer file met daar een half uur op onthoud. Verder gebeurde er een ongeluk op de A20 richting Hoek van Holland bij Vlaardingen. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Daar sta je in de file vanaf Delfshaven en de vertraging is een half uur.
4: Nou, dat is zeker een heleboel. Dankjewel, Wijnand.
6: Zeker. Tot later.
1: Tot zover. Het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: als je je ogen dicht doet, dan zie je die grijze, natte straat. Beetje in de plassen wandelend met je paraplu op. En je ziet hem zo lopen daar in Memphis. Niet waar? Van een onwaarschijnlijke schoonheid ook. 8:45 is het geworden. Het is de verjaardag van Aniek. Ja, ik denk, meld het toch nog even een keertje.
1: Ja, dus zeg jij het nog maar een keer. Ja. Ja,
0: met bloemen inmiddels. Je eerste cadeau is binnen. Ja,
1: oh, dat is toch mooi. Ja. Gewoon lichtroze roosjes.
0: Vers gehaald door onze eigen Martin.
2: Ja.
0: Ja. Was er een bloemist open, hoor, Mart?
2: Ja, ik heb een beetje door de wolken heen moeten stieren. Maar ik heb uiteindelijk een zaakje gevonden.
0: Ja, nou, wat goed inderdaad.
1: Supermooi. Ja, je maakt me echt blij met bloemen. Vind ik een fantastisch cadeau.
2: Ja, ik wou eerst een foto van Tjerf geven, maar dat heb ik me niet gedaan.
1: Bloemen vind ik leuker.
2: Ja, dat lijkt me ook heel verstandig.
3: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Ja, Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, vriend en vriendin en Reinoud.
0: Ja, ook toch.
2: Ook vriend.
0: Ja, ook natuurlijk. We weten het, hè, want de data zijn bekend geworden voor de bekerwedstrijden. Ook voor ADO-Den Haag.
2: Ja, het is 27 oktober om 7:15. Excelsior 31 tegen ADO Den Haag.
0: Altijd lastig.
2: Ja, amateurs moet je nooit onderschatten.
0: Je weet het nooit, hè?
2: Nee, je weet het nooit.
0: Nee. Ik ben benieuwd. Schrijf het op of vertel het een vriend. Dinsdag 27 oktober. Dan gaan we weer van start in de beker. Dat weten we in Den Haag altijd maar nooit. Alhoewel de laatste jaren komen we nog wel eens een paar wedstrijden verder. Hè?
2: Ja, nee. Het gaat dit jaar echt misschien wel een unicum worden.
0: Zo.
2: Ik denk dat we heel ver gaan komen.
0: En we kennen jouw voorspellende gaaf.
2: Dankjewel.
0: Eerste ronde eruit. Goed. Het Nederlandse elftal vanavond.
2: Ja, vanavond tegen Griekenland. En dat wordt spannend. Want ja.
0: Ja, nou zeg het maar. Ja, je hebt...
2: Griekenland 2-6, wij 2-4. Dus we moeten winnen om in ieder geval niet dat gat tussen Griekenland en Nederland te groot te laten worden. Nee. En dan spelen we zondag ook nog tegen Servië.
0: Ja, ik vind het echt onvoorstelbaar. Het gaat maar door.
2: Ja, jongen, ja, het is net jouw werk. Hè. Je blijft maar gaan.
0: Je blijft maar gaan. Jan-Paul van Hekken natuurlijk uitgeschakeld. Hè. Die is geblesseerd. Dus er moet nu wel een andere centrale verdediger naast Virgil van Dijk gezet worden. En we gaan, als het goed is, vandaag dan ook horen wie dat uiteindelijk wordt.
2: Ja.
0: Het zou Jurriën Timber kunnen worden natuurlijk. Maar er zijn verschillende opties, zo zegt Xavi. Dus dat horen we vandaag nog.
2: Ja.
0: En dan Ronaldo, hè?
2: Ja. Ronaldo, hè. Hij heeft de trainingskamp van Portugal verlaten.
0: Ja.
2: Ja. Ik ben gek op goede voetballers, maar ik heb iets...
0: Ja, je hebt het niet zo op Ronaldo,
2: Ik heb het niet zo op deze man. Kijk, hij zat van de week tegen de Nooren op de bank. En de coach heeft gezegd dat hij de volgende wedstrijd tegen Denemarken weer op de bank zit. En dat pikt meneer natuurlijk niet. Dus hij zei van, arrivederci, ik ga naar huis. Nou ja.
0: Hij zal later de waarheid vertellen over zijn vertrek.
2: Ja.
0: Heeft hij ook aangekondigd.
2: Ik ben blij dat hij weg is. Want ik vind het een goede voetballer. Maar als mens vind ik hem verschrikkelijk.
0: Maar had hij niet gewoon al wat eerder gewoon weggemoeten? Is dat ook niet zo'n voetballer dat je denkt, het is wel mooi geweest?
2: Ja, misschien wel. Kijk, voor mij had hij er helemaal niet over wezen. Maar ik bedoel, het is een man met kuren. Hij heeft hoogmoedswaanzin en weet ik veel wat. Al de man die voetballers die miljoenen verdienen, die denken dat ze boven de wereld staan.
0: Ja, hij zou ook nog geweigerd hebben om te trainen. Hè? Dat verhaal ging ook nog rond. Dus dat,
2: goed.
0: We gaan het allemaal zien. We gooien nog eventjes met... ben je goed in pelsjes, Aniek? Darten?
1: Nou, ik vind het wel leuk. Ik weet niet of ik er heel goed in ben.
0: Nee, maar je kan het wel.
1: Ja, ik denk wel dat ik een pijltje kan gooien.
0: Juist.
1: Ja.
0: Want we gaan nog even. Dart, hoe is het gegaan? Want we konden gisteravond niet verliezen, toch?
2: Nee, nederlagen voor Danny Noppert en voor Wesley Nijman. Dus we zijn er weer 2 kwijt.
0: Oh,
2: maar
0: toch weer 2.
2: Ja, dan komen er vanavond nog 3 in actie. Van Veen, Zonneveld en Watimena. Dus wat dat betreft is er nog hoop dat we weer wat verder komen. En er is ook nog damesnieuwsvoetbal.
1: Oh?
2: Ja, want Ajax, PSV en Feyenoord zijn door in de vrouwen en gaan naar de 8e finale van de Europa Cup. Kijk, die vrouwen, die houden
1: die ons kunnen op. Het wel, hè?
2: Die houden ons op de been.
1: Daarom.
2: Ja, ik heb ook voor hun ook allemaal een bosje rozen besteld.
1: Oh, heel goed. Wat ben je toch een lieverd.
2: Ja, ik ben echt heel lief.
1: Ja.
2: Kijk, hij ziet dat niet zo, maar die grijze gobbelbol daar. Maar jij wel.
1: Ik zie dat wel, ja.
2: Dankjewel, schat.
0: Dat is allemaal zo mooi. Ik heb bij de tranen van in mijn ogen. Het is jammer dat het over is.

0: Level 42 en It's Over. West wordt wakker, 9:10 is het geworden. De nieuwe Nederlandse film Downtown, die vanaf vandaag te zien is in de bioscopen, neemt je mee naar het Amsterdamse uitgaansleven van de jaren 80. Drie vrienden die leren elkaar kennen in een gayclub, maar hun levens veranderen ingrijpend als AIDS opkomt en de gevolgen daarvan steeds dichterbij komen. De film is geregisseerd door Michiel van Erp en hij was afgelopen vrijdag ook de openingsfilm van het Nederlands Filmfestival. We praten er vanmorgen even over met de Haagse acteur Daniel Cornelissen, want die heeft een van de hoofdrollen in deze film. Daniel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hoi.
0: Wat lijkt het me alleen al fantastisch om met Michiel van Erp te kunnen werken.
1: Ja, dat is waar. Dat is echt geweldig. Dat is zo'n goede, kraakheldere regisseur. Dat is echt inderdaad om maar heel fout te zeggen, een cadeautje.
0: Ja, want kraakhelder, wat maakt hem zo kraakhelder?
1: Omdat hij maar een paar woorden nodig heeft om je de juiste richting in te sturen. Je hoeft niet met hem zoveel te overleggen of het heel lang of diep over de rol te hebben. Je hebt dan een paar woorden genoeg met hem en dat vind ik heel fijn. Geeft je ook de ruimte om zelf een beetje invulling te geven.
0: Ja, wij kennen hem natuurlijk ook nog van fantastische meesterlijke televisie die hij heeft gemaakt, waarbij hij met vaak de meest extravagante personen op een geweldige manier in beeld wist te brengen. Zie je dat dan ook terug in de manier waarop hij film maakt? Hoe hij naar mensen kijkt en hoe hij ze in beeld brengt?
1: Nou, volgens mij wel. Hij zegt zelf ook dat hij daar niet zo'n enorm onderscheid in maakt. In ieder geval, hij kan zijn werk als documentaire regisseur ook gebruiken voor fictie. En andersom volgens mij ook wel weer. Omdat het toch altijd wel gaat over mensen. Dus ik denk zeker dat hij dat meeneemt. Hij heeft gewoon hele grote mensenkennis eigenlijk.
0: Ja. De film neemt ons mee terug naar de jaren 80, naar het Amsterdamse uitgaansleven. Wat misschien eerst nog onbezorgd is, maar dan komt er inderdaad AIDS. En dan ontstaat er heel veel angst. Heb je eerst heel erg proberen in te leven in die tijd? Of daarop voorbereid, op hoe dat toen was?
1: Zeker. Ja, we zijn dus met drie jongere jongens. Ik ben zelf 37 en Thor is volgens mij 25. Dus er zijn ook drie oudere acteurs die ons in die jaren 2020, 2021 spelen. En met z'n drie hebben we eigenlijk, we zijn een appgroepje begonnen om elkaar een beetje te voeden met dingen die we tegenkwamen, artikelen die we kunnen lezen, muziek waar we naar konden luisteren. Maar omdat het overkomt ons in de film, de hele AIDS-epidemie.
0: Ja, want jij speelt dus de jonge Ronnie, hè?
1: Ja, ik speel de jonge Ronnie. Ja, de uitbater, of tenminste een beetje leidinggevende bij de club Downtown. Maar die hele AIDS-epidemie moest ons ook overkomen. Dus iets van naïviteit was ook nog wel handig tijdens het draaien. Ja. Je hoefde niet alles te weten. Ja.
0: Nee, want wat komt er eigenlijk op iedereen af in die tijd? Wat gebeurt er?
1: Een hele grote bakker aan onzekerheid en mysterie. Niemand weet precies wat er aan de hand is. Het wordt ook niet benoemd. Er wordt natuurlijk ook heel weinig aandacht aan gegeven in die tijd, terwijl het heel veel mensen treft. Zeker in Amerika. En daarna is het natuurlijk naar Europa overgekomen en de rest van de wereld. Eenzaamheid is het gevolg daarvan. Isolement, mensen die niet over durven te vertellen. Heel veel mensen die nog in de kast zitten. En dus nog veel dieper die kast in worden gedrukt uit angst voor isolatie en isolement. Echt een hele gure en diep trieste tijd voor heel veel mensen geweest.
0: Ja, het is misschien juist daarom wel mooi dat die film er is. Want ik ben zelf ook in de jaren 80 nog opgegroeid. Maar ik hoorde daar eigenlijk ook pas, denk ik, ik heb er nog eens over nagedacht, later over. Het is ook aan een heleboel mensen voorbij gegaan, hè?
1: Ja, zeker. En natuurlijk al helemaal als je je niet in die scene begaf. En er werd natuurlijk gewoon heel weinig over geschreven. En ook heel weinig onderzoek naar gedaan. Omdat mensen toch al snel dachten, ja, dat is een homoziekte. Je hebt het hele geloof wat er ook nog bij komt kijken, waardoor er heel weinig aandacht aan besteed werd. Het werd een beetje in het verdomhoekje gedrukt. En ook vaak gezien als een beetje dikke bult eigen schuld. Dan had je maar niet zo excessief moeten leven. En dat is natuurlijk, dat slaat natuurlijk nergens op.
2: Ja. Heftig, hè? Heftig.
0: Nou, dat is het ook. Ja, zeker. Raad je daarom ook eigenlijk ons allemaal aan om ook misschien ook wel juist om die reden in die film te gaan kijken? Dat we alsnog dat gevoel tot ons nemen?
1: Ja, zeker. Aan de ene kant wel. Het is in die zin ook een beetje een les voor ons allemaal. Voor mijzelf ook, hoor. Ik ben zelf homoseksueel, maar ik wist heel veel echt nog helemaal niet. Maar daarnaast is het ook gewoon ook een hele goede reden om te gaan. Een hele mooie film geworden over vriendschap. En over veel meer universelere thema's die iedereen aan zou grijpen. Het is een hele mooie, lieve film geworden. Zeer ontroerend. Ook wel grappig op sommige momenten. Ik ben ook heel erg trots op. Dat heb ik niet vaker zo meegemaakt. Het is, ik raad eigenlijk iedereen om erheen te gaan. Het is niet voor een specifiek doelgroep bedoeld. Eigenlijk.
0: Zeker niet. Tot slot nog eventjes, Daniel. Dat is natuurlijk altijd zo'n spannend moment. Hè? De film opende afgelopen vrijdag het Nederlands Filmfestival. Dan ben je toch benieuwd hoe die ontvangen gaat worden. Was je blij met de reacties?
1: Zeker, ja. We waren op de première. En ik moest zelf spelen. Ik speel nu in een voorstelling, Tulip Town. Dus ik kon er niet bij zijn. Dus ik kwam pas later op het feestje en werd overspoeld met enthousiaste reacties. Ja, dat was echt geweldig.
0: Kijk, dan weet je wel waarvoor je doet. De Nederlandse film Downtown, dus vanaf vandaag te zien in de bioscopen. Ga hem zeker zien. En Daniel Cornelissen speelt erin. Daniel, dank je wel, hè?
1: Ja, jullie bedankt.
0: Joe, dag.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
9: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
10: Zometeen weer een enorme beestenboel in Westerwolde. Dan kan je die voucher winnen ter waarde van 50 euro. Dat is voor de grootste dierenwinkel van Nederland. Hè? Die staat in Den Haag. Maar eerst het regionieuws met Reinhard Rommer.
11: Het gaat veel over verkeer en zo in mijn hoofdpuntjes. Luister maar. Een belangrijke fietsroute, de F44, tussen Leiden en Wassenaar, dreigt vanaf januari een jaar lang dicht te gaan voor werkzaamheden aan warmtelink. De Fietsersbond in Wassenaar maakt zich daar zorgen over, onder meer omdat de omleidingsroute volgens de bond onveilig is. Bij station Sassenheim kun je binnenkort niet meer gratis parkeren. Het college van BMW van Teilingen, waar Sassenheim onder valt, wil 30 euro per dag gaan rekenen om langparkeerders af te schrikken. En tot en met maandag wordt volop gewerkt aan de Wippolderlaan. Het asfalt van de belangrijke doorgaande provinciale weg wordt klaargemaakt. En er wordt gewerkt aan een nieuwe rotonde bij de Laan van Wateringse Veld. Een van de drukste routes tussen Westland, Den Haag en de A4 is daarna klaar voor gebruik. Meer regionieuws, 9:30, nu het andere nieuws.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Wiel aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwe.
13: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren, tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
12: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
1: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, ja, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
12: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. De loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie, de ANWB.
14: De ochtendspits is behoorlijk druk verlopen. De files vanaf een kwartier vertraging staan nu nog op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet 18 kilometer met een half uur extra reistijd. A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein 12 kilometer met bijna een uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug 8 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft-Zuid ook 20 minuten oponthoud in 7 kilometer file. Dan de A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein 12 kilometer met 20 minuten oponthoud. N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12 een kwartier vertraging. En op de N44 van Den Haag naar Wassenaar ook een kwartier oponthoud bij Wassenaar Noord.
15: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hoog-laagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
16: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit twee afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
17: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Installatiebureau van Ginderen.
19: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
21: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
20: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
21: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art déco.
22: Tot 10 uur, West wordt wakker. Dit is Radio West.
23: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht dat

0: Suzanne Het alarm, het is gegaan. 070-390-5454. 070-390-5454. Want we gaan er een complete beestenboel van maken, hè, Aniek?
1: Ja, je kan bellen en dan kan je een hele mooie prijs winnen. Avonturia, een hele grote dierenwinkel in Den Haag. Fantastisch.
0: Ja, een voucher ter waarde van 50 euro gewoon. Ja, dan kan je wel leuke dingen doen voor je diertjes.
1: Nou, dat is heel veel eten voor je hond.
0: Ik dacht het wel. Of een leuk speeltje of zo. Hè?
1: Of een lekkere mand, zo'n zachte mand voor, ja, voor je kat.
0: Nou, je kan het je zo gek niet bedenken. Een voucher dus ter waarde van 50 euro te verkrijgen op 070-390-5454. Zometeen. Aniek en ik hebben een dier in ons hoofd. De hele ochtend al krijgen we er niet uit. Dat moet eruit. Je krijgt 40 seconden de tijd om ons vragen te stellen. En dan te raden welk dier het is. Nou, dat gaat vast lukken. Het is tot nu toe iedereen in Westwoord Wakker wel gelukt deze week.
1: Maar wij mogen alleen maar ja en nee.
0: Ja, alleen maar ja en nee. Ja, dat wel. Dat is moeilijk voor ons, hè?
1: Ja?
0: Ja. Ja, ja. Ja? 070-390-5454. Doe mee met onze beestenboel voor die voucher ter waarde van 50 euro... voor allemaal leuke dingen voor je diertjes thuis. 070-390-5454, dat is het nummer. En dan spelen we zo dadelijk de beestenboel. Genesis, tot die tijd op Radio West.

0: Genesis en Invisible Touch, 1986 alweer.
1: Radio West, beestenboel.
0: Ja, het is een enorme beestenboel, vooral in ons hoofd de hele week al. En wie je ook tegenkomt bij de radio hier, dan zit er toch zo'n dier in. En ja, dat moet er ook uit op de een of andere manier. Anders blijven we er maar mee zitten, Aniek.
2: Dieren moeten er sowieso uit, natuurlijk.
0: Dat is ook helemaal waar.
2: Ik vind dat prettig, een beetje buiten.
0: We gaan helemaal naar Rotterdam, hè?
2: Ja, dat is een eindje weg. Maar wel leuk dat je ons gevonden hebt. Goedemorgen, Andy.
3: Ja. Hallo, goeiedag. Nou, ik kom regelmatig bij jullie wel langs om een prijs te halen.
0: Oh, wat goed. Ja, heb je een beetje wat met dieren? Heb je ze thuis?
3: Ik heb zelf geen dier op het moment, maar ik wil het aan iemand geven. Dus,
0: Dat is hartstikke lief. Die kan dat goed gebruiken.
3: Ja, wel. Die heeft een hond.
0: Kijk, we gaan zo meteen, Andy, krijg jij 40 seconden lang de tijd om de vraag op Aniek en mij af te vuren over het dier wat we in ons hoofd hebben. Gebruik die 40 seconden vooral goed, hoor. Stel zoveel mogelijk vragen. Dan na die 40 seconden willen we van jou horen om welk dier het gaat. Mocht je het nou niet raden, laat iedereen wel in de hoogste staat van paraatheid blijven. Want dan is het aan jou om naar ons te bellen en te zeggen welk dier jij denkt dat het is. Maar we hebben eigenlijk alle vertrouwen in jou, Andy, dat het jou gewoon gaat lukken.
2: Zeker. Ja,
3: maar ben je het gewoon. Dus,
0: ja, natuurlijk. Nou, ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Goed zo, dan gaan de 40 seconden nu in. Kom maar.
3: Is het een huisdier?
2: Nee.
3: Is het in dierentuin?
2: Nee.
3: Loopt het buiten?
2: Ja, nou...
0: Het is wel buiten.
2: Buiten, ja.
3: Zijn het muizen, ratten?
0: Nee.
3: Vogels, mussen?
2: Nee. Ja, wel warm, vind ik. Warm.
0: Vind je het warm? Ja.
3: Kraaien, eenden.
0: Nee, geen vogels, hoor.
3: Oh, geen zwanen. Oh, reigen.
0: Stel nog een vraag.
3: Het is buiten, zei je. Is het in de Ankerstad?
0: Ja, dat wel. Dat is de laatste vraag die we kunnen beantwoorden. Het is in de stad ook. Daar kom je het ook best veel tegen. We moeten nu horen welk dier jij denkt.
3: Ja, als er geen muizen geen vogels zijn, dan... Dan,
2: het is wel moeilijk, hoor.
0: Noem eens iets.
2: Ja.
0: Noem gewoon eens iets.
2: En dan geen vogel, maar
0: dier.
2: Even een gok.
3: Ja, ik zit te denken. Wat voor dier waar je nog meer buiten rondloopt? Hamsters, konijnen, lopen ook wel eens buiten.
0: Het is buiten. Buiten is het dier. Die zijn het dus niet. Ik vind het heel jammer. Ja, het is niet gelukt.
3: Nee, jammer.
0: Nee, dan gaan we maar eventjes kijken of iemand anders het weet.
3: Dank je
0: wel. Dag.
3: Doei.
0: Doei. Radio West, goedemorgen. Met wie?
4: Goedemorgen, met Corrie.
0: Hallo, Corrie. Even, die is dus buiten, hè? Dat was de aanwijzing.
4: Ja, zijn misschien vliegen.
0: Jij zegt vliegen, nee.
2: Nou, dat is wel heel warm.
0: Het is wel warm, maar het is niet goed. Het is niet goed. Helaas, Corrie, dankjewel.
4: Hey, hoi.
0: Hoi. Dan gaan we volgende gewoon nog eventjes proberen, want er wordt volop gebeld. Dus jullie denken hartstikke mee, dat vinden we fijn. Radio West, goedemorgen, met wie?
5: Van Marianne, Hallo.
0: Hallo, Marianne, wat denk jij?
5: Ik denk een rat.
0: Jij zegt een rat. Ja, nee. dat is wel buiten inderdaad. Maar het is ook niet goed, helaas. Dankjewel, Marianne, voor het meedenken. Hoi. Radio West, goedemorgen. Met wie?
6: Goedemorgen, met Ineke Trumpie.
0: Hallo, Ineke. Wat denk jij?
6: Ja, misschien een wesp.
0: Jij zegt een wesp. Oh.
2: Nou, dat is zo dichtbij.
0: We komen wel steeds dichterbij. Maar is het niet, Ineke? 070-390-5454. Dankjewel, Ineke. We worden steeds warmer. Radio West, goedemorgen. Met wie?
7: Met Dini Wielega.
0: Wat denk jij, Dini?
7: Ik denk een mug.
0: Je zegt een mug.
2: Nou, ook dichtbij, Geert.
0: Ja, dat wel. Maar het is niet goed, Dini. Helaas, dank je wel voor het bellen. 070-390-5454. Ik hoop dat we er voor 10 uur uit zijn. Radio West, goedemorgen. Zeg het maar.
8: Goedemorgen met Sylvia.
0: Hallo, Sylvia.
8: Is het misschien een hommel? Ja.
2: Vinden we dit goed? Het is nog niet helemaal goed.
0: Ja, het is wel... Het is wel het soort, hè? Toch?
2: Nee, een hommel is wat anders dan een...
8: Hoornaar.
0: Je wil het echt precies weten. Ja, Sylvia is hartstikke streng. Aniek, dank je wel, Sylvia. Nou, zo warm als we er nu waren, dat zijn we nog niet geweest, denk ik. Radio West, goedemorgen. Met wie?
9: Met Ellie Hippe.
0: Hallo, Ellie. Zeg het maar.
9: Ik denk dat het een bij is.
0: Jij zegt dat het een bij is. Nou, heel toevallig is er hier iets in. Dus even kijken of het goed is. Dat, Ja, je hebt het helemaal bij het rechte eind. Ja, je wilde precies het woord bijhoren.
2: Nou, dat vind ik wel. Toch, voor zo'n dikke waardebon moet dat wel helemaal goed zijn.
0: En Ellie, het was inderdaad de bij die wij zochten. Waarom dacht je bij, Ellie? Wat bracht je erbij? Ja.
9: Ja, ik ga even naar ergens anders, want ik hoor hier driedubbel.
0: Oh ja.
9: Ja. Wat vroeg je?
0: Nou ja, hoe je er zo bij kwam.
9: Dat zei mijn man.
0: Nou, wat goed van je man.
2: Oh, wat sterk.
0: Ja.
9: Ja.
0: Nou.
9: Ja. En Eddie... toen die daar hoorde, zei hij, oh, dat is een bij.
0: Ja, nou, ja. Het levert jou een prachtige prijs op.
2: Jazeker. Nou, en wat ga je ervan kopen?
9: Het is voor de dierenwinkel, hè?
0: Ja, 50 euro.
9: Dat ga ik aan mijn kinderen geven. Die hebben allebei dieren. En daar gaan ze wat moois voor kopen.
0: Nou, dat komt dus helemaal goed terecht. Ellie, blijf nog eventjes hangen, want dan maken we het helemaal in orde voor je.
9: Nou, geweldig.
0: Ja, blijf er nog even bij, zou ik willen zeggen.
9: Fijne dag nog.
0: Dank je.
9: En dank je wel.
0: Graag gedaan. En fijn dat je ons gered hebt, zeg ik. Ik denk, je zit er de hele dag mee.
2: Nou.

0: Bee Gees, 6:30. Jeetje, wat was dat allemaal spannend, zeg. Wat een beestenboel op de radio. Maar we hebben nog veel meer leuks, want Wes wordt wakker. We zijn bijna jarig. Dat duurt nog maar een paar dagen en dan vieren we al onze 6e verjaardag. Ik kan me dat nauwelijks voorstellen dat we al zo lang bezig zijn met het programma. Maar het is echt waar, ja. En dat gaan we op een bijzondere manier doen, want die restauranttram die door Den Haag rijdt, die viert ook zijn verjaardag. Die is ook al 12,5 jaar, dus dat is ook al ongelooflijk lang. En we gaan beide feestjes eigenlijk in elkaar laten vloeien. En dan kan jij gewoon bij zijn. Als je nou ook iets leuks te vieren hebt, we hadden net Ellie, hè? Die is net zoals jij jarig, vandaag
1: nou,
0: 81 geworden.
1: Gefeliciteerd,
0: ik gaf het
1: dan
0: niet,
1: Ellie. Nou, hè, ze klonk heel erg jong en fris.
0: Ja. Ja? Maar toch, als jij een feestje te vieren hebt, dan mag je met ons mee. Dan kan je gewoon in de tram, krijg je een diner. We zijn er allemaal bij en dan gaan we West wordt wakker. En het feestje van de tram en jouw feestje gewoon gezamenlijk vieren. Hoe leuk is dat?
1: Oh, en dat is leuk in die tram.
0: Dat is, tuurlijk,
1: ja, ja, heel is... een rondje hier door Den Haag en ietsje erbuiten.
0: Lekker eten.
1: Lekker kijken naar al die mensen op straat.
0: Grappen van Reinhard Roemer, gratis en
1: vernietigd. Heerlijk.
0: Ja, dat willen mensen eigenlijk
1: nog meer.
0: Nee, dat is het gewoon. Nou, als je nou denkt, dat wil ik ook. Of ik weet wel iemand die ook iets te vieren heeft en die zou ik dat heel erg graag gunnen. Mail ons dan even. Westwordwakker@omroepwest.nl. Westwordwakker@omroepwest.nl. En misschien ben je er dan wel gewoon bij die feestelijke tramrit, omdat West wordt wakker 6 jaar bestaat. En die restauranttram dus ook alweer heel lang door Den Haag heen rijdt. Het wordt echt een feestje, hoor.
1: Het klinkt goed.
0: Het klinkt hartstikke goed. Dus Pierre Winter misschien ook wel bij. Nou, wat wil je allemaal nog meer? 9:45 op Radio West in West wordt wakker. Dat jarige West wordt wakker. Nou, we jumpen gewoon van plezier, omdat het zo'n feest is.

0: En voor als het nou net allemaal nog eventjes ietsje te snel ging, zetten we het nog eventjes op een rij hoe je 6 jaar West wordt wakker met ons mee kan vieren.
1: West wordt wakker bestaat 6 jaar en dat vieren we met jou. Sjeerd en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: 3:30. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
14: Teert, goedemorgen en goedemorgen Hiebe de Piep.
15: Goedemorgen.
14: Ja, dat rijmt niet.
0: Zal ik nog één keertje gewoon, omdat Aniek...
14: Ja, Hiebe de Piep.
15: Gewoon omdat het kan. Ah, lekker.
14: 1 oktober vandaag, de verjaardag van Aniek. En precies 7 jaar geleden dat Den Haag op zijn kop stond. Demonstrerende boeren blokkeerden met hun tractoren de binnenstad. Maar 1 oktober 2019 was ook de dag dat de grote corruptiezaak begon rond de Haagse wethouders Richard de Mos en Rachid Ghernoui. Dat werd uiteindelijk een langslepende juridische zaak. Frank Verhoef, destijds woordvoerder van wethouder de Mos, heeft er een boek over geschreven en is toch best trots op de man wiens woord hij sprak en wiens brood hij had.
16: Nou, wel vanuit zijn ambitie en ook natuurlijk het feit dat hij nu weer de verkiezing heeft gewonnen en dat hij gewoon weer terug is gekomen. En dat hij eigenlijk als een feniks uit het as is herrezen. Dat vind ik heel knap. En hij heeft ook geleerd van Geert Wilders, waar hij vroeger natuurlijk voor in de Kamer zat en ook voor de PVV in de gemeenteraad. Hij heeft geleerd, 's ochtends haal je het nieuws. Hè. Je gaat 's ochtends om 6 uur, lees je de krant en stel je als eerste de vragen.
14: Ja,

0: En de radio heeft dat krantennieuws vaak al lang en breed gemeld.
1: Maar wij zijn dus ook gewoon om 6 uur natuurlijk.
0: Ja, toch. Ja,
2: dat, ja, dat doen wij toch ook?
1: Ja.
0: Ja. Nou, weet Richard de Mos weet dat ook, toch?
1: Die weet dat zeker.
0: Nou dan.
2: Die luistert ook, denk ik.
1: Ja, vast luisteren.
0: En de koning en nog zo wat mensen. Het boek van Frank Verhoef heeft als titel Waanzin, mediawijsheden van een woordvoerder op Witte Gimpen.
1: Ja, maar dat is eigenlijk een beetje ook vakliteratuur voor hoe ben ik woordvoerder.
0: Ja, nee, maar dat is interessant. Je hebt het gisteren...
1: Ik heb het gelezen, dus ik ga een hele carrière-change doen.
0: Had hij weer een gimpen aan?
1: Nee.
0: Oh, jij klinkt meteen verschrikt.
2: Ja, dat is toch een beetje over naar de dark side, toch?
1: Ja, vind
2: als journalist. Ja, dat vind ik wel. Ja,
1: het gebeurt vaak, hoor.
0: Over dark side gesproken. Hij had helemaal geen witte gimpen aan vanmorgen.
2: Nee.
0: Hij zat in de studio, was hij. Een belangrijke fietsroute, het nieuws maar weer. De F44 tussen Leiden en Wassenaar dreigt vanaf januari een jaar lang dicht te gaan voor werkzaamheden aan warmtelink. Paul van der Dijssel van de Wassenaarse afdeling van de Fietsersbond maakt vaak gebruik van de fietsroute en vindt de langdurige afsluiting maar niets.
3: Nou, ik gebruik dit fietspad heel vaak. Ik vind het gewoon een beetje vreemd dat de fietser inderdaad de dupe wordt. En het automatisme waarmee gewoon gezegd wordt dat fietspad gaat een jaar. En dan moet je maar wachten of een jaar wordt. We weten allemaal dat dit soort projecten vaak langer duurt dan we willen. Ja, dat vind ik iets te makkelijk.
0: Volgens de Fietsersbond in Wassenaar is de omleidingsroute ook nog eens onveilig, zegt Arno Odijk, ook van de bond.
4: Als we beginnen vanaf hier, dan gaan we eerst een vrij drukke weg oversteken. Dan gaan we een faunapassage in, die onverlicht is. Daarna krijgen we een stuk fietspad waar deels wel, deels niet verlicht is.
0: En fietsers komen vervolgens in de wijk Stevenshof terecht, waar volgens de bond ook nog wat gevaarlijke kruisingen genomen moeten worden. De werkzaamheden aan de doorgaande fietsroute, de F44, moeten in januari beginnen. Maar de Fietsersbond hoopt nog wel dat er een andere oplossing wordt gevonden voor die langdurige afsluiting.
1: Het weer, Jordi Bloem.
5: Er komen opklaringen aan vanuit het zuidwesten. We krijgen uiteindelijk wat meer zon vanmiddag. En we zitten nog steeds in vrij warme lucht. Het kan vanmiddag nog 20 graden worden. Met meestal matige zuidwestenwind. Misschien aan zee even vrij krachtig. Windkracht 5. Maar vanavond en vannacht is maar weinig wind. Rustig weer. Verder brede opklaringen. Later misschien wat mistvorming. En het koelt af tot ongeveer 11 graden vannacht. Nou, morgenochtend eerst mist of wat laaghangende bewolking, maar ook al wat zon. Morgenmiddag geregeld zon met stapelwolken, het blijft droog en opnieuw wordt het een graad of 20 met maar weinig wind. En ook in het weekend blijft het kalm weer met 19 of 20 graden. Misschien 's ochtends eerst mist of laaghangende bewolking, maar voor de rest nog steeds ruimte voor die oktoberzon.
1: Het was echt een enorme drukke ochtendspits, mogen we wel zeggen. Vooral rond de grote steden. Hè. Dat was zo, hè, Wijnandswaan?
6: Ja, het was zeker een drukke ochtendspits. Het is wel een beetje wat je kunt verwachten in oktober op een donderdag. En zeker als het dan een beetje geregend heeft. En dan gebeuren er tussendoor ook nog wat ongelukken. Ja, het is een beetje een optelsom van datgene wat je eigenlijk niet wilt. Maar als je nu de weg op gaat, doe je het eigenlijk best wel goed. Want dan rij je achter de meeste files aan. Ze zijn echt wel aan het oplossen. We zien nu nog wat extra vertraging op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet, 11 kilometer met een kwartier vertraging. Van Den Haag naar Utrecht op de A12 tussen Gouda en Nieuwerbrug. Daar zo'n 10 minuten oponthoud in 8 kilometer file. De A20 staat er in de lijst van Gouda naar Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Ja, de overige files leveren niet meer dan 5 minuten extra reistijd op.
1: Nou, dank voor vanochtend. Je hebt extra je best gedaan. Tot snel, hè?
6: Jo, graag gedaan. Tot de volgende keer.
0: En tot zover het uitgebreide regionieuws voor nu. Meer weten, blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: We zijn toch allemaal lekker cool bij elkaar ook deze ochtend. Het is niet cool trouwens buiten, helemaal niet.
1: Het is hartstikke warm.
0: We zitten midden in de zomer, ook al is het 1 oktober vandaag geworden. Je zou het je bijna niet kunnen voorstellen. De bladeren, heb ik wel eens gehoord, gaan ook vanzelf weer terug aan de bomen.
1: Ja, volgend jaar.
0: Nou, nu ook al, omdat ze zeggen, ja, het is gewoon niet de moeite waard om eraf te vallen. Het is gewoon te warm. 18 graden is het op dit moment op de Radio West Zendmast. En het wordt 20 vanmiddag. Ja, dan moet het toch ook een beetje zomerse muziek zijn op de radio. Daarvoor gaan we terug naar 1986, naar Bella Italia, naar Mattia Bazzar.

0: Sia Bazaar en Ticento, Ticento. Ah, je voelt gewoon die warme bries over je heen komen. Het zonnetje gaat als het ware vanzelf schijnen bij dit geluid. Als je de radio aanzet in 1986, zeker in een bepaald deel van dat jaar, nou ja, dan hoorde je dit nummer eigenlijk. Dat kon niet missen. Zo'n grote hit was het ook.
1: Heerlijke plaat, vind ik. Oh, met cappuccino's op het terras. Zo voelt het gewoon.
0: En ook, ik vind ook echt dat het ook zo'n zangeres is die dan ook... Ze had een enorme bos krullen trouwens. Het was heel lastig als zij gefilmd moest worden. Zag je alleen een bos krullen en verder niks. Dat was voor televisieregisseurs nog wel eens een ding. En een prachtige naam, hè? Antoinella Ruggiero. Dan mag je er ook wel zijn.
1: Is dat echt haar naam?
0: Dat is haar naam. Dan heb je ook niet meer. Je hebt Patrick van Houten en je hebt Antoinella Ruggiero. Ja, dat is top.
2: Dan ben je nergens.
0: Dus
2: dan
0: moet je zijn.
3: We gaan allemaal door!
0: Maar kijk, Patrick is binnen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, er worden nog aantekeningen gemaakt. Er wordt gewoon nu nog de laatste hand gelegd aan de bak. Zo dadelijk horen we wat er gaat gebeuren. En Angelique is er ook. Angelique, jij werd bonjour trouwens.
4: Bonjour tout le monde.
0: Jij wordt daar dan toch ook wel blij van, die Italiaanse klanken, denk ik, hè?
4: Absoluut, ja, heerlijk.
0: Maar jij hebt nog gewoond in dat land ook, toch?
4: Ik heb er 3 jaar gewoond,
0: Heb je daar dan wel een beetje liefde voor? Dan, als je daar dan gewoond hebt, ontstaat dat dan
4: absoluut
0: ook echt
4: wel? Ik heb altijd gezegd, als ik nog 1 keer in het buitenland zou mogen wonen... Ja, Italië, dat was toch wel een toppertje.
0: Want je hebt in veel buitenlanden gewoond. En waarom Italië dan erbovenuit?
4: Ja, de mensen, het eten, het klimaat, de cultuur. Ja, dat is het toch wel, hoor. Ja.
0: Juist. Ja. En dan zeggen we toch elke dag bonjour, maar dat is dan niet goed, dus.
4: Nee, dan moet het zijn buongiorno.
0: Buongiorno, Angelique.
1: Ciao, Bella.
0: Oh, hoor eens eventjes.
4: Ja. Zeker.
1: Dat is ook het enige woordje Italiaans wat ik spreek.
0: Uitslover. Wat gaan we doen?
4: We gaan naar het atrium in de binnenstad van Den Haag. Want daar is toch een leuke tentoonstelling. Oh, ja. Ik denk dat een hele hoop Haagenaars daar naartoe gaan. En als ze het horen, dat ze dan ook gelijk flashbacks hebben in de tijd. Want daar heb je een tentoonstelling en die heet Haagse zwembaden door de tijd heen. Want waar heb jij leren zwemmen, kleine Tjeerd?
0: Nou, dat heb ik in verschillende zwembaden eigenlijk gedaan. Ik had een tante, ze leeft niet meer, maar die werkte als zwemlerares in Voorburg, in de Vliegermolen. Dat zwembad bestaat ook niet meer. En dat was heel cool, want wij mochten dan als neefjes en nichtjes... mochten wij op zaterdagmiddag, als het zwembad dicht was, mochten wij zwemmen. Och, en dan hadden we al die zwembaden gewoon voor onszelf.
1: Dat was
0: waanzinnig.
4: Ja, dat
0: was echt heel luxe. Maar ik heb ook nog leren zwemmen voor school. Dat is er ook niet meer. Loevesteinlaan, het zwembad. Dat vond ik altijd het leukste, omdat daar oude HTM-bussen voor de deur stonden. Ja, dat vond ik dan leuk. Ja. Die kwamen kindertjes brengen. En wij zwaaiden altijd op weg van school naar de Oosterhesselsestraat. Dat was een klein stukje naar dat zwembad, naar de oudjes in Ferventedeo. Is ook inmiddels er niet meer. Dat is zelfs gesloopt nu. En ik heb ook nog leren zwemmen later op... Nou, toen kon ik al hartstikke goed zwemmen. Maar op de middelbare school zwommen wij nog in de Mauritskade. Dus ik heb heel veel zwembaden gehad. Wat dat betreft in mijn jeugd. Ja. Rijke geschiedenis, hoor.
4: Ongelooflijk. Ja. Nou ja, ik weet niet of er meer mensen zijn... die zoveel verschillende zwembaden van binnen hebben gezien. Maar als je dat niet hebt gezien... dan kan je nu dus in deze tentoonstellingen zien. Het is ter ere van het feit dat zwembad De Watertor 50 jaar bestaat. Dat was het zwembad
0: Torbeckelaan.
4: Precies, inderdaad. Maar ja, het leuke is... Ja, Den Haag heeft heel veel zwembaden gehad. Het was trouwens... het zwembad in de Mauritskade was het eerste in Nederland. In 1830.
0: Nou, dat zag je in die tijd dat ik er zwom, zag je dat ook wel.
4: En natuurlijk de Regentes, wat nu ook een theater is. 1920 werd het gebouwd en het was het grootste van Europa. Dus wat dat er gaat, Den Haag was echt wel een voorloper wat zwembaden betreft. Nou, deze historie, maar ook hele leuke andere dingen die ga je daar zien. Bijvoorbeeld de zwemdiploma's van vroeger. Oude zwemkaartjes en abonnementen. Kleding en attributen van medewerkers. Foto's van zwemlessen, wedstrijden, diploma-uitreikingen. Nou, het is een en al, denk ik, nostalgie.
0: Hadden jullie dat ook dan dat je dan zo'n juffrouw op de kant had met zo'n
1: haak? Die haak? Ik moest daar meteen aan denken. Oh, die vreselijke haak.
0: Die vreselijke haak. Ja. Dat je dan gewoon weggetrokken werd.
1: Ja, hangt die er ook?
0: Is die er ook?
4: ik denk vast en zeker dat die er is. Ik had ook een vreselijke badmeester. Want ik ben geboren en getogen in Alblasserdam.
0: Dat geeft niet.
4: En wij hebben het in een. In een buitenzwembad heb ik het moeten leren zwemmen. Een natuurzwembad, Lammetjeswiel. En dan had je de badmeester en die heette badmeester 10 pond. Nou, ik vond die man vreselijk. En inderdaad, die haak, Aniek, dat was het. Echt
1: ja.
4: waar.
1: Ja, daar, alleen al als je die zag, ging je al harder dat zwemmen. Harder, omdat ja. je dacht, niet ja. met die haak.
0: Nee, alsjeblieft. Ja, wat ik ook heel lang heb gehad, want je moest op een gegeven moment 7,5 meter zwemmen voor je B-diploma.
1: Onder water.
0: Onder water. En ik ging altijd op 7. Altijd, verdomd, ik kwam er altijd de laatste halve meter uit. En dat heeft lang weken geduurd.
1: Oh.
0: Ja, ook ja.
4: Zo, het komt nou, maar.
0: Ja, het komt allemaal boven.
4: Tijd.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nou, leuk om te gaan kijken.
4: Een hele leuke tentoonstelling, precies, in het atrium.
0: In het atrium. Dankjewel, Angelique. Zo dadelijk, wij zwemmen naar de overkant. En daar bevindt Patrick van Houten zich. En die gaat aan de bak.
2: Te midden van een beestenbol natuurlijk. Want dat spel gaat straks ook weer plaatsvinden. De jarige van vandaag, in het kader van de Mattia Bazaar, nog even de hete herfst van Italië 1969 in de archiefbak. Oh. En de plaat voor 12 belooft wat vandaag.
0: Belooft wat?
2: Ja.
0: Jeetje. I believe in you. Niet yeah. share, toch?
2: Nee.
0: Nee, gelukkig. Boe.
5: Promise you a miracle.
2: Ja, correct.
0: Ja, oh, natuurlijk. Wat goed. Ja. Nou, we beloven veel moois, Natine. Tot morgen. Dag, Angelique.
4: Tot morgen.
1: Doeg.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
1: Tuurlijk wel!
0: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
9: Zo dadelijk de Reewijkse plassen in de archiefbak en muziek van Billy Ocean in Aan de Bak. 10 uur, eerst het regionieuws, Reinhard Roemer.
10: Honderden gasten en medewerkers van Hotel Leeuwenhorst in Noordwijk stonden vanmorgen even na 7 een tijdje buiten na een brandmelding. In de kelder van de technische dienst lekte een motor waardoor rook ontstond. Tussen de 400 en 500 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. Na controle van het Noordwijkse hotel konden ze terugkeren. Bij station Sassenheim kun je binnenkort niet meer gratis parkeren. Het college van BMW van Teylingen, waar Sassenheim onder valt, wil 30 euro per dag gaan rekenen om langparkeerders af te schrikken. En we hebben de drukste donderdagochtendspits van het jaar in Nederland achter de rug. Tenminste, of die ook echt voorbij is, vertelt Wijnand Zwaan van de ANWB ons straks. De piek was vanmorgen 577 kilometer aan files. Die stonden voor een groot deel in onze regio. Meer hierover ook in het NOS-nieuws. Dat komt nu.
11: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: En er zijn nog steeds files. Wijnand Zwaan van de ANWB met de actuele stand van zaken.
1: De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet. 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en Woerden, 4 kilometer met daar 5 tot 10 minuten extra reistijd.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
14: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
14: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Womol Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom gratis bakken met een bekende tv-kok en maak samen een feestelijk gebakje. Alleen dit weekend. Ontdek alle 30 binnenkomers op womolalexandrium.nl.
17: Tot 12 uur aan de bak.

0: Horen we gaan die Xander de Bisonnier in Volumia's afscheid. Dat was een mooie hit van de groep in 1998. En daarvoor hadden we Billy Ocean en zijn Caribbean Queen aan het begin van Aan de Bak. Goedemorgen en hartelijk welkom. Het is de tiende jaargang aflevering 2376 is.
1: Nou, als dat niet goed gaat, dan weet ik het ook niet meer.
0: Nou, dan moet je dus maar afwachten. Maar ik heb goede hoop hoor, want straks een nieuwe ronde Eeuwige Roem over een uurtje. We hebben de Beestenboel, waarin je kans maakt op een waardecheck ter waarde van 50 euro. Ik heb straks weer een dier in mijn hoofd en jou de taak om te raden welk dier het is. We hebben de Reewijkse plassen straks in de archiefbak. En de jarige van vandaag natuurlijk. Een nieuwe maand. Het is alweer oktober, mensen. Het is toch, het lijkt me echt omgevlogen dit jaar. Ik vind het werkelijk ongelooflijk. Maar goed, het is 1 oktober. Dus als er ergens een feestje is dat we graag willen meevieren, dan kan dat aan de bak. Apenstaartje omroepwest.nl voor de verjaardagskalender. En de plaat voor 12 belooft wat vandaag. Dus
2: lekker aan de bak.
0: En de Golden Earring.
2: Dit is

0: Dylan is niet te houden. En dat begrijp je wel natuurlijk. Als je radio meest opzet, dan krijg je dat effect vaker. Andaloes.
1: De plaats. De plaats. Voor 12.
0: Onder het motto, belofte maakt schuld.
1: Nummer

0: Promise You a Miracle van The Simple Minds, keuzemogelijkheid 2. En The Promise You Made van Cock Robin is keuzemogelijkheid 1 vandaag. Maar ja, waar word jij heel blij van? Van welke muzikale belofte?
1: Wordt het 1 of 2?
0: Nummer 1 Cock Robin, nummer 2 The Simple Minds. Ga maar even naar de Facebookpagina van Radio West of stuur een appje naar de studio via 070 307 8080.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Kloetingen. Katwijk speelt een thuiswedstrijd, Kozakken Boys is de tegenstander. En in de derde divisie is FC Rijnvogels de koploper. Ze spelen een thuiswedstrijd tegen Groenester.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
1: Thuiswedstrijd tegen Groenester.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Ja, een beetje mompel aan het einde. Maar wat een mooi liedje toch van Melanie en Beautiful People op Radio West. En zo dadelijk een nieuwe ronde van de Radio West Beestenboel. Hou de telefoon in de gaten, want je kunt straks mee dingen naar die cheque ter waarde van €50 voor een grote dierenspeciaalzaak in Den Haag. Maar ook het regionieuws met daarin onder meer hotel in Noordwijk ontruimd vanochtend.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks

0: vloerkleed. Toledo.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
4: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
5: Ja, kun je even staan?
6: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
7: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
8: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
9: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
10: Goedemorgen, dit is Radio West. Het is 11:50. Het regionieuws, Reinhard Roemer.
11: Honderden gasten en medewerkers van Hotel Leeuwenhorst in Noordwijk stonden vanmorgen even na zevenen een tijdje buiten na een brandmelding. In de kelder van de technische dienst lekte een motor, waardoor rook ontstond. Tussen de 400 en 500 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. Na controle van het Noordwijkse hotel konden ze alweer terugkeren. De brandweer was na de melding uitgegaan van het slechtste scenario, maar het blijkt dus mee te vallen. De hertogin van Edinburgh, Sophie Rhys-Jones, was gisteren in Den Haag voor een ontmoeting met zo'n 65 vrouwen die zich inzetten voor de wereldvrede. De bijeenkomst, Women, Peace and Security Forum, was in het Vredespaleis. Rhys-Jones is de schoonzus van de Britse koning Charles. De vrouwen van overal ter wereld gelden als vooraanstaande vredestichters. Hun dagelijks werk is bijvoorbeeld onderhandelen over wapenstilstanden en het tegengaan van recrutering door extremistische groeperingen. Ook vrouwen uit conflictgebieden waren erbij in het Haagse Vredespaleis. Over de uitkomsten van de bijeenkomst, de 11e editie inmiddels, is weinig bekendgemaakt. We hebben de drukste donderdagochtendspits van het jaar in Nederland achter de rug. De piek was vanmorgen 577 kilometer aan files. Stonden voor een groot deel in onze regio. Op de A4 bijvoorbeeld stond een kilometerslange file met een half uur tot een uur vertraging tussen Delft en Leiden. Net als op de A4 en de A13 tussen Rijswijk en Delft. Bij station Sassenheim kun je binnenkort niet meer gratis parkeren. Het college van BMW van Teilingen, waar Sassenheim onder valt, wil €30 per dag gaan rekenen. VVD-raadslid Frank Bijk vraagt zich wel af of die €30 per dag voldoende zal zijn om mensen af te schrikken.
12: En het gaat er ons om het langer parkeren een beetje tegen te gaan. Want hij is eigenlijk bedoeld natuurlijk voor het forensisch parkeren en niet als een goedkope uitwijkmogelijkheid vanuit Schiphol. Als je in de omgeving kijkt, dan is €30, als je kijkt naar Amsterdam of je kijkt naar Schiphol zelf, dan is dat heel weinig. Maar als je die €30, nou, wat €50 omhoog brengt, dan is dat uitwijkgedrag naar die woonwijken. En dat bedrijfsterrein is alleen maar nog groter.
11: In de plannen blijft parkeren bij station Sassenheim overigens de eerste 24 uur wel gratis. En vanavond praat de gemeenteraad van Teilingen over de parkeerkwestie.
10: En dan naar het weer. Jordi Bloem bij de Weerexperts.
13: Er komen opklaringen aan vanuit het zuidwesten. We krijgen uiteindelijk wat meer zon vanmiddag. En we zitten nog steeds in vrij warme lucht. Het kan vanmiddag nog 20 graden worden met meestal matige zuidwestenwind. Misschien aan zee even vrij krachtig, windkracht 5. Maar vanavond en vannacht is maar weinig wind, rustig weer. Verder brede opklaringen, later misschien wat mistvorming. En het koelt af tot ongeveer 11 graden vannacht. Nou, morgenochtend eerst mist of wat laaghangende bewolking, maar ook al wat zon. Morgenmiddag geregeld zon met stapelwolken, het blijft droog en opnieuw wordt het een graad of 20 met maar weinig wind. En ook in het weekend blijft het kalm weer met 19 of 20 graden. Misschien 's ochtends eerst mist of laaghangende bewolking, maar voor de rest nog steeds ruimte voor die oktoberzon.
11: Het uitgebreide regionieuws hoorde je. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: CCR op Radio West, Creedence Clearwater Revival en Up Around the Bend.
1: De archiefbak.
0: Onze hok met beesten gaat straks weer open voor de Radio West Beestenboel. Maar eerst
2: 2002.
0: Politicologe Ayaan Hirsi Ali stapt in oktober 2002 over van de PvdA naar de VVD. En in het Belgische Luik ontploft een hoogoven van het staalbedrijf Cockerill in oktober 2002. Twee arbeiders komen om het leven, 26 mensen raken zwaar gewond. En het is 11:55 voor een aantal eilandjes in de Reewijkse plassen. Ze dreigen te verdwijnen. In oktober 2002 komt het natuur- en recreatieschap Reewijkse plassen met een reddingsplan. Een aantal eilandjes krijgt een schuin aflopende oever waarop nieuw riet wordt geplant. En dat is hard nodig.
3: Nou, de eilandjes dreigen weg te spoelen. Dat heeft een natuurlijke oorzaak. Ten eerste door de golfslag. Ten tweede door de schaduwwerking van de bomen op de eilanden. Omdat het te donker is, geen licht valt op de oevers, heeft het riet geen ruimte om te groeien. En juist dat riet is zo belangrijk voor het stevig houden van de oevers en voor het behoud van de eilanden. In totaal gaat het rond om ongeveer 20 eilanden. 10 daarvan, 12 ongeveer, worden daarvan hersteld.
2: 2002.

2002, Enrique Iglesias en Escape op Radio West. Ja, aanstaande zondag, dierendag. Dus als je gevederde vriend of die hartstikke fijne, wollige bouvier van je nou eens extra in het zonnetje wil zetten dit jaar, dan kan dat. Ja. Ik heb een hele fijne waardebon liggen, namelijk de waarde van €50... voor de grootste dierenwinkel van Nederland. Die zit in Den Haag. En die kun je winnen, die bon, door nu te bellen 070-390-5454. 070-390-5454. Ik neem een dier in mijn gedachten en je kunt 40 seconden lang vragen stellen die ik alleen met ja of nee kan beantwoorden. En na die 40 seconden wil ik graag dat dier horen. 070-390-5454. Ach, dat is de moeite waard om het te proberen, hoor. Om een leuke verrassing voor je favoriete huisdier uit te kunnen zoeken, of misschien wat extra geld uit te geven aan voer voor Dierendag, 070-390-5454.

0: Bruce Springsteen en het prachtige Streets of Philadelphia.
1: Radio West, Beestenboel.
0: Ja, daar gaat hij met de Beestenboel voor dit programma. Met Saskia van de Corput uit Rotterdam. Goedemorgen, Saskia.
2: Goedemorgen.
0: Heb jij ook een huisdier?
2: Nee, helaas niet. Ik heb af en toe de hond van mijn dochter te logeren.
0: Ah, kijk. En daar wil je die bon aan besteden?
2: Ja, natuurlijk.
0: Hoe heet de hond?
2: Die heet Champ.
0: Champ? En wat is Champ voor ras?
2: Nee, Sam is een Jack Russell.
0: Een Jack Russell. Oh, Sam zei je. Ik verstond Champ.
2: Nee, Sam.
0: Sam, oké. Okay. Ja, Champ is ook een leuke naam voor een hond.
2: Nee, ja, dat is
0: die
2: niet, hoor.
0: Nee, oké. En Jack Russell, oh ja, dat zijn lekkere felle beestjes zijn dat, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Toch?
2: Ja. Jazeker.
0: Nou, we gaan eens kijken wat, hoe ver jij komt in de Beestenboel. Ik heb 40 seconden op de klok staan. Stel zoveel mogelijk vragen. Ik antwoord met ja en nee. En dan kom je vast heel dichtbij. Ben je er klaar voor?
2: Jazeker.
0: Gaan we los. Kom maar.
2: Oké. Okay. Is het een huisdier?
0: Nee.
2: Is een wild? In het leeft in het wild?
0: Nee.
2: In de dierentuin?
0: Nee.
2: Leeft niet in het wild en het is ook geen huisdier?
0: Nee.
2: Leeft het in het water?
0: Nee.
2: Oh, dan maak je het me nu lastig. Wat hebben we nog meer? Geen huisdier, leeft niet in het wild.
0: Probeer iets met poten misschien.
2: Heeft het poten?
0: Ja.
2: Vier poten?
0: Ja.
2: Is het...
0: Ja, doen we die laatste vraag. Kom maar, die laatste vraag nog. Is het? Wat wilde je vragen?
2: Nou, laat maar. Ik liep vast op van het is een huisdier, leeft in het wild of in de dierentuin.
0: Ja, dat, ik snap het wel, maar ik kan er niet heel veel meer van maken. Dus we weten inderdaad dat het geen huisdier is, dat hij niet in het wild leeft. Dat hij niet in de dierentuin staat, dat hij vier poten heeft.
2: Leeft niet in het water.
0: Niet in het water zit. Het is geen waterdier inderdaad. Doe maar een gok. Je weet het nooit.
2: Je weet het nooit. Dan gok ik een mug.
0: Een mug? Ja, dat, nou ja, het zou kunnen. Ja, nee. Ik ben bang, het is een insect, dus ik ben bang dat hij zes poten heeft. Maar goed, dat maakt allemaal helemaal niet uit. Het is niet goed, inderdaad. Ik snap met de aanwijzingen die je had dat je niet veel verder kwam dan dat. Nee, het is niet goed, helaas, Saskia. Dus dat betekent, als je nu luistert en denkt, nou, ik ga hem inkoppen. Hoewel, ik kan me voorstellen dat hij pittig is. Probeer het maar op 070-390-5454. 070-390-5454. Saskia, dankjewel voor het proberen. En wie hebben we hier? Goedemorgen. Radio West met wie?
3: Met Joke.
0: Hi Joke. Het is best pittig, maar je mag het proberen.
3: Een koe?
0: Jij zegt een koe. Nou, dan komen we in ieder geval al dichter in de buurt. Ja. Want jij zit wel in de juiste richting, maar een koe is het niet. Dankjewel voor het proberen. Radio West, goedemorgen met wie?
4: Hoi, met Dennis.
0: Hey Dennis, een koe was het niet, maar wat is het wel?
4: Is het een paard?
0: Is het een paard, zeg jij dan, hè? Nee. Ook helemaal niet verkeerd geprobeerd, hoor. Maar het is geen paard. Dank je wel voor het proberen. Radio West, goedemorgen met wie?
5: Ja, goedemorgen. Je spreekt met Katja.
0: Hey Katja. Verlos ons. Welk dier heb ik in mijn hoofd?
5: Ja, ik denk misschien een varken.
0: Jij zegt een varken. Ja!
5: Ja.
0: Ja hoor, het varken is zelf ook heel blij dat het geraden is, dat hoor je.
5: Ja, ik ook.
0: Ik kon er niks anders van maken. Ja, kijk, als ik nou een wild zwijn in mijn hoofd had gehad, dan had ik moeten zeggen dat hij ook in het wild leefde. Maar ja, een varken kunnen we niet echt zeggen dat hij in het wild leeft. Dus hij was lastig, maar het is hartstikke goed gedaan, Katja. Dat betekent dat jij gefeliciteerd kan worden. Je hebt die waardebon te pakken, €50 voor Aventuria in Den Haag. En voor welk dier ga jij het gebruiken?
5: Nou, mijn dochter heeft een kat. Nou ja, die hebben we dus eigenlijk samen. Dat is Blackie. En daar kunnen we altijd nog wel wat verkopen. En Aventuria is sowieso leuk om naartoe te gaan. Dus daar zijn we al heel lang niet geweest.
0: Blackie heeft een top dierendag. Gefeliciteerd.

0: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
4: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Auping Studio, Frans Metz, Rotterdam, Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
9: De hete herfst in Italië in 1969 komen we straks tegen in Aan de Bak. En Starship komt eraan. 11 uur, eerste nieuws uit de regio, Reinhard Hommer.
10: We hebben de drukste donderdagochtendspits van het jaar in Nederland achter de rug. De piek was vanmorgen 577 kilometer aan files, stonden voor een groot deel in onze regio. Op de A4 bijvoorbeeld stond een kilometerslange file met een half uur tot een uur vertraging tussen Delft en Leiden, net als op de A4 en de A13 tussen Rijswijk en Delft. Honderden gasten en medewerkers van Hotel Leeuwenhorst in Noordwijk stonden vanmorgen even na zevenen een tijdje buiten na een brandmelding. In de kelder van de technische dienst lekte een motor waardoor rook ontstond. Tussen de 400 en 500 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Na controle van het Noordwijkse hotel konden ze terugkeren. Meer regionieuws straks om 11:30, nu het andere nieuws.
11: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot €25.000. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim €22 miljoen voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. Protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
13: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art déco.
16: Tot 12 uur aan de bak. Dit is Radio.

0: Ilse de Lange en Something Good is het altijd als zij het zingt.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, dus misschien wil je wel een oude hit van haar nomineren voor Eeuwige Roem. Dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Even mailen, patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl. Maar het mag natuurlijk ook iets heel anders zijn. Laat je inspireren door dat wat je hoort op de radio of dat wat je in je eigen privécollectie vindt. patrick@omroepwest.nl. Je bent van harte welkom om een keer deel te nemen. Vandaag Marijke den Drijver, die woont in Den Haag en is 76 jaar. Sinds weduwe heeft ze 2 dochters en 3 kleinkinderen. Ze is dol op wandelen, zumba, fietsen en gaat graag winkelen in de stad. Goedemorgen, Marijke.
2: Goedemorgen.
0: En je bent net voorzien van een nieuwe heup, dus je moet nog even wennen, kan ik me voorstellen. Ja, loopt het wel? Merk je wel verschil al dat het beter gaat?
2: Ja, zeker, zeker. Ja hoor, het gaat al heel goed, gelukkig.
0: Oh, wat goed zeg. Ja, ja. Want die zumba, dat ligt natuurlijk ook even stil. Leg dat nog eens uit, want ik denk niet dat iedereen precies weet wat het is.
2: Nou, zumba is een soort dansen, muziek natuurlijk. En daardoor blijf je fit. Ja. En dat doen we met een clubje.
0: Wat leuk. Maar dat kan nu ook even niet, kan ik me voorstellen dan.
2: Nee, dat gaat echt niet nu.
0: Nee, precies.
2: Nee, dat moet nog heel eventjes wachten.
0: Maar verder wel blij dat het achter de rug is?
2: Zeker weten. Ja, want je zit er toch tegenaan te kijken.
0: Ja.
2: En ik moet zeggen, het is nu 7 weken en het gaat heel goed.
0: Nou, top. Wat lekker. Ja. Dan kun je weer verheugen op alles wat er aankomt en waar je met extra energie in kan storten. Hè? Dat is leuk.
2: Ja, ja hoor, zeker. Ja.
0: Eens even kijken wat jij van de muziek vindt van vandaag. Luister mee, de Roemzoekers van donderdag.
3: Eeuwige Roem.

0: Pauvre enfant par la main, pour l'emmener vers demain.
1: Gisteren kwam Yves Dutheil erbij met Prendre un enfant. Die staat er dus één dag in. Aha, met The Sun Always Shines on TV nu 2 dagen. En 5 dagen Kopsmart met Ier Leidt Mijn Hart. Het Scheveningse liedje uit het Regio Songfestival van een paar jaar geleden. 5 dagen inmiddels in het spel. Wat ga je ermee doen, Marijke? Vind je het lastig?
2: Ja, ik vind het lastig. Ik wil sowieso die Yves Dutheil wil ik wel erin houden.
1: Okay.
2: En doe die eerste die ik hoorde. Want ik ken ze verder geen van tweeën, maar de eerste die ik hoorde vind ik nou niet zo.
1: Okay.
2: Dus die mag er voor mij uit.
1: Gaat die eruit? Die is weg, maar je hebt een ander liedje in gedachten. Niet zo heel super oud, maar wat heb je ermee?
2: Ja, ik vind het drukt voor mij steun aan familie, vrienden. Dat de eeuwige verbinding en elkaar blijven opzoeken, dat drukt het voor mij eigenlijk uit.
1: Mooi gezegd. Om welk liedje gaat het?
2: Het gaat om het liedje van Coldplay, All My Love.
1: All My Love van Coldplay, voor het eerst in eeuwige roem.
2: Ja.
1: Ik ga hem graag voor je draaien. Dankjewel daarvoor, Marijke.
2: Joehoe.
1: Daar is hij. We've been through

zes jaar. En dat vieren we met jou. Sjeerd en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige Hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: Dat is Jennifer Page en Crush. En daarvoor de suggestie van Marijke den Drijver uit Den Haag voor eeuwige roem. Coldplay en All My Love.
1: De plaats. Voor 12.
0: Even kijken naar de plaat voor 12. Want belofte maakt schuld. Dat is het thema vandaag in de plaat voor 12. Met The Promise You Made van Cock Robin tegenover The Simple Minds en Promised You a Miracle. En via de Facebookpagina van Radio West komen de stemmen binnen. Peter Oosterman die gooit er een flinke pot koffie tegenaan op de Facebookpagina van Radio West. En schrijft daarbij: goedemorgen Patrick, Inemine Mutte. Doe maar nummer 1 voor mij. Fijne donderdag en een mooie uitzending. En bij het plaatje van die koffiemachine schrijft hij eerst koffie. Bij deze Cock Robin dus genoteerd. En The Promise You Made, dankjewel voor je stem. En succes met de koffie en proost. Risette van Barneveld, goedemorgen Patrick. Ik ga vandaag voor nummer 2, Simple Minds. Promise You a Miracle. Wens je een fijne dag. Dankjewel, voor jou ook natuurlijk. Wendy schrijft kort en krachtig nummer 1. The Promise You Made van Cock Robin is bij deze genoteerd. En Catharina Everstein graag nummer 2. Die gaat dan weer voor The Simple Minds en Promise You a Miracle. En als je zelf een duit in het zakje wil doen, ga dan even naar die Facebookpagina van Radio West. Kun je namelijk ook nog een extra kans maken op die waardebon van de dierenwinkel, hè, die we deze week de hele week weggeven. Ja, op Facebook maak je nog eens extra kans op die bon. Kijk maar even, dan kun je eventjes rondneuzen en misschien die extra prijs in de wacht slepen. De plaat voor 12 hoor je straks, de winnaar tenminste om 10 voor 12.
2: Toen hij de deur dicht deed met het paspoort in zijn jas, had zij totaal geen weet en stond de snelkookpan op het gas. Ze zouden zo gaan eten, de vier plees met slagen klaar.

0: jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Goedemorgen, dit is Radio West, 11:30 en Reinhard Roemer schuift aan voor het regionieuws.
10: 1 oktober vandaag en precies 7 jaar geleden dat Den Haag op zijn kop stond. Demonstrerende boeren blokkeerden met hun tractoren de binnenstad. Maar 1 oktober 2019 was ook de dag dat de grote corruptiezaak begon rond de Haagse wethouders Richard de Mos en Rachid Guernouy. Dat werd uiteindelijk een langslepende juridische zaak. Frank Verhoef, destijds woordvoerder van wethouder De Mos, heeft er een boek over geschreven en is toch best trots op de man wiens woord hij sprak en wiens brood hij at.
11: Nou, wel vanuit zijn ambitie en ook natuurlijk het feit dat hij nu weer de verkiezing heeft gewonnen en dat hij gewoon weer terug is gekomen. En dat hij eigenlijk als een Phoenix uit het as is herrezen. Dat vind ik heel knap. En hij heeft ook geleerd van Geert Wilders, waar hij vroeger natuurlijk voor in de Kamer zat en ook voor de PVV. Phoenix uit het as is herrezen. Dat vind ik heel knap. En hij heeft ook geleerd van Geert Wilders, waar hij vroeger natuurlijk voor in de Kamer zat en ook voor de PVV in de gemeenteraad. Hij heeft geleerd, 's ochtends

0: Gewoon een beetje vreemd dat de fietser inderdaad de dupe wordt. En het automatisme waarmee gewoon gezegd wordt dat fietspad gaat een jaar. En dan moet je maar wachten of een jaar wordt. We weten allemaal dat dit soort projecten vaak langer duurt dan we willen. Ja, dat vind ik iets te makkelijk.
1: Volgens de Fietsersbond in Wassenaar is de omleidingsroute ook nog eens onveilig, zegt Arno Odijk, ook van de bond.
2: Als we beginnen vanaf hier, dan gaan we eerst een vrij drukke weg oversteken. Dan gaan we een faunapassage in, die onverlicht is. Daarna krijgen we een stuk fietspad waar deels wel, deels niet verlicht is.
1: En fietsers komen vervolgens in de wijk Stevenshof, waar volgens de bond ook nog wat gevaarlijke kruisingen als hobbels moeten worden genomen. De werkzaamheden aan de doorgaande fietsroute, de F44 dus, moeten in januari beginnen en de Fietsersbond hoopt nog dat een andere oplossing wordt gevonden voor de langdurige afsluiting.
3: En dan naar het weer. Jordi Bloem, hoe ziet het eruit vandaag?
4: Er komen opklaringen aan vanuit het zuidwesten. We krijgen uiteindelijk wat meer zon vanmiddag. En we zitten nog steeds in vrij warme lucht. Het kan vanmiddag nog 20 graden worden met meestal matige zuidwestenwind. Misschien aan zee even vrij krachtig, windkracht 5. Maar vanavond en vannacht is maar weinig wind, rustig weer. Verder brede opklaringen, later misschien wat mistvorming. En het koelt af tot ongeveer 11 graden vannacht. Nou, morgenochtend eerst mist of wat laaghangende bewolking, maar ook al wat zon. Morgenmiddag geregeld zon met stapelwolken, het blijft droog. En opnieuw wordt het een graad of 20 met maar weinig wind. En ook in het weekend blijft het kalm weer met 19 of 20 graden. Misschien 's ochtends eerst mist of laaghangende bewolking. Maar voor de rest nog steeds ruimte voor die oktoberzon.
1: Jordi Bloem van de Weerexperts, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: is de donderdagmorgen op Radio West en Dotan.
1: De archiefbak.
0: Straks de verjaardagen voor 1 oktober, maar eerst naar het jaar
2: 1969.
0: En in dat jaar is een pyromaan actief in Zoetermeer. Kort na elkaar wordt brand gesticht bij verschillende boerderijen. Ook een hooiberg en een boerenschuur gaan in vlammen op in dat jaar. Zorgen zijn er in de Eerste Kamer over de drinkwatervoorziening in West-Nederland. Kamerleden luidden in oktober 1969 de noodklok bij de regering over de verzilting van het drinkwater in dit deel van ons land. Ze vragen om maatregelen om de verzilting tegen te gaan. Vraag is er veel veranderd? Eerder deze week hoorden we natuurlijk dat de provincie Zuid-Holland die maatregelen wil gaan nemen.
3: Ja.
0: En het openbare leven ligt helemaal plat in Noord-Italië in de hete herfst van 1969. Er zijn massale stakingen voor hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden. Tweede helft van het jaar zijn er in totaal zo'n 200 stakingen, met een enkele keer tot 20 miljoen stakers op één dag.
4: Daarbij deden kleine groepen Mao-aanhangers pogingen de stakingen om te zetten in een totale opstand tegen het hele maatschappelijke bestel. Er kwam een golf van gewelddaden die kort geleden hun hoogtepunt bereikte in Milaan. Daar werden half december 14 mensen begraven, omgekomen bij bomaanslagen waarvan rechtse en linkse extremisten elkaar de schuld gaven. De grote politieke partijen in Italië hebben daarna besloten opnieuw te gaan zoeken naar wegen om Italië een meer stabiele regering te geven.
2: 1969.

0: 1969, Johnny Nash en Cupid. En straks natuurlijk bij Menno in de Middag natuurlijk weer jouw kans op een mooie check ter waarde van 50 euro in het kader van de Radio West Beestenboel. Maar volgende week...
1: Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West. Volgende week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket. 89.3 Radio West is je noodradio. Volgende week natuurlijk alleen hier op Radio West.

0: zo zijn we alweer aan een nieuwe maand toegekomen. 1 oktober. En als je zelf nog wat verjaardagen kwijt wilt via de Radio West verjaardagskalender. Als je iemand in het zonnetje wil zetten binnenkort, laat het me even weten. Aan de bak, @omroepwest.nl. Aan de bak, @omroepwest.nl. Wil Jurg laten weten, hallo Patrick, ik heb geen verjaardag. Maar mijn man Simon en ik zijn vandaag 46 jaar getrouwd. Dat is eigenlijk een huwelijksverjaardag natuurlijk.
1: Hoera! Ja, ja. Hoera!
0: Oh, ze schrijft er zelf ook nog even bij. Dat is toch wel een felicitatie waard? Nou, zeker Wil. Inderdaad, Wil en Simon, ik heb het even voor je opgezocht. Het is een lavendelhuwelijksdag. Mooie, ja, mooie term, die kende ik nog niet. De lavendelhuwelijksverjaardag. Ik wens je nog heel veel mooie jaren samen toe. Maak er een mooie dag van, Wil en Simon. En deze is voor jullie. Eddie Rabbit.

0: Andy Rabbit en Driving My Life Away. Ja, straks na 12 kun je natuurlijk weer los bij Menno in de middag. Want Ronald van der Geer is er vandaag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De donderdag, en wat kunnen we verwachten vandaag?
1: Ja, is Rabbit een dier? Ja, hè, dat is een dier.
0: Ja, zeker.
1: Dus, we gaan een dier in gedachten nemen. En dan kun je natuurlijk weer een mooie bom mee verdienen. Maar veel leuker is nog, ik heb Charlie Luske zometeen te gast. Hij is, we kennen hem allemaal als zanger. Hè. Puntgave stem en groot fan van George Michael. En als George Michael gaat hij weer optreden en komt twee keer langs bij ons in de regio. Dus hij gaat straks vertellen wat nou toch ook die voorliefde voor George Michael is. En we hebben een man die heeft 450 kilometer gerend door de bergen. Het is echt een immense tocht. Hij heeft er zelfs een documentaire over gemaakt. Komt uit Leimuiden en gaat straks vertellen hoe leuk onmenselijk kan zijn. En ja, daar ben ik eigenlijk zelf ook wel heel benieuwd naar.
0: Inderdaad, ja. Ja. En stuur nog even een dierenplaatje op in het kader van jouw plaat. Naar,
1: ook dat, ja.
0: Ronald@omroepwest.nl. Komt u misschien straks voorbij tussen 12 en 2. Menno in de middag. Lekker blijven luisteren. Dit is Elvis Presley.

0: Elvis Presley en The Burning Love.
1: De plaat. Voor 12.
0: Dank voor het stemmen op de belofte maakt schuldplaat van vandaag. 64% gaat voor de

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Ja, kun je mij verstaan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
6: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
4: Nu bij Dirk, Coolbest 100% Juice, €1,99.
7: Van Uffelen, dat is Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
7: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: Goedemiddag, het is 12 uur. Dit is Radio West met zometeen 450 kilometer lopen. Kan dat leuk zijn? Nu is het nieuws met Jolanda Baijens. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. De TU Delft heeft bij een verhuizing naar de cloud fouten gemaakt met persoonsgegevens van ruim 267.000 mensen. Daarbij verhuisden ook medische gegevens en informatie die al verwijderd had moeten zijn. Het Alreine ziekenhuis in Leiderdorp gebruikt een nieuwe operatietechniek voor bepaalde vormen van huidkanker. Daardoor is een tweede operatie vaak niet nodig en blijft zoveel mogelijk gezonde huid gespaard. En ChristenUnie SGP deelt in Den Haag geurkaarsjes uit, waarmee mensen een drugslab kunnen herkennen. De kaarsjes ruiken naar anijs, een geur die kan vrijkomen bij de productie van ecstasy. Meer regionieuws om 12:30, nu het overige nieuws.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de twee buurlanden. En Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wiel had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode. Afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
13: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
14: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
12: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
15: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
16: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.

0: Je kunt toch alleen maar zeggen dat de maand oktober goed begonnen is als een blik door de ramen oplevert. Wat je nu op dit moment ziet, hè? Het prachtige zonnetje dat schijnt. Alles wat nog groen is. Mensen die gewoon met korte mouwen eigenlijk over de straat lopen. Het lijkt erop alsof we toch weer lekker aan het nazomeren zijn. En of dat zo gaat blijven, dat gaat Jordy Bloem ons straks natuurlijk uitleggen. En dan hebben we gelijk ook het eerste onderdeel voor deze Menno in de middag te pakken. Goedemiddag, lekker dat je er bent. We gaan er een leuk feestje van maken, althans dat gaan we natuurlijk proberen. We hebben twee mensen die we uitgebreid aan het woord krijgen. Charlie Luske gaat vertellen wat hij toch met George Michael heeft en wanneer hij optreedt in onze regio als George Michael. Nou ja, enigszins dan natuurlijk. En liedjes van deze oude held ter horen gaat brengen. Dat vind je leuk? Ja, dat weet ik zeker. En misschien wel een kleinere groep die dat leuk vindt, maar een grotere groep die het leuk vindt om te horen. Wat is nou echt afzien? Ja, dat weet Luc. Die gaat daar straks alles over vertellen. En die weet dat goed te verwoorden, want die heeft runs van 450 kilometer gelopen. Met 32.000 hoogtepunten. Ja, hij gaat er straks alles over vertellen. En dan krijg je van ons ook een link naar zijn documentaire die daarover gemaakt is. Echt heel bijzonder, heel bijzonder. Een regiogenoot die bijzondere prestaties levert. Verder, het is Dierendag. En dan weet je, het is Beestenbol hier op Radio West. Je kunt zo'n bon winnen voor €50. Een voucher voor te besteden bij een dierenwinkel. Ja, en de grootste toevallig. De keuze is reuze als het gaat om het voer ook. Dus als je iets wil voor je huisdier, goed op blijven letten. Ik neem straks een dier in gedachten. Het enige wat jij moet doen is even raden wat ik in gedachten heb. Nou, het is niet altijd even moeilijk om mijn gedachten te raden, maar nu misschien wel. En we hebben de plaat. Dat is tot slot de plaat. Het gaat ook over dieren. Jouw plaat. Laat me weten. Stuur een plaat met dat over een dier gaat. Een liedje dat over een dier gaat. Een titel. Iets wat verband houdt met een dier. Laat maar weten. 070-307-8080. Anders een mailtje naar ronald@omroepwest.nl. En we hebben op de kaart. En voor de vaste fanclub van Gwen. Ja, die moeten we dan toch teleurstellen. Gwen is aan een vrije dag begonnen. Maar dames, ja, hou uw dochters binnen. Want Dennis van Schie is deze week de verslaggever. Ja, en die kan zomaar ineens binnen jouw gemeente staan. Dat heeft dan alles te maken met hoe ik gooi natuurlijk. Dennis, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ronald.
0: Je bent al een beetje aan het rijden, zo te horen.
1: Ja, ik ben even naar de snelweg gereden, de A4. Een centraal punt in onze regio om zo snel mogelijk te zijn op de plek die jij nu gaat bepalen.
0: Ja, heerlijk. Heb je er een beetje zin in?
1: Ja, het is wat je net al zei, heerlijk weer. Het wordt ook steeds zonniger in de loop van de dag.
0: Ja.
1: Ik loop hier in een soort Hawaii-shirt met grote leliebladeren erop. Dus we doen er alles aan om dat zomergevoel op de radio te krijgen.
0: Een Hawaii-hemd met vallende bladeren eigenlijk, hè? Dus het is een herfsthemd dat ook of een Hawaii-hemd dat ook in de herfst kan gewoon.
1: Absoluut.
0: Ja. Nou, ik ga je niet langer in spanning houden, want die auto moet ook rijden. Daar gaan we dan. Rechts of links gooien, wat wil je?
1: Doe maar een beetje naar het midden.
0: Nee, maar met mijn linker of rechterhand.
1: Oh, ja, links.
0: Met het midden gooi ik heel slecht, moet je zeggen.
1: Daar. Gooi maar links.
0: Oké, daar komt-ie. Nou, het is geen Raymond van Barneveld. Hoor eens even. Ik heb geloof ik iemand geraakt. Ik hoorde ziekenwagen al aankomen.
1: Ja.
0: Ik ga even kijken op de kaart, Dennis. Want dat kan het. Ja. Nou, niet vergeten te remmen. Monster!
1: Oh, het is een klein gehucht. Kijk eens.
0: Nou ja, Monster wordt wel steeds groter volgens mij, toch?
1: Ja, ze zijn daar volop aan het bouwen tegen de duinen aan. Ik kom zelf ook uit het Westland, dus ik heb geen navigatie nodig.
0: Nee.
1: Monster zijn altijd leuke mensen, dus ik ga snel die kant op.
0: Heb je een ideetje even tot slot?
1: Nou ja, je hebt het strand daar in de buurt, hè? Dus ik denk dat ik daar ga manifesteren. Ja, kijken wat daar op straat loopt.
0: Ja, dat heb je ook nog natuurlijk, het strand. Ja, oké. Okay. Nou ja, ik zou zeggen, het is aan jou, hè? Jij mag je weg vinden, dus ik zou zeggen, heel veel plezier, Dennis. En dan spreken we hier straks.
1: Tot zo.
0: Hoi. Dennis is vandaag onze verslaggever, Dennis van Schie. En hij is dus in Monster zometeen. Als je het autootje van West ziet draaien, groet hem, wees vriendelijk voor hem. En hij heeft geen lunch mee. Dus misschien is het handig om hem ook een lunchpakketje te geven.
2: We gaan beginnen.
3: Can we see you smiling? 'Cause they're smiling too. Pull your silliest face and then
2: zijn hart en neemt voor je.
3: Dit is Menno in de Middag. Met

0: Ja, een dag zonder Tess is geen dag eigenlijk. Dus ik denk, nou, we draaien even het liedje heel even klein. En ik weet dat ik jullie daar ook een ontzettend groot plezier mee doe hier op Radio West. Menno in de middag, het is 10:50 op deze mooie oktoberdag. Ik ga je voorstellen aan iemand die het onmogelijke mogelijke kan maken. Daarmee miszeg ik volgens mij helemaal niks. Hoewel hij zal het zelf relativeren, omdat het eigenlijk, nou ja, gewoon een gesneden koek is natuurlijk. Maar ik ga het hebben over Luc van der Jacht. Ik ga hem voorstellen ook, want Luc loopt, of liep, de Tour 450 des Glaciers. Als ik het verkeerd zeg, mag hij mij direct corrigeren. Maar het is wel een hardlooptraal van 450 kilometer... met 32.000 hoogtemeters door de Italiaanse Alpen. Ik zou bijna zeggen, Luc, ik vind met vliegtuig al ver.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Dit moet je even uitleggen, want dit zegt de mensen natuurlijk helemaal niks. Althans, wel 450 kilometer, dat veel is. Maar de Tour 450, dat is een icoon in de loopwereld, hè?
1: Nou, zeker. Dat is een redelijk grote wedstrijd binnen Europa. En nou ja, je zei het al goed, 450 kilometer met meer dan 32.000 hoogtemeters in de Aosta-vallei in Italië. En dat is toch wel echt een beuker van een wedstrijd.
0: Ja, en daar mogen ook maar een beperkt aantal mensen aan meedoen. Hè? Het is niet zo dat ik morgen kan zeggen, joh, ik ga het eens proberen. Dit is echt wel eentje waar diverse regels en voorwaarden aan verbonden zijn. En je moet ook zelf aan voorwaarden voldoen.
1: Nee, klopt. Er doen circa 200 deelnemers aan de wedstrijd mee. En al die 200 deelnemers die hebben al de Tour 330 gelopen binnen een bepaalde tijd. Binnen 120 uur, als ik het goed zeg. En zodoende hebben ze zich gekwalificeerd voor het grotere broertje.
0: Ja, nou ja, broertje, zeg maar gerust, man die een beetje uit de kluiten gewassen is. Want 40% haalt de finish niet en jij bent achtste geworden en je bent de snelste Nederlander ooit. Maar hoe lang doe je daarover? Want dat is toch het eerste wat bij mij opkomt, 450 kilometer. Je zal, zeker als je in de Alpen bent, niet overal kunnen rennen. Dus het is ook af en toe lopen, denk ik. Neem ons eens mee.
1: Nou ja, klopt. Ik heb er dit jaar dus 141 uur over gedaan. En net wat je zegt, oké, 450 kilometer, dat is te doen als dat vlak zou zijn. Ja. Alleen moet je je voorstellen dat dit over gletsjers gaat, scrambling over rotsblokken. En dat maakt het parcours toch wel echt technisch en pittig.
0: En er zijn stukken waar je dus rent en er zijn stukken waar je misschien ook wel met wat ondersteuning moet werken.
1: Nee, klopt. Er zijn inderdaad, laten we het zo zeggen, dat 30%, 40% is beloopbaar. De andere 60% ben je toch wel aan het, ik noem het, powerhiken, klimmen en klauteren.
0: En dan kom ik op die uren. Er moet ook geslapen worden. Betekent dat je van basiskamp naar basiskamp gaat? Of heb jij, zoals een bergbeklimmer, een uitrusting op je rug? Of hoe werkt dat?
1: Nou, ik heb inderdaad natuurlijk in mijn racevest een uitrusting mee. Nou, dan moet je je zo voorstellen, daar zit in dat racevest, daar zit een regenjack, daar zit een regenbroek in, daar zit mijn voeding in, daar zit mijn drinken in, daar zit een EHBO-setje in. Uh-huh. En dan loop ik eigenlijk van verzorgingspost naar verzorgingspost. En bij de Tour 450 maken we gebruik van refugio's, dus berghutten. En om de tussen de 20 en 50 kilometer kom je zo'n refugio tegen. En daar kan je een warme maaltijd krijgen en daar kan je eventueel ook slapen.
0: En het is een wedstrijd, hè? Dus daar wil je slapen, maar ook weer niet te lang, denk ik.
1: Precies, dat is altijd de juiste balans vinden tussen van oké, hoeveel ga ik slapen en wanneer ga ik door. Ik heb nu op die 141 uur heb ik 8,5 uur geslapen.
0: Dat is niet veel. Zeg ik
1: dat
0: maar
1: is niet
0: even.
1: Veel, nee.
0: Nee. Maar, ik kan me voorstellen dat je doodmoe bent, Luc. Maar dan zit je denk ik toch vol met adrenaline, waardoor je niet slaapt. Is dat de reden dat je alleen maar even rust?
1: Nou, daarvoor is het eigenlijk te lang. Dus die adrenaline die houdt natuurlijk niet zo lang aan.
0: Nee.
1: En dat is natuurlijk ook wel een beetje het spelletje. Ik heb ervoor gekozen dit jaar om per nacht 1,5 uur te slapen en dan gaan we gewoon weer door.
0: Ja. En hoe train je voor dit?
1: Ja, gewoon kilometers maken.
0: Ja, maar waar?
1: Ja, in de polder.
0: ja, ik bedoel, ik kijk even, de postbank zou kunnen. En je zou in Limburg nog een heuveltje tegen kunnen komen. Maar dan houdt het op, hè?
1: Nee, gekheid op een stokje. Uiteraard ben ik ook veel in de bergen te vinden in het hoogseizoen. Ja. Dus daar train ik echt specifiek. En thuis voornamelijk gewoon kilometers maken en hoogtemeters op de Stairmaster.
0: Ja, en moet je een enorme solo-zeiler zijn? En dan bedoel ik dat natuurlijk in meer dat je eenzaamheid goed moet kunnen verstaan. Want ja, je bent toch het grootste gedeelte alleen. Er is een docu van jou, dan zie ik ook dat je een gezin hebt. Maar uiteindelijk moeten die wel mee in dit hobbyverhaaltje.
1: Ja, zeker. En in die docu zie je dus ook heel goed dat het echt wel zoeken is naar de juiste balans tussen de hobby die ik heb, tussen het gezin en mijn werk. En gelukkig heb ik een hele lieve vrouw die er volledig achter staat. En ja, je moet wel een beetje op jezelf zijn. Ik bedoel, kijk, bij de wedstrijd ben ik zo soms 15 uur alleen.
0: Ja, en je komt ook niemand tegen en je moet jezelf een beetje, nou ja, niet een beetje, je moet jezelf motiveren. Ja, het komt heel veel op je af dan, hè, natuurlijk.
1: Ja, het is meer een mentaal spelletje, zeg ik altijd maar.
0: Hey, en hoeveel uur train je dan per week?
1: Ja, dat varieert. In het hoogseizoen train ik zo 6 dagen in de week, met 2 trainingen op een dag. En in aanloop naar de Tour 450 heb ik ook echt specifiek getraind. Dus daarin was ik echt 1,5 week in de bergen. En dan maakte ik dagen van 10 tot 11 uur met lopen.
0: Wat is je eerstvolgende race, Luc?
1: Oh, nou laten we eerst nog wel even terugveren en een beetje nagenieten op al het moois wat we hebben gedaan het afgelopen jaar.
0: Ja.
1: En dan gaan we rustig eens een beetje verder plannen. Maar ja, wellicht een rondje Nederland.
0: Ja, het zou leuk zijn. Dus wat dichterbij ook. Is leuk, vind je gezin ook leuk, denk ik.
1: Ja, toch?
0: Ja. En misschien dat je vrouw liever heeft dat je postzegels gaat sparen. Maar dat is een ander verhaal, denk ik.
1: Dat is een ander verhaal, ja.
0: Oké. Okay. Hey, Luc, dank je wel. Zoek even, ik zal zo meteen even het adres van het YouTube-kanaal doorgeven. Want daar staat jouw documentaire op en die is echt heel indrukwekkend. Complimenten ook daarvoor.
1: Ja, dankjewel. Super.
0: Uit Leimuiden komt hij. En nou ja, Luc doet een ultraloop. Dankjewel voor je tijd, man. En goed dat je het even wilde vertellen aan ons. Dankjewel, hè.
1: Groetjes.
0: Hoi. Dit is Menno in de Middag met zometeen het Regio Nieuws. En ik zie zelfs dat Jordi Bloem zich al meldt. En die gaat praten over het weer. Ja, dat doet hij. Maar ik moet even nog een liedje doen. Dit is The Cure.

0: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl. Brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: zomer op Achterhoek.nl.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: 2 minuten over 12:30. Goedemiddag, dit is Radio West. Wat lekker dat je luistert naar Menno in de middag op toch een zomerse herfstdag. Gaat Jordi Bloem straks allemaal uitleggen. Eerst Jolanda Beijns met het regionieuws. Goedemiddag, Jolanda.
5: Goedemiddag. De TU Delft heeft een verhuizing naar de cloud fouten gemaakt met persoonsgegevens. Gegevens van ruim 267.000 mensen werden vorig jaar naar een externe cloud verplaatst. En daarbij verhuisden ook medische gegevens en informatie die al verwijderd had moeten zijn. Volgens deskundigen zijn daarmee de rechten van studenten en oud-studenten geschonden. Het Alreine ziekenhuis gebruikt de nieuwe operatietechniek voor bepaalde vormen van huidkanker. De tumor wordt laag voor laag weggehaald en het weefsel wordt meteen gecontroleerd. En daardoor is een tweede operatie vaak niet nodig en blijft zoveel mogelijk gezonde huid gespaard. De techniek wordt vooral gebruikt bij huidkanker in het gezicht en op andere kwetsbare plekken. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de medewerkster gediscrimineerd vanwege haar chronische ziekte. Dat heeft de rechtbank bepaald in een zaak die de vrouw had aangespannen. Haar contract werd niet verlengd nadat ze zich enkele keren had ziek gemeld. De vrouw heeft een chronische ziekte waardoor ze regelmatig ernstige buik- en rugpijn heeft. Dat had ze ook verteld bij de sollicitatieprocedure. Ze functioneerde volgens de rechtbank goed en haalde haar targets. En zonder haar ziekmeldingen zou haar contract wel zijn verlengd. Het ministerie moet er daarom ruim €3400 schadevergoeding betalen. Dan nog de ChristenUnie-SGP, want die deelt in Den Haag geurkaarsjes uit waarmee mensen een drugslab kunnen herkennen. Ja, die kaarsjes die ruiken naar anijs. En dat is een geur die kan vrijkomen bij de productie van ecstasy.
4: Ja, oh, zo. Nou. Ik dacht dat je... Nee, ja, ik snapte hem helemaal niet. Nee, nou. Ik denk, je moet met je kaarsje door de buurt. Dan,
5: maar dan kan je dus lekker thuis gewoon...
4: Maar deze geur is ook de geur die het drugslab uitscheidt.
5: Dus als je dan zeg maar over straat loopt en je denkt... Ja. Is het geen kaarsje, dan is het waarschijnlijk een drugslab. En die zijn natuurlijk levensgevaarlijk als je die in een woonwijk hebt staan. Want het stikt er van de chemicaliën en het risico op brand en explosies is groot.
4: Dat is zeker waar. Ik bedenk me ineens dat Jordi Bloem ergens zit waar ik niet bij kan lachen.
5: Ach jeetje toch, Jordi?
4: Ja, nee, dat komt wel, dat komt goed. Als jij nog even vertelt hoe dat ook weer rook.
5: Nou, het ruikt dus naar anijs. En dat is eigenlijk heel gek, hè? Want anijs is voor veel mensen best een lekker luchtje. Ja. Alleen in dit geval is het helemaal niet zo fijn.
4: Jordi, je hebt toch ook altijd anijskaarsen in je caravan, of niet?
6: In de camper? Ja, zeker wel. Ja. Dan geurt dat altijd zo lekker.
4: Geurkaars, hè?
5: Wat een lekkere geuren.
4: Lekker, lekker ruiken, hoor.
6: Ja, lekker ruiken.
4: Ja. Hey, als ik naar buiten ga, dan ruik het ook lekker. Dan ruik ik een beetje de herfst, maar het ziet eruit als zomer.
6: Ja, dat klopt toch wel weer. Hè? Want zelfs iets sneller is het opgeklaard dan ik dacht. Al in de loop van de ochtend. Dus we hebben de zon, we hebben 20 graden. Ik heb even gekeken. Dat is zelfs behoorlijk bijzonder. Want de laatste keer dat we zoveel warme dagen hadden in het jaar, hè, tenminste 20 graden, was in 2018. Toen hadden we er 125. Ja. En met vandaag meegerekend hebben we er 120. Dus we hebben nog 6 dagen nodig. En hebben we dat record uit 2018 hebben we dan verbroken.
4: Daar gaan we voor, hè? Daar gaan we
6: dus
4: voor.
6: Al die warme dagen steeds met 20 graden of meer. Ja, daar gaan we voor.
4: En ik heb er geen hekel aan, zeg ik.
6: Nee, ik ook niet. Ik vind het heerlijk. En als het niet te warm is, en nu ook met die laagstaande zon, altijd eventjes oppassen. En het verkeer, die laagstaande zon, dat is natuurlijk even lastig. Maar geen regen de rest van de dag, want de luchtdruk gaat weer stijgen, Ronald. En ja, dan hebben we ook de komende paar dagen nog profijt van. Het gaat pas veranderen ergens in het midden van de week. Maar dat zien we dan wel weer. Op korte termijn is het gewoon prima, met vanavond en vannacht nog meer opklaringen. De wind die zwakt af, die is matig nu, maar zal vanavond en vannacht wegvallen, want het hoge drukgebied gaat over ons land bewegen. Weinig stroming, weinig wind en dan is er altijd een risico op mistvorming en of laaghangende bewolking. Dat lijkt in ons gebied morgen wel mee te vallen. Het zit wat meer in het oosten van het land. Maar toch, ook bij ons een paar mistbanken. Dat levert wel weer prachtige plaatjes op, van die herfstplaatjes. En het koelt ook meer af dan de afgelopen nachten. Ik weet niet hoe jij het hebt ervaren afgelopen nacht, maar ik vond het een beetje zweterig.
4: Dat benauwd, ja.
6: Benauwd, hè? Zeker, ja. En vannacht is dat minder, want dan is de temperatuur misschien wel 10, 11 graden. En afgelopen

0: Vannacht was het maar 18, 19 graden. Dat is echt een verschil. En dat gaan we ook de dagen daarna wel merken, of de nachten daarna. Want we blijven dan met die frisse nachten zitten en kans op mist. Het kan een tijdje duren voordat de mist is opgelost, ook in het weekend van de ochtend. Maar dan komt de zon erbij, het lijkt droog te blijven. Heel misschien zaterdagavond en in de nacht naar zondag een enkele bui. Maar ja, dat is dan pas later. Overdag heel fijn weer. En als die zon er dan bij komt en het is 20 graden, ja, dan houden we dat gevoel van nu gewoon vast.
1: Heerlijk. En dan kunnen we het straks nog even hebben over de tijd daarna nog.
0: Zo is het.
1: Ja. Want hoe gaan we het allemaal aanpakken de komende periode? Jordi Bloem, ik zou zeggen kaarsje opsteken en over een uur weer terugkomen. Ik ruik aan
0: Tot
1: Nes. Ik ruik aan Nes.
2: Nou Ronald, zover was het dan, het uitgebreide regio nieuws. Ja. Jij kan even bijkomen van de luchten. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: West. Radio West, het is Menno in de middag met Rod Stewart en de Young Turks. Er komt net een liedje, althans een mailtje binnen van Wim van den Berg. Die zegt, hallo Ronald, misschien lijkt het flauw. Maar vanavond Oranje tegen de Grieken, ja, vanaf 9:15. Hè, dus ik dacht, hup, Holland, hup. Laat de leeuw niet in zijn hempie staan. Want de leeuw op voetbalschoenen kan de hele wereld aan. Dat is een heel oud liedje van Jan de Cler. Maar er zijn diverse uitvoeringen. Zeker, volgens mij zelfs eentje van André van Duin. Dus leuk dat hij erbij zit. Ga straks weer wat in de hoge hoed gooien en dan trekken we er een uit. Heb je ook een leuk dierenliedje? Laat het weten. 070-307-8080. Of je kunt ook altijd even een mailtje sturen. Voor alles, hè. Ronald@omroepwest.nl.
1: Op de kaart.
0: Vandaag is dat, niet op de kaart, maar de man die op de kaart vertegenwoordigt is Dennis van Schie. En ik heb het al eerder gezegd, mensen hou je dochters binnen. En dan gaat hij ook nog eens naar een hele kleine gemeente, dat is Monster. Dus, gelukkig. Dennis, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ronald.
0: Sprak jij de taal van de buurt, zei je al. En heb jij vast wel een plaatselijke paradijsvogel gevonden.
2: Ja, het is gelukt. In de aankondiging vertelde je al dat ik geen lunchpakket op zak had. Nee. Nou, ik rij Monster binnen en ik zie Harald van der Kruik rondlopen. De duivenmelker van het Westland. En die had nog appeltaart voor me over. Oh. Dus die komt net naar buiten lopen met, wat is het, denk ik, een halve kilo appeltaart, Harald.
3: Ja, lekker man. Ja. Maar ze hebben een appeltaartje gemaakt. En ik denk, ik kan Dennis wel een beetje van groeien. Zo'n kleine jongen. Dus een appeltaartje voor Dennis. Ja.
2: Nou, heerlijk. Die gaan we zo lekker opeten in het zonnetje. Want daar zitten we nu in de achtertuin van Harold van der Kruik. Een duivenmelker, wat ik al zei. Met op het dak nu zo'n 20 duiven die heerlijk in de zon zitten. En in de kooien hierachter in de tuin zitten er nog veel meer. Harold, die duiven, dat zijn jouw kinderen, hè?
3: Ja, dat is mijn passie. Dat is van huis uit meegekregen. Ja, zonder duiven geen leven. Het is gewoon, het hoort bij het leven. Dennis, het is een toevoeging, vind ik. Je kan je ei erin kwijt. Heerlijk, man.
2: De oplettende luisteraar weet dat ik in de zomer hier ook ben geweest. En toen ben ik vertrokken voor het volgende item. En een paar dagen later belde jij in paniek op naar Radio West. Je werd helaas niet doorverbonden door de receptie.
3: Ja, dat vind ik toch wel een beetje schandalig, hoor, mensen. Ik had een vlucht gewonnen, een nationale vlucht. Het is over het hele land. Pauw. Ja, ik denk, dat is echt wel voor Dennis. Ik denk eventjes, dat is iets, dat maak ik nooit meer mee, zo gezegd. Nee, dan ga ik die redactie bellen. Ik raak een gozer aan de lijn. Ik zeg, joh, ik moet Dennis hebben. Hij zei, ja, ik kan dat telefoonnummer zo me niet geven. Ik zeg, dat is niet zo erg. Ik zeg, maar zeg dan wel tegen Dennis dat Harold gebeld heb. Nou, ik weet nog precies die jongen zijn stem. Ik ga het niet zeggen of zo, maar hij heeft Dennis nooit verwittigd. Dus ja, dat is schandalig. Schandalig, Dennis.
2: Maar gelukkig, we zitten nu hier in de tuin met het goede nieuws. Je hebt die wedstrijd van Po gewonnen. Dat is dat Franse Po, hè, van de Tour de France.
3: Ja, dat is Po van de Tour de France. Het is voor mij 16 of 17 kilometer. Ja, dat is echt de vlucht die iedereen wil winnen, maar die ik gewonnen heb.
2: En die duif die dat gedaan heeft, die zit hier achter nog in de hokken?
3: Ja, ik wat dat er gaat, ben ik een apart mannetje. Maar ja, dat wist Dennis al. Er zijn mensen geweest die hebben echt veel geld willen betalen.
2: Ja, joh.
3: Maar hij zit er nog steeds.
2: Ja. Die doe je niet meer weg.
3: Ik doe hem niet weg. Nee, joh, geld. Je zit het op de bank en je ziet niks meer, Dennis. Ik laat hem nou nog iedere dag uit. Dat zou geen mens doen. Want bij de meesten gaat hij meteen in een kooi en dan wordt hij niet meer losgelaten. Maar bij mij vliegt hij nog iedere avond lekker zijn blokjes. En ja, wordt hij gepakt door de roofvogel, wordt hij gepakt. Maar ik ga hem niet meer spelen.
2: Nee.
3: Hij zit er puur nou. Jonkies maken en klaar. Ja.
2: En qua duivenseizoen, hè, het is nu 1 oktober. Wanneer zijn er weer vluchten?
3: Nou, morgen heb ik nog een taartvlucht. Of zaterdag heb ik nog een taartvluchtje. Maar dat doet niet iedereen om mee. Maar
2: wat is dat?
3: Ja, dat zijn najaarsklassiekers. Dan wordt er nog een beetje vervlogen voor taarten en prijzen. Okay. Maar ik klok ze dan niet, want de mannen zijn veel te langzaam. Dus dat schiet ook niet op. Maar dat is nog aan de gang, Dennis.
2: Ja, ja. Nou. Gaat het?
3: Nou ja, het gaat nooit meer mijn, maar dat maakt niet uit. Ik ben me tot er gaat een zwak poppetje. Ja. Maar voor de rest, je moet je aan redden, Dennis. En met een hoop pillen en een hoop zuurstof, dan komen we er wel.
0: Zullen we daar zo meteen over hebben, Dennis? Want met Harold...
2: He? Ja, dat is goed. Ja. Die taart die moet ook op, dus ik blijf hier nog even.
0: Ja, ik zou het maar doen. Maar ik ben ook
3: heel lekker eten, vriend.
0: Ik ben heel benieuwd naar meer verhalen. Jazeker, Dennis. Hey. Nou, dat gaan we zo meteen horen. Dennis van Schie, die zit goed daar. Dat mogen duidelijk zijn. Jij kan ook goed zitten, hè, trouwens. Ja, kwestie van bellen. 070-390-5454. Ja, kom maar. De alarm is gegaan. Dat betekent dat ik een dier in gedachten heb genomen. En jij 50 euro rijker kan worden aan artikelen. Althans een voucher voor dierenartikelen. En dat kan voeding zijn. Als jij raadt welk dier ik in mijn hoofd heb. 070-390-5454. 070-390-5454. Wie weet spreek ik jou zometeen.

0: zie het al helemaal voor je. Hè?
1: Achter elkaar aanlopend in huis. Liedje van Billy van Albert Hammond zingend. Yes, I'm a train, I'm a tricky train. En is er altijd toch wel weer eentje die zegt... nee hoor, ik ben een snijbonenmolen. Het is 9-1 inmiddels.
2: Radio West, Beestenboel.
1: Zo, het is de tijd om een dier in gedachten te nemen. Even hoor. Zo, ik heb hem. Degene die dat gaat proberen te raden, dat is Yvonne Krijbolder uit Den Haag. Dag Yvonne, goedemiddag.
3: Hi, hi.
1: Wat heb jij voor beestje thuis?
3: Ik heb een hondje. En dat is een kruising tussen een poedeltje en een bison frisé.
1: Een bison frisé, dat klinkt als een maaltijd, maar dat is het niet waarschijnlijk.
3: Nee. Het is een soort poedeltje, kleintje.
1: Oké, dat zeggen we helemaal niks.
3: Ja, lekker.
1: Hoe heet dat, Yvonne? Een bison prisé?
3: Nee, joh. Bison prisé.
1: Oké, nou, ik ga het straks opzoeken. Vind het leuk.
3: Maar denk maar aan een poedeltje.
1: Poedeltje makkelijker. Leuk, gaan we doen. Nou ja, die kan wel een hapje of een speeltje gebruiken natuurlijk.
3: Dat kan die zeker, want hij is ook heel zielig. Hij had een wondje, het heeft hij verlikt. En nu loopt hij als het... met een rompertje om.
1: Nee joh, ach, hij loopt nog voor lul ook. Ach god. Ja. Nou, dan hebben we zeker. En jij hebt nog hulp ook, hè? Begrijp ik een beetje? Want ik hoor een tweede stem, of niet?
3: Ja, dat is mijn dochter. Die komt me ophalen.
1: Oké, hoe heet je dochter?
3: Natasja
1: en Yvonne. We gaan hem, we gaan hem proberen te raden, want ik vind het natuurlijk ontzettend... Hoe heet het hondje?
3: Jochie.
1: Nou, het is toch hartstikke leuk als Jochie nou in staat is om straks een nieuw rompertje of weet ik wat te kopen.
3: Oh, zoals jij dat zegt.
1: Wat?
3: Nou, laat me zitten.
1: Oké, nou ja, goed. Doe ook maar mijn best. Ik doe ook maar mijn best.
3: Jochie.
1: Natasja en Yvonne, ik ga de klok starten. En dan mag jij zoveel mogelijk vragen stellen, zoals je weet. Ik beantwoord het naar eer en geweten. En dan na 40 seconden wil ik het wel van je weten. Ja?
3: Oké.
1: Goed zo. Gaat-ie. Oh, dat is de alarm nog. Wacht even hoor. Ho. Ja. Ik ben helemaal van slag gegaan door die poedel. Nou, komt-ie. Ja.
3: Ja, is die klein of groot?
1: Klein.
3: Klein. Vliegt hij of loopt hij?
1: Ja, hij loopt.
3: Hij loopt. Is het een huisdier?
1: Liever niet.
3: Een wild dier dus.
1: Jij zegt het.
3: Ja, een rat. Jij zei.
1: Nee.
3: Oh. Is er in de buurt van een rat?
1: Nee, zeker niet.
3: Oh, zeker niet. Oh, geen ongedierte dus?
1: Nou, dat zei ik niet.
3: Oh. Heel klein?
1: Ja. Nu zeggen.
3: Een mier?
1: Een wat?
3: Een mier?
1: Een mia. Wie zegt dat?
3: Ik, Yvonne.
1: Yvonne zegt dat, niet Natasja.
3: Nee.
1: En hoe kijkt Jochie nu?
3: Even kijken. Oh, hij is blij, joh. Hij denkt dat.
1: Ja, nou ja, dat is ook terecht. Dat is ook terecht, Yvonne, want het is inderdaad een mier. Ja, dat klopt.
3: Oh!
1: Ja. Hé, wat een heerlijkheid, hè? Ja, hoor eens even. Hoor eens, ja, dat is Jochie ten voeten uit, hè?
3: Nee, ja, joh.
1: Heerlijk met zijn rompertje. Ik heb helemaal een beeld bij, joh.
3: Ja, ik ook nou.
1: Ja, hij doet wel stoer.
3: Hoe kan je zijn, hè?
1: Ja, hij doet wel stoer, maar wij weten beter, hè?
3: Oh, man.
1: Yvonne, nou. Lieve Yvonne en lieve Natasja en lieve Jochie natuurlijk. Jullie hebben inderdaad een voucher gewonnen voor de grootste dierenwinkel in Nederland, Avonturia. En dat komt allemaal dik in orde, Yvonne. Je krijgt hem thuis gestuurd en ik feliciteer je er van harte mee.
3: Nou, hartstikke bedankt en we vonden het heel gezellig.
1: Nou, dat vond ik ook. Oh. Ik heb ervan genoten. Oh. En een extra kusje voor Jochie, hè?
3: Ja, doen we.
1: Natasja gaat gelijk doen, ik hoor het al. Die is gretig. Ja, hey, tot de volgende. Hè. Dag Yvonne. Doei.
3: Doei.
1: Vanmiddag bij Bas hebben we weer een nieuwe kans op een mooie bom. Tot het nieuws hoor je.

0: Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West. Volgende week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket. 89.3 Radio West is je noodradio. Volgende week natuurlijk alleen hier op Radio West. Dit is
1: Radio West. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
9: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
10: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
9: Kijk op utsvandergeest.nl.
11: Goedemiddag, dit is Radio West. Zometeen Charlie Luske pratend over George Michael. Het is zijn idool en hij gaat binnenkort weer optreden als George Michael. Nu eerst het nieuws. Het regionieuws krijg je van Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De VVD in Den Haag wil extra maatregelen na twee mishandelingen deze week in de bosjes van PEX. De partij wil weten wat er na eerdere zorgen over de veiligheid daar is gedaan. De TU Delft heeft bij een verhuizing naar de cloud fouten gemaakt met persoonsgegevens van ruim 267.000 mensen. Daarbij verhuisden ook medische gegevens en informatie die al verwijderd had moeten zijn. En het Alreine ziekenhuis gebruikt de nieuwe operatietechniek voor bepaalde vormen van huidkanker. Daardoor is een tweede operatie vaak niet nodig en blijft zoveel mogelijk gezonde huid gespaard. Meer regio nieuws om 14:30. Nu het overige nieuws.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
14: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
16: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.

0: Joey Vordy en Sing Our Own Song. En dat is wat Charlie Luske binnenkort ook gaat doen. En dat gaat hij twee keer in onze regio doen. Charlie Luske is groot fan van George Michael. Een jaar of 7 geleden heeft hij ook al een mooi eerbetoon gehad aan, aan George Michael. Aan het botsen. Britse pop-icoon. En hij gaat weer toeren. En hij komt ook bij ons langs. En hij gaat er zometeen meer over vertellen. Welkom in 2 uur van Menno in de middag met zometeen. Ja, Dennis is nog altijd bij de man met de duiven in Monster. Eens kijken of daar nog mooie verhalen op te tekenen zijn. En we hebben natuurlijk ook nog jouw plaat. Kom maar door met die leuke liedjes. Met een dierentitel. Of een dier in de titel. Of een dier in de naam van de artiest. Het kan allemaal. Ronald@omroepwest.nl. En anders 070-307-8080. Ik zag net dus binnenkomen die leeuw op voetbalschoenen. Die reken ik overigens wel goed. Zometeen dus even bellen met Charlie Luske. Die samen met zijn liveband een gepassioneerde ode vol energie, emotie en muzikaliteit gaat geven.
1: Je luistert naar Menno in de middag met Ronald van der Geer.

0: Radio West op deze prachtige zomerse herfstdag. Lekker is het, 1 oktober, terwijl we beginnen aan de eerste volle herfstmaand natuurlijk. Maar de zon schijnt lekker en daar genieten we met volle teugen van. Blood, Sweat and Tears hoorde je. En de Spinning Wheel. We krijgen bezoek binnenkort in de regio van Charlie Luske en zijn band. En zij vertellen muzikaal The Story of George Michael. Dan denk je misschien, nou, dat heeft hij toch al eens eerder gedaan. Zeker, een jaartje of 7 geleden had hij ook al een prachtige eerbetoon aan George Michael, maar ik denk ook dat het feit dat hij het zelf zo heel erg leuk vindt, dat een van de redenen is dat hij na 7 jaar terugkeert. En deze vraag kunnen we gewoon aan hem stellen. Charlie, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, zeker. Het is inmiddels al zelfs 8 jaar geleden dat we begonnen.
0: Ja.
1: 2 jaar hebben we die tour gedaan. En hij is natuurlijk 10 jaar dood nu. En wat je zegt, het is mijn idool en... Het werd wel weer tijd om die show te gaan doen na de andere shows die we tussendoor hebben gedaan, die ook heel tof waren. Maar ja, nu weer 1 jaar George en vanavond de eerste.
0: Ja, gaaf hoor. Hey, en hoe dichtbij staat hij bij jou? Want jij, tenminste ik heb begrepen, jij bent eigenlijk al fan van hem vanaf het eerste uur, maar de Wham George Michael is wel een andere dan later natuurlijk. Welke past het meest bij jou?
1: Ja. Nou... Ja, dat ligt ook aan de fase van mijn leven, denk ik. Ik denk dat ik vroeger ook wat, hoe zeg je dat? Was ik wat introverter in de zin van niet per se een podiumbeest. Dat ben ik niet van nature. Heb ik echt moeten aanleren. Dus daar herken ik wel wat dingen in. Alhoewel hij met Wham natuurlijk begon als podiumbeest door Andrew Ridgeley. Hij werd er natuurlijk helemaal uit zijn schuld getrokken. En later is hij meer gewoon gaan doen wat bij hem paste. Ook af en toe gewoon op een kruk, muzikanten om je heen. Weet je, You Have Been Loved, The Older, meer die albums, zeg maar. Maar goed, hij heeft gewoon heel veel facetten. Maar ik denk dat wat mij het meest aanspreekt is toch wel de You Have Been Loved en Jesus to a Child stem en manier van zingen. Omdat het is ook het allermoeilijkste om die liedjes te zingen. Want elke scheve noot hoor je direct en dan hoor je dus hoe goed hij was.
0: Ja, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Hoe goed was hij en was hij daar zelf van overtuigd?
1: Nou, ik denk niet dat hij altijd heeft geweten hoe ongelooflijk muzikaal en goed hij was. Kijk, de Singer-Songwriter Award, die Ivor Novello Award, die hij op die hele jonge leeftijd al won. Maar verschillende awards die andere zangers eigenlijk pas veel later of helemaal niet kregen. Hij werd ook door de zwarte gemeenschap meteen geaccepteerd als een soort van soulzanger. Die herkende in zijn geluid zoiets van, ja, dat is voor een white boy, dit is pretty rare, weet je, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Toen was hij ook begin 20, dus terwijl dat helemaal niet per se zijn ambitie was, hoor. Geen soulzanger, maar dat had hij dus wel. En hij had ook een beetje dat ruisje en dat heesje als het moest, zoals in Faith of I Want Your Sex. Dus gewoon zo, ja, multi getalenteerd. En dan ja, als songwriter, het is gewoon een van de allergrootste songwriters van onze tijd, als je kijkt naar de hoeveelheid hits en de liedjes die nog steeds gedraaid worden. Allemaal tijdloos.
0: En mis jij dan in een periode van 8 jaar eigenlijk het feit dat jij in zijn huid kan kruipen en die schoonheid aan mensen kan laten horen?
1: Nou kijk, in theater doen we hem nu weer. Ik heb natuurlijk tussendoor regelmatig zijn er vragen van, joh, kun je ook een half uur of een uur show doen, George Michael repertoire ergens in het land of op een bruiloft of maakt niet uit waar, een gala. En dan doen we dat natuurlijk gewoon. Dus ik denk dat we gemiddeld ook nog wel 10 keer per jaar ergens George Michael doen in binnen- en buitenland. Dus dat is... dat blijf ik altijd zingen. En ik verweef ook sommige nummers gewoon in mijn eigen set. Omdat ik dat... Ja, kan natuurlijk zelf bepalen wat ik... wat ik speel.
0: Ja.
1: Maar het hele verhaal van begin tot eind, met de juiste belichting, met die hele live band, met het hele verhaal verteld door Fedra, dat is gewoon een hele andere ervaring. En dat is natuurlijk wel, daar ben ik wel trots op dat we dat nu weer kunnen doen. En met als een soort van hoogtepunt natuurlijk Ahoy op tweede kerstdag.
0: Ja.
1: Dat is wel heel vet, ja.
0: Ja. Wanneer was George Michael op zijn gelukkigst en het dichtst bij zichzelf? Want ik heb wel eens begrepen ook, hè, dat hij toch ook wel moeite had met zichzelf. En uiteindelijk, wanneer was hij op zijn gelukkigst, denk jij, muzikaal gezien?
1: Ja, meer naar het einde toe. Nou, muzikaal gezien, zeg maar, toen hij van Wham af was en een beetje zijn eigen ding begon te ontdekken. dacht hij dat hij gelukkig was. En toen kwam hij erachter van shit, nu ben ik een sekssymbool. Met een zonnebril en een cowboylaars en een leren jasje. Dat had hij even bedacht als persona. Ja. Dan moest hij daar weer aan vasthouden. Nou, op een gegeven moment was dat, nee, dat laat ik los. Ik ben gewoon iemand die een mooi donker pak draagt. En nou, wel dan die zonnebril, maar dat is het. Verder niet zo heel veel extravagant gedoe. Dus ik denk dat hij muzikaal gezien vanaf dat moment, vanaf Jesus to a Child, et cetera, was hij gewoon muzikaal helemaal lekker in zijn vel. Maar persoonlijk, ja, het is natuurlijk zo roerig leven, weet je wel. Die Anselmo die veel te vroeg overleed. Zijn moeder daarna, Kenny Goss, na 13 jaar, die nieuwe vriend. Dat is elke keer weer een tegenslag. En ja, dat gedoe in het toilet in L.A. Nou goed, ja. Daar kon hij zelf dan wel om lachen. Maar ik denk dat hij naar het einde toe wel ja, wat lekkerder in zijn vel begon te zitten. Alleen dat ja, drugs en alle dingen, zijn levensstijl heeft natuurlijk wel uiteindelijk een tol geëist.
0: Ja.
1: Dus of hij echt helemaal gelukkig ooit is geweest in de zin waarin mensen dat bedoelen als ze zeggen geluk. Maar ja goed, wie is altijd helemaal gelukkig is dan ook de vraag.
0: Ja, dat is ook zo. Welke parallel is er nog meer met jou? Want ze hebben jou natuurlijk ook geprobeerd in een boyband heel gelukkig te laten worden. En uiteindelijk blijkt die toch beter bij jou te passen, of niet?
1: Nou, ik was best wel gelukkig in een boyband. Het is heel grappig dat je dat zegt, want ik was 17, ook zo jong. En ik
0: hoe heette die band ook weer?
1: Velvet was de eerste band waar ik in zat.
0: Ja, en daarna nog een keer?
1: Ja, we hebben X Marks the Spot ook nog iets. Ja. En toen uiteindelijk Boyband the Musical. En dat werd ook weer een boyband. Maar in Velvet schreef ik ook de liedjes.
0: Ja, ja.
1: En dus zonder altijd veel succes. Maar ik vond dat met zo'n groep samen samen op een podium staan, vond ik heel fijn. Omdat ik niet graag in mijn eentje op een podium stond. Dus in die zin is er een parallel dat ik nog wel te verlegen was om te zeggen, ik ga vooraan staan en ik pak dat licht. Ja. Zoals bijvoorbeeld een Robbie Williams dat altijd heeft gedaan. Maar ja, uiteindelijk ga je wel een andere smaak ontdekken en een andere stijl. En maar ik bedoel, er zijn helemaal niet zoveel parallellen met George, behalve dat we een baard hebben en goed haar.
0: Ah, joh, ik ben ook maar naar iets op zoek. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om de muziek natuurlijk. En is dat gewoon het meest geweldige?
1: Nee, die ik heel graag zing. Ja, absoluut. Ja, ja.
0: Hey, en wat is, stel dat je nu in de auto zit en je denkt, nou, ik moet nog één liedje van George Michael draaien. Welke wordt dat dan?
1: Oeh, ik heb altijd gezegd, Jesus to a Child is echt een van mijn lievelingsnummers van hem. En ik ga nu in deze show gaan we You Have Been Loved in duet doen met Fedra Kwant. En voorheen was dat haar liedje. Dus die ga ik nu ook zingen. Dus die zet ik nu wel af en toe op om. Het is een ingewikkeld jazzy nummer. Ingewikkelde akkoorden en zanglijnen. Dus die dat vind ik wel spannend. Maar Don't Let the Sun Go Down Me zit er nu in, die er voorheen niet in zat. Dat is ook een te gek duet met mijn toetsenist. Dus ja. Een paar liedjes die ik weer aan het herontdekken ben. Dus ik vind het moeilijk om er één te kiezen.
0: Nou, ik had wel aardig gegokt. Ik had Jesus to a Child klaargezet. Dus daar zit ik dan volgens mij wel redelijk mee in de roos.
1: Dat is nog steeds de allermooiste, vind ik ook.
0: Oké.
1: Ja.
0: Hey, ik wens je onwijs veel succes. Je komt twee keer in onze regio. Dat is Theater Castellum in Alphen aan de Rijn op 14 oktober. Yes. En 12 november in de Leidse Schouwburg in Leiden. En zoek het even op. Charlie Luske en Bent. En dan kun je mooie kaartjes bestellen. Dankjewel Charlie voor je tijd. En succes.
1: Thanks, jongens.
0: Oké. Hoi, hoi.

0: George Michael en Jesus to a Child. Mooi, hè? Dit, de liedjes zijn mooi. Van Charlie Luske. En er komen altijd wel weer wat liedjes bij. Komt twee keer bij ons in de regio dus. Op 14 oktober. Theater Castellum in Alphen aan de Rijn. En 12 november staat hij in de Leidse Schouwburg. Dennis van Schie staat op de kaart. En die is nu aan zijn vierde stukje appeltaart bezig. Bij Harold in Monster. Wel grappig, ik luister af en toe eventjes zo op de voorafluistering. Jullie hebben echt al die tijd wat te bespreken, hè, geloof ik.
1: Ja, het is hier een en al gezelligheid. De appeltaart die is intussen op, Harold.
2: Ja, die is op, Dennis. Maar je vond het nogal een klein stukje. Maar je was een half uur bij je, zeg. Dat viel me wel een beetje tegen. Dus ja. Dat is heel lang over deed.
1: Dat was een flinke bonk. Maar hij zit binnenboord. We hadden het net over de vlucht vanuit Po. Het Franse Po naar Monster toe. Hè. Jouw duif die landde als eerste op de klep hier in de tuin. Dat was duif Amy. En jouw kleindochter, vertelde je Harold, die heet ook Amy. Dus daar is die duif naar vernoemd. Zullen we Amy even gaan bezoeken?
2: Ja, we gaan eens even kijken waar ze zit, Dennis.
1: Kijk, daar gaan we hier het hok in.
2: Het is een heel klein hokje. Auw, laat me niet vallen. Hier is het gebeurd, Dennis. Hier zit Amy.
1: Ja.
2: Ik zal eens even kikken waar ze is. Oh, hier zit ze, Dennis. Kijk. Hier zit ze in het hokje. Zie je het?
1: Oh, ja.
2: Samen met een vriendje.
1: Ja.
2: En ik mijn hoop op eitjes. Hoe meer eitjes, hoe beter. Want ja, je wilt toch uit zulke duiven, wil je er wat meer halen als rechtuit. En dat ben ik ook van plan te doen. Mm-hmm. Maar het bijzondere was natuurlijk, jongens, dat is niet om te ouwehoeren, maar ik zat op het scheidhuis, wc. En ik zat met mijn telefoon, 's ochtends vroeg.
1: Ja.
2: En met je klok, als er een duif valt, dan krijg je een appie op je telefoon. En ik zat op de wc en ik zie ineens in mijn telefoon zie ik een appje schieten. En dan zie ik die duif staan. Maar ja, jongens, dat kan je niet geloven, hè. Want het kon eigenlijk niet. En het was 5:54. En ik zeg tegen mijn vrouw, ik zeg, joh, er is een duif. Ik zeg, maar eigenlijk ken het niet. Ik zeg, maar ja, hij is er wel. Ik zeg, want hij staat op mijn mobiel.
1: Ja.
2: En de meesten gaan dan keihard naar het hok lopen. Maar ja, dat deed ik niet. Dat heeft totaal geen nut. Als die geklokt is, is die geklokt. Dus ja, die duif, die is er.
1: Je moest eerst je reet afvegen.
2: Ja, het waren keuteltjes. Een soort geitje. Ja, en dan gaat het circus beginnen. Ja, dat is ongekend hoeveel appjes je dan krijgt, Dennis. En belletjes en gekkigheid. Want die duif die had, laat maar zeggen, heel Nederland overgeslagen. De klok, jij hier op Monster en Duif. Dus er was niks in Zeeland, niks in Brabant, niks in Limburg. Hij was echt gewoon een slag verder als de rest. En dan komt het spannende moment. Wat gaat er gebeuren in de overvlucht? Noord-Holland, Drenthe, Groningen, noem maar op. Maar omdat er in België had er ook eentje 1200 meter gemaakt. En die van mij maakte ook 1200 meter. Dat was de tweede duif internationaal. Dus ja, eigenlijk kon het niet. Maar ja, je weet het nooit. Maar gelukkig, na 2 uur, 3 uur, weet je dat je het bent.
1: Ja.
2: Ja, dan is het gigantisch.
1: En Amy die zit hier in het hok. Ja. Ik loop het hok weer een beetje uit.
2: Ja, dan ga ik dood.
1: Ja. Volg mij, Harold.
2: Ja.
1: We gaan weer even naar het zonnetje. Hier in Monster aan de Rijnweg, met al die duiven. En ik keek net nog even op het dak. Die duiven die zijn nu vertrokken.
2: Ja, dan ben ze geschrokken, Dennis. Dat gebeurt de hele dag door. Af en toe schrikken ze weg en dan vliegen ze een blokje. Ik laat ze nou veel uit, want ze zijn in de rui. Sommigen laten ze juist niet uit. Die zijn bang voor de roofvogel dat ze gepakt worden. Maar ik heb zoiets van, jongens... Als je ze altijd uitlaat, is de kans minder groot dan ze gepakt worden... als dat je ze af en toe uitlaat.
1: En wat een weer, hè, voor die duiven.
2: Het is heerlijk, man. Het is heerlijk. Dan krijgen we een extra broekpennetje misschien voor ze rijden. Ja. Nou, ik kijk dan met de jonge duiven wel naar. Als ze er 2 rooien en dan soms 3, ja, dan ben ik wel blij. Ja.
1: Pennen, dat zijn veren, hè?
2: Ja, dat zijn veren. Je hebt broekpennen, slagpennen... Ja. Dekveren, staartpennen. Ja, alles hebben we reden. Ja, ja.
1: We hebben zo dadelijk nog één blok, Harold. Even na 13:30, dan praten we weer gezellig verder.
2: Dat doen we. Nou. Luisteraars, het blijft mooi. Moet ik blijven
3: even
2: lachen.
3: Moet ik nog even, Dennis, moet ik nog even naar huis bellen voor jou? Omdat je wat later komt, of niet?
1: Het is hier wel heel gezellig, inderdaad. Ja, dit zijn, dat is wel leuk om te vertellen, Ronald. Ik ken Harold al, nou wat is het, denk 15 jaar van de WOS. De streekzender in het Westland. En we hadden Harold elke week in de uitzending. Want elke week is er duivennieuws.
3: Ja.
1: En we hebben elkaar jaren niet gezien. En nu is het weer een soort... ja, reunie, Harold.
2: Kom back. Ik heb het echt gemist. En jongens, wat we toen hadden, ja, jullie zullen het niet geloven. Hè. Maar als ik ergens kom en ik ga praten, dan horen ze aan mijn stem. Dan zeggen ze, jij bent diegene van de WOS. Dan horen ze het aan mijn stem.
3: Gek, joh, wat gek.
2: En anders is het niet. Dat is echt apart, jongens. Ja. En het was echt mooi, want als ik dan in het rusthuis kwam, ja, zal ik raar vinden. Maar die mensen zetten gewoon die radio echt over om dat te horen. Dat even ons praatje doen.
1: Super, ja. Dat echt... We gaan het zo nog even dunnetjes overdoen, Harold.
3: Even dun herhalen, ja zeker. Ja, dat ze hem herkennen ook, hè? Ja, dat geloof je ook niet. Heerlijke man, zegt deze Harold uit Monster. Een duivenmelker, zoals dat zo mooi heet. Je hoort hem straks met Dennis nog één keer zo rond 10 over.

0: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging A.
0: 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij

0: longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
7: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Het is leuk, we hadden het over sparen en de reclame eindigt met spaar nu. Nou ja, dat doen we dan ook maar. He?
9: Ja, ja, zo is dat.
8: Het is, even kijken, 14:54. Ja, dat is het. En we gaan lekker naar het regio nieuws met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Ronald. De TU Delft heeft bij een verhuizing naar de cloud fouten gemaakt met persoonsgegevens. Gegevens van ruim 267.000 mensen werden vorig jaar naar een externe cloud verplaatst. En daarbij verhuisden ook medische gegevens en informatie die al verwijderd had moeten zijn. Volgens deskundigen zijn daarmee de rechten van studenten en oud-studenten geschonden. Het aantal volwassenen rokers daalt, maar onder jongeren lijkt die daling te stoppen. En vooral vapen speelt daarbij een belangrijke rol, zegt longpatholoog Danielle Cohen van het LUMC. Want volgens haar is die vaak de opstap naar het roken, die vape dus.
10: Onder de jeugd, onder jongere mensen, lijkt dat eigenlijk ook weer langzaam te gaan stijgen. Zeer zorgelijk. En de oorzaak is denk ik de vape, die een opstap is voor het roken, waardoor weer een nieuwe generatie eigenlijk naar die sigaret toe geleid is.
9: Ja, dat zei ze dus vanmorgen in het radioprogramma Spraakmakers. Vandaag is de eerste dag van Stoptober. En deze maand is niet alleen voor mensen die aan sigaretten zijn verslaafd.
10: Stoptober is voor iedereen met een nicotineverslaving. En dat kan door de sigaret, de vape, snus, verhitte tabak. Allemaal dezelfde verslaving die moeilijk is om mee te stoppen. Volgens mij is het zo dat meer dan 60% van de rokers een stopwens heeft. En mensen hebben gemiddeld 5 tot 6 pogingen nodig voordat dat lukt. Dus ja, er is denk ik een hele grote stopwens onder alle rokers.
8: Heb jij gerookt?
9: Ik heb vroeger wel. Ik was een gelegenheidsroker, maar dat doe ik al jaren niet meer.
8: Nee, ik ben 6 jaar geleden gestopt. Echt radicaal.
9: Ja.
8: En dat is ook de enige manier. Maar je moet erachter staan. Als je er niet achter staat, begin er nou niet aan. Nee. Ja, je moet niet beginnen om te roken, maar. Dat stoppen heeft alleen maar zin als je er, 100% achter staat.
9: En als je het dan heel moeilijk vindt, hè, je wil wel heel graag stoppen, maar dat lukt je niet. Nou, volgens die bekende longspecialist werkt stoppen met roken het best als je dat doet met behulp van je huisarts in combinatie met nicotinepleisters.
8: Oké.
9: Okay, ja. Jij was cold turkey, maar dat is heel knap.
8: Nou ja, dat is wel grappig. Als je het wil weten, vraag is, wil je het weten?
9: Ja, ik wil het weten. Vertel.
8: Nou, ik was ziek. Ik had ontstoken luchtwegen en ik wilde stoppen. Mm-hmm. En toen dacht ik, wacht even, ik voel me nu zo vreselijk. Als ik nu stop met roken in mijn hoofd, dan heb ik mijn cold turkey vastgehaald in combinatie met ziek zijn.
9: Ja,
8: en daarna moet ik alleen even van mijn gewoonte af. Maar dat viel me reuze mee.
9: Nou, dat is dan heb je geluk.
8: Ja.
9: Maar heel veel doorzettingsvermogen ook.
8: Ja, zeker, zeker.
9: Iets en heel anders. We gaan nu naar de VVD in Den Haag, want die wil extra maatregelen na mishandelingen in de bosjes van Pekstar. Maandagavond werden daar jongens van 13 en 17 jaar aangevallen. En de partij wil weten wat er sinds eerdere zorgen over de veiligheid daar is gedaan. De VVD denkt onder meer aan betere verlichting, extra handhaving en cameratoezicht. De politie die gaat extra surveilleren en onderzoekt of dezelfde groep achter allebei die mishandelingen zit.
8: En kaarsen, kunnen ze die niet uitdelen?
9: Ja, zou je kunnen doen, maar dat heeft natuurlijk weer andere effecten.
8: Dat is waar, dat is waar. We gaan naar een stugge roker, dat is Jordi Bloem. Jordi. Ja.

0: ooit gedaan.
1: Nee. En dan de microfoon dicht doen en dat iedereen dan denkt... oh, Jordi is een stugge roker.
0: Nee hoor. Nee. Nog nooit een sigaret aangeraakt. Nee, nou, Jordi... dat ben ik niet helemaal eerlijk. Op de MAVO heb ik het stiekem een keer geprobeerd. Ja. En volgens mij ook een keer met mijn moeder samen... dat we het een keer geprobeerd hebben.
2: Met je heel moeder geleden. Samen?
1: Met je moeder samen?
0: Ja, nee. Om aan te geven, hoe doe je nou? Steek je sigaret op en zo. Hè?
2: Oh, dat wil ik een keer proberen. Maar rookt jouw moeder dan?
0: Nee hoor, nee, volgens mij ook niet. Nee.
1: Oh. Nou, we wachten op het boek, zeg Jordi. Ja, en het leven met mijn moeder. Maar goed, we gaan eerst naar het weer maar eventjes, Jordi. Mm-hmm. Het is een rokende zomerdag, zou ik zeggen.
0: Ja, het dampt ook een beetje, want het is vochtig. Wat vochtige lucht. En morgen vroeg is het helemaal dampig, want dan zou er wel eens wat mist of nevel kunnen voorkomen. Nou, zojuist zag ik nog een kleine bui bij Alphen aan de Rijn, maar die trekt nu verder naar het oosten de regio uit. Op heel veel plaatsen zien we gewoon de zon en is het gewoon prima. Met 20, 21 graden, een matige west-zuidwestenwind. Aan zee soms vrij krachtig wind, kracht 5. Iets meer wind is gekomen. Maar ja, het is heel aardig weer de rest van de dag. Vanavond en vannacht gaat de wind eruit. Er komt een hoge drukgebied aan en het is zo rustig. En de nachten zijn langer en de lucht is vrij vocht. En het wordt ook frisser, dan heb je de ingrediënten voor mistvorming te pakken. Of het echt op grote schaal dikke mist gaat worden, dat is nog even de vraag. Maar het zou morgenochtend wat dampig en wat nevelig kunnen zijn. En dan een graad of 10, 11 ook. Dat is heel wat frisser dan de afgelopen nacht. Ja. Dus we gaan echt wel, we zitten in een andere luchtsoort. Maar die is overdag nog wel redelijk warm hoor, Ronald. Want morgen in het weekend, begin volgende week, verandert het maar heel weinig. Het is hoge druk weer. Heel af en toe kan er dus net een plaatstukken bui tussendoor glippen. Maar dat is dan echt zo'n druppel op de gloeiende plaat, want het is nog steeds erg droog. De mistkansen zijn nog wat groter, ook dit weekend. Dat is eventjes een dingetje. Tot een uur of 9 à 10 zou dat kunnen zijn. Daarna komt de zon erbij. Zon en stapelwolken en dus meestal droog. En dan 19, 20 graden 's middags. Weinig wind. Dat voelt het meteen al nog... Dat beetje zomer voelt dat nog steeds wel aan. En begin volgende week nog eigenlijk hetzelfde verhaal. En dan rond het midden van de week, en dat heb ik gisteren volgens mij ook al gezegd, dan lijkt het weer wat meer wisselvalliger te worden. Met wat vaker regen, wat meer wind. Een beetje die andere kant van de herfst. En uiteindelijk ook minder mild. Want dan gaat die temperatuur denk ik net onder de 20 graden uitkomen. Er zijn zelfs oplossingen, berekeningen, die uitgaan van maar 16 of 17 graden. Maar ja, tegen die tijd zijn het eigenlijk ook wel weer gangbare waarden.
1: Ja. Maar dan kunnen de mensen die hun hart ophalen met kaplaarzen... en tussen de blaadjes door banjeren, die kunnen dan weer hun hart ophalen.
2: Waarom kijk je nou naar mij?
0: Ja, ik zie Jolanda er ook al voor aan praten, hoor.
1: Ja, nee, ik vond het al zo raar dat ze met kaplaarzen binnenkwam. Maar nu snap ik het ook. Ja,
0: staat je goed, hoor, Jolanda.
2: Ja, rubber, hè?
1: Ik vond het niet zo charmant, maar ik denk, goed, nu snap ik het ook. Ja, dankjewel, Jordi.
0: Graag gedaan, hoor. Ja.
2: Tot zover het uitgebreide regio nieuws.
1: Zullen we gelijk stoppen, hoor je?
2: Ja. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app. Of kijk op omroepwest.nl.
1: Nou, jij succes, hè?
3: Menno in de middag. Het is Radio West.

0: En picture of you. Ja, we moeten eigenlijk ook even een fotootje maken van Dennis, want die is bij Harold, dat is de duivenman. In het kader van...
1: Op de kaart.
0: Juist, daar is hij. Ik kreeg ook, ik ga hem er even bij halen. Dennis, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik kreeg een appje van Kees, die zegt... Ronald, bij welke duivenman is hij in Monster? Ik, Kees van Os uit Poeldijk, heb ze ook 30 jaar gehad. En nu genieten van de AOW. Dus nou, ik denk, misschien kennen ze elkaar allemaal, die duivenman.
2: Ik ga het even vragen. Ja, ik ga het vragen aan Harold. We kregen net een appje van een luisteraar. Kees van Os uit Poeldijk, die heeft ook 30 jaar duiven gehad. Die, ja, die wil weten wie jij bent.
3: Nou, dat is godverdorie schandalig, Kees van Os, als je dat niet weet wie ik ben. Jongen.
0: Zo.
3: De beruchtste duivenmelker uit Westland. Altijd ruzie zoeken, hè?
0: En wie, die Kees van Os zoekt die ruzie?
3: Kees, dat kwam me tegen.
2: Nee, Harold van der Kruik, daar heeft hij het over. En ik was hier al afgelopen zomer.
0: Ja.
2: En toen vertelde Harold over toch ook wel de ongemakken... Hè, die het duiven gebeuren met zich meebrengen. Hè, de longinhoud, dat is nu 28%, zei je?
3: Nou, nog minder. Maar ik zit rond de 26%.
0: Zo.
3: Ja, dat is best wel een beperking. Tegenwoordig leg ik aan de zuurstof 's nachts. En als ik, ik ben nog zo gek, ik ga nog een paar uurtjes werken. Als het seizoen er is, dan moet ik mijn zuurstof weer om werken.
2: In de kas?
3: In de kas, in de hortensia's. Vandaar, tenminste de mastergrowers.
2: Je gaat ook natuurlijk naar het ziekenhuis, hè, om je longen te bekijken. Wat zeggen die artsen dan?
3: Nou, ik ben nou een beetje. Ik heb natuurlijk mijn leven lang in het Hagen ziekenhuis gezeten bij Hassan. Wereldvent. Echt, die heeft mijn leven gered. Echt, heerlijke vent. En nu had hij een brief gestuurd en nu ben ik een beetje met het Erasmus bezig. Ja. Misschien longtransplantatie of op de lijst komt, dat is allemaal zo moeilijk. En eerder word ik weer helemaal binnenste buiten gekeerd in het Erasmus. Van teen tot mijn laatste haar. Ik heb geen haar, hè. Dan gaan ze me helemaal binnenste buiten draaien om toch weer te kijken hoe of wat.
2: Want ook bijvoorbeeld het strontruimen in de hokken hierachter... dat kan niet zonder een speciaal masker?
3: Nee, ik heb echt een voorgelaten masker die helemaal afzuigt... en verse lucht binnenpompt. Ja, zonder dat masker kan ik geen duiven houden. Dennis, dan is het echt over. Maar met dat masker heb ik eigenlijk meer lucht dan zonder masker. Ja, stom gezegd, maar het is wel zo. Het is wel zo.
2: En de arts die zegt ook niet van hou al die duiven weg, want daardoor kan je langer leven.
3: Nee, dat zegt hij echt niet. Hij zegt tegen mij, Harold, als ik wist dat je, als jij je duiven opruimde, dat je meer lucht kreeg, moest je ze vandaag nog wegdoen. Hij zegt, als je ze opruimt, hij zegt, jij geen meter meer lucht. Hij zegt, wie ben ik dan om te zeggen dat jij je duivens weg moet doen?
2: Dan val je gewoon om.
3: Hij zegt, het is je lust en je leven. Hij zegt, ik denk juist, doordat ik die duiven heb... en dat ik toch nog wil werken... en dat ik toch nog altijd die inzet heb, zegt hij dan... dat je daardoor nog kunt draaien.
2: Ja.
3: Want hij kan het niet begrijpen wat ik nog doe met die longinhoud. Hij staan versteld, die artsen.
2: Hoe oud ben je?
3: 21. 21, Dennis. Echt waar. En dat blijft het ook. Daar komt geen jaar bij. Nee.
2: Ik vind het een hele mooie afsluiter hier in het zonnetje.
3: Ja.
2: Het is 1 oktober, al die duiven hier op het dak weer. In de hokken, ja, wat wil je nog meer?
3: Ja, meer is er niet. En Kees, Nick van Oors, al de Ossies, samen vliegen. Nou, ik ken jullie wel, hoor. Echt. Kees doet Jan de Wijs de groeten van me.
0: Nou, dat is
3: jongens, en bedankt voor het luisteren. Dennis, ik vond het fijn dat je er weer even was.
2: Alle plezier.
3: En ik hoop dat we nog een keer elkaar maar zien, jongen.
2: Zeker.
3: Groetjes. Hoi, hoi.
0: Nou, ik hoop het ook. En wat een mooie spraakmakende man. Ik kan me helemaal voorstellen, Dennis, dat je daar elke week naartoe bent geweest. Heerlijk. Dat was Dennis in Op de Kaart. Hij is er morgen uiteraard weer. En dan is er ook weer een Op de Kaart in deze Menno in de middag. Zometeen het liedje over de dieren. Nu eerst Elton John hier op Radio West. Menno in de middag.

0: Even kijken, want er kwam nog een liedje binnen. Even kijken hoor, het dierenliedje voor vandaag. Mijn keuze is Als een meeuw in de wind van Frans Bauer. José wilde dat liedje graag. Daar hou ik die van jou, Ingrid Mensink, nog eventjes onder de pet, zeg maar. Hou ik die kaart nog even tegen de borst. En nou ja, ik vind dit ook een mooi liedje hoor. Ja joh. Uit 1993 is deze. Dat kan je nagaan. Ik zit te kijken op die foto. Ik denk van een jong pikje, joh.
1: Jouw plaat.
0: Het is de plaat van José. Je hoort hem tot aan 4 uur of 2 uur. Veel plezier met Paul van der Lucht vanmiddag.

0: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
7: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Womol Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom gratis bakken met een bekende tv-kok en maak samen een feestelijk gebakje. Alleen dit weekend. Ontdek alle 30 binnenkomers op womolalexandrium.nl.
7: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: Zometeen muziek aan zee met onder andere Mariah Carey. Maar eerst wordt het nieuws van 2 uur gelezen door Jolande Baaiens.
10: Goedemiddag. De VVD in Den Haag wil extra maatregelen na 2 mishandelingen in de bosjes van PEX. De partij wil weten wat er na eerdere zorgen over de veiligheid daar is gedaan. De TU Delft heeft een verhuizing naar de cloud, fouten gemaakt met persoonsgegevens van ruim 267.000 mensen. Daarbij verhuisden ook medische gegevens en informatie die al verwijderd had moeten zijn. En het Alrijnen ziekenhuis gebruikt de nieuwe operatietechniek voor bepaalde vormen van huidkanker. En daardoor is een tweede operatie vaak niet nodig en blijft zoveel mogelijk gezonde huid gespaard. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO-NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
14: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
16: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
17: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Ik ben altijd wel fan geweest van dit liedje. Ook de uitvoering van Harry Nilsson uit de jaren 70, schat ik in. Without You, maar deze is ook zeker te doen. Mariah Carey, Without You. Welkom bij Muziek aan Zee. Nog even zonder Marjolein, want die ligt nog te snotteren in haar bedje. En ik wens haar natuurlijk alle beterschap toe. Ik hoop dat ze hier gauw weer mag zitten. En voor haar een speciaal plaatje. Sandy Koopst, True Love, That's a Wonder.

Ja, Adele, I drink wine. Was het al een tijdje bekend dat Adele best een slokje lust? Maakt verder niet uit. Ja, we hebben goed nieuws. En het goede nieuws is voor Karen Davy uit het Waalse plaatsje Brenna. In Engeland natuurlijk. 10 jaar geleden had ze een harttransplantatie en daarna kreeg ze last van de nieren. Ze was op zoek naar een donornier, maar die was maar niet te vinden. Totdat zij op een gegeven moment een oproep plaatste op Facebook en een wildvreemde man zich aanbood en zei van, je mag het bij mij wel proberen. Hij bleek een perfect match. En Karen leeft nu verder met het inderdaad transplantatiehart en ook met de getransplanteerde nier.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
1: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
0: Zelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa... lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
7: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
6: Kijk op utsvandergeest.nl.
8: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
9: En voor het nieuws gaan we vandaag naar Jolanda Baaiens.
10: Goedemiddag, Paul. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen met ebola wordt vandaag opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden. De medewerker raakte besmet tijdens het werk in de Democratische Republiek Congo. Hoe de man of vrouw besmet is geraakt is niet bekend. Volgens Artsen zonder Grenzen kan besmetting ondanks strenge voorzorgsmaatregelen niet altijd worden voorkomen. De komst van de ebola-patiënt vormt volgens de hulporganisatie geen gevaar voor mensen in Nederland. Inwoners van Westland gaan volgend jaar flink meer betalen voor hun afval. Voor een meerpersoonshuishouden stijgt de afvalstoffenheffing met ongeveer €95 per jaar. En dat komt neer op een verhoging van 25%. De gemeente betaalde de afgelopen jaren een deel van de afvalkosten uit de eigen reserves. Daar stopt Westland nu mee. De hogere kosten voor het ophalen en verwerken van afval komen daardoor meer bij inwoners terecht. Coffeeshop High Society aan de Lange Schijstraat in Leiden moet 6 maanden dicht. Bij een controle in juni werden meerdere overtredingen geconstateerd. Zo had de zaak te veel softdrugs en werden er ook harddrugs gevonden. Daarnaast maakte de coffeeshop reclame, terwijl dat bij wet verboden is. Reden voor burgemeester Heikoop om de coffeeshop te sluiten tot en met 1 april volgend jaar. En de VVD in Den Haag wil extra maatregelen na 2 mishandelingen in de bosjes van Pecs. Maandagavond werden daar jongens van 13 en 17 jaar aangevallen. De partij wil weten wat er sinds eerdere zorgen over de veiligheid daar is gedaan. De VVD die wil onder meer betere verlichting, extra handhaving en cameratoezicht. De politie gaat extra surveilleren en onderzoekt of dezelfde groep achter beide mishandelingen zit.
9: Voor het weerbericht gaan we vandaag naar Jordi Bloem.
11: Vanmiddag zijn er perioden met zon en het blijft vrijwel overal droog in de regio... bij 20 tot 21 graden en meestal matige west-zuidwestenwind. Aan de kust misschien soms vrij krachtig, windkracht 5. Maar vanavond en vannacht gaat de wind liggen. Het wordt rustig weer, brede opklaringen... maar in de loop van de nacht kan er makkelijk nevel of mist ontstaan van die mistbanken. En het koelt af tot 10 graden. Vlak aan zee zal de temperatuur wat hoger zijn. Nou, morgenochtend eerst mist of laaghangende wolken. Vooral daarna ruimte voor de zon, het blijft droog. En dan wordt het ook morgenmiddag een graad of 20. Met zwakke tot hooguit matige zuidelijke wind. In het weekend ook maar weinig wind. Ook dan zijn er mistkansen en is vooral in de middag de zon te zien. En wordt het 19 of 20 graden.
10: Verkeersinformatie van de ANWB met Manny van der Plas.
2: Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is bij Nieuwerbrug de afrit dicht door een spoedreparatie. Het oponthoud is hier bijna 10 minuten.
10: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
13: Muziek aan zee.
12: Dit is

Heerlijk, uit de Philly Soundfabriek in de jaren 70 vierde dat werkelijk hoogtijd. Dit waren die OJ's en Mac Stubbers. Een van de Nederlandse artiesten waar ik echt een fan van ben, is deze jongen, deze kleine jongen, Roel van Velsen. En ik mag het tegen hem zeggen, want hij is er altijd heel laconiek over. En dit is zijn liedje, Baby Get Higher. Hier is Roel.

Sinead O'Connor, een van de mooiste liefdesliedjes ooit gemaakt. Echt een liedje over de hartepijn, de hartezeer. Een liedje over het missen. Nothing compares to you. Een beetje een tragische vrouw, deze Sinead. Twee grote hits gehad. Eén was Troy en dit was deze. Nothing compares. Nu verder met Level 42 en To Be With You Again.

0: De hutspot werd achtergelaten door de Spaanse soldaten. Dus eigenlijk eten we Spaans voedsel ieder jaar.
1: Op 3 oktober 1574 kwam er een einde aan de belegering van Leiden door de Spanjaarden.
2: Dus hier op deze plek voeren de Geuzen Leiden binnen. En was Leiden ontzet.
3: De mensen die hebben heel flink honger geleden.
4: Leiden ontzet, Holland gered. En dat is de samenvatting.
3: Het is een heel mooi groot feest in Leiden. En dat moet zo blijven.
1: Je ziet het in Sporen van 3 oktober. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West. What?

1. Weet je nog, 1977. Dat waren The Darts en Come Back My Love. Zometeen nieuws van 3 uur hier bij Radio West. En ik ben na 3 weer bij terug.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
8: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
9: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
8: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
10: George Michael en Queen straks in Muziek aan Zee. Maar het is 3:00 en hier is het nieuws met Jolanda Baaiens.
11: Goedemiddag. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen met ebola wordt behandeld in het Universitair Medisch Centrum in Leiden. De patiënt raakte besmet tijdens het werk in de Democratische Republiek Congo. De VVD in Den Haag wil extra maatregelen na 2 mishandelingen in de bosjes van Pex. De partij wil weten wat er na eerdere zorgen over de veiligheid daar is gedaan. En inwoners van Westland gaan volgend jaar flink meer betalen voor hun afval. Voor een meer persoonshuishouden stijgt die heffing met ongeveer €95 per jaar. Meer regionieuws straks om 3:30, nu het overige nieuws.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan €1.000 rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Dat gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep Caro en Cervé heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
16: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
17: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
18: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
19: Tot 4 uur, muziek aan zee.
20: Dit is Radio West.
21: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

private dancer Tina Turner. Wie droomt er eigenlijk niet van zo'n private dancer op een verjaardagspartijtje of zo. Dat er ineens iemand binnenkomt en die begint voor je te dansen. En als je het leuk vindt, is het een man. En als je het niet anders, als je een vrouw leuk vindt, dan is het een vrouw. 1 oktober, jongens, het is wel een beetje koud. Daarom graag een tequila sunrise, alsjeblieft. Van de Eagles is ook goed. It's

Dierendag komt eraan. En als jij je huisvriendje extra wil verwennen, dan moet je deze week bij Radio West zijn. Doe mee met de Radio West Beestenboel en win een waardebon van 50 euro... om te besteden bij de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland in Den Haag. Het is een beestenboel deze week. Natuurlijk op Radio West.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
8: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: En voor het nieuws gaan we vandaag naar Jolanda Baaiens.
14: Goedemiddag, Paul. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen met ebola wordt vandaag naar het LUMC gebracht. Dat is dus in Leiden. De medewerker raakte besmet tijdens het werk in de Democratische Republiek Congo. De patiënt wordt met een privévliegtuig onder medische begeleiding naar Nederland gevlogen. Vanaf de luchthaven gaat de patiënt rechtstreeks naar het ziekenhuis en wordt daar in isolatie opgenomen. Het LUMC met een privévliegtuig onder medische begeleiding naar Nederland gevlogen. Vanaf de luchthaven gaat de patiënt rechtstreeks naar het ziekenhuis en wordt daar in isolatie opgenomen. Het LUMC is voorbereid op de opvang.

0: Zuid-Holland trekt volgend jaar zo'n 245 miljoen euro uit voor beheer en onderhoud. En de provincie trekt daarnaast miljoenen uit voor de wegen in Katwijk. Het gaat om het gebied waar 5600 woningen en een grote medicijnfabriek moeten komen. Zuid-Holland wil daarvoor in totaal 36 miljoen euro beschikbaar stellen. Van dat bedrag is 31 miljoen al goedgekeurd. Over de laatste vijf moet nog worden besloten. Voorwaarde is dat de gemeenteraad instemt met een vergunning voor de medicijnfabriek. Inwoners van Westland gaan volgend jaar flink meer betalen voor hun afval. Voor een meerpersoonshuishouden stijgt de afvalstoffenheffing met ongeveer 95 euro per jaar. Wat neerkomt op een verhoging van 25%. De gemeente betaalde de afgelopen jaren een deel van de afvalkosten uit de eigen reserves. Daar stopt Westland nu mee. De hogere kosten voor het ophalen en verwerken van afval komen daardoor meer bij inwoners terecht. En coffeeshop High Society aan de Lange Schijstraat in Leiden moet 6 maanden dicht. Bij een controle in juni werden meerdere overtredingen geconstateerd. Zo had de zaak te veel softdrugs en werden er ook harddrugs gevonden. Daarnaast maakte de coffeeshop reclame, terwijl dat bij wet verboden is. Reden voor burgemeester Heikoop om de coffeeshop te sluiten tot en met 1 april volgend jaar.
1: Voor het weerbericht gaan we vandaag naar Jordi Bloem.
2: Vanmiddag zijn er perioden met zon en dat blijft vrijwel overal droog in de regio, bij 20 tot 21 graden en meestal matige west-zuidwestenwind. Aan de kust misschien soms vrij krachtig, windkracht 5. Maar vanavond en vannacht gaat de wind liggen. Het wordt rustig weer, brede opklaringen, maar in de loop van de nacht kan er makkelijk nevel of mist ontstaan van die mistbanken. En het koelt af tot 10 graden. Vlak aan zee zal de temperatuur wat hoger zijn. Nou, morgenochtend eerst mist of laaghangende wolken. Vooral daarna ruimte voor de zon. Het blijft droog. En dan wordt het ook morgenmiddag een graad of 20. Met zwakke tot hooguit matige zuidelijke wind. In het weekend ook maar weinig wind. Ook dan zijn er mistkansen. En is vooral in de middag de zon te zien. En wordt het 19 of 20 graden.
0: Verkeersinformatie van de ANWB met Mandy van der Plas.
3: Het wordt drukker onderweg. In het westen van het land rijdt het nu bijvoorbeeld langzaam op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum 10 minuten oponthoud. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat file bij knooppunt Burgerveen. Hier is het oponthoud een kleine 10 minuten.
0: Dankjewel, Mandy. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: Muziek aan zee.

Gisteren had Marjolein voor me uitgezocht om te draaien. Mag het licht uit van de dijk? Toen dacht ik van nou, weet je, doe ik vandaag bloedend hard. De dijk, hoorde je. En dit is een ouwtje van Blue Mink. En dat heet The Banner.

0: So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. En we weten natuurlijk allemaal dat het heel makkelijk is om verliefd te worden. Misschien soms wel een klein beetje te makkelijk. Maar dit geheel terzijde. Hey, Muziek aan Zee zit erop. Zometeen Bas Martinius met West komt thuis. Misschien morgen Marjolein weer terug. En anders zit ik er nog een dagje, zodat ze lekker kan uitzieken.
1: Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West. Volgende week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket. 89.3 Radio West is je noodradio. Volgende week natuurlijk alleen hier op Radio West. Dit is Radio
2: West. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
4: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
5: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
6: Honda, the power of dreams.
3: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social Deal deals die je niet mag missen.
11: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Straks aandacht voor de gemeenteraadsvergadering van vanavond in de gemeente Katwijk over de komst van de pillenfabriek Eli Lilly. Dat straks. Nu is het 4 uur. Het nieuws, dat krijg je van Jolanda Baaiens.
18: Goedemiddag. Zuid-Holland trekt de komende jaren extra geld uit voor onderhoud aan wegen, bruggen en sluizen. Vanaf volgend jaar komt er jaarlijks 2,5 miljoen euro bij voor groot onderhoud. Coffeeshop High Society aan de Lange Schijstraat in Leiden moet 6 maanden dicht. Bij een controle bleek dat er te veel softdrugs in voorraad waren en ook was er harddrugs aanwezig in de zaak. Inwoners van Westland gaan volgend jaar flink meer betalen voor hun afval. Voor een meerpersoonshuishouden stijgt de afvalstoffenheffing met ongeveer €95 per jaar. Meer regio nieuws om 16:30, nu het overige nieuws.
19: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal €700.000. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor 10,9 miljoen euro. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd 21,5 miljoen euro voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De donderdagse avondspits is reeds begonnen. Manny van der Plas van de ANWB weet waar het stilstaat.
20: Het wordt drukker onderweg. In het westen van het land staan vooral veel dagelijkse files. Die kosten je doorgaans niet veel meer dan 5 tot 10 minuten. Een paar uitzonderingen, waaronder de N434 van Zoeterwoude naar Wassenaar. Dat is de Corbulo-tunnel. Bij knooppunt Ommedijk is het oponthoud 30 minuten. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar een klein kwartier vertraging. En ook rijdt het langzaam op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar is het oponthoud bij knooppunt Ridderkerk ongeveer 10 minuten.
21: Womo Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
22: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
23: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
22: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
23: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
24: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
25: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit twee afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
26: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
27: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
28: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Cecilia Romley, Hemel en Aarde, een goede middag. 4:09 op Radio West. West komt thuis tot 7:00 vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Leuk plaatje van eigen bodem.
1: Made in Holland at 6.
0: En dat doen we dadelijk tussen 6 en 7 ook. Hè. Plaatje aanvragen is erg makkelijk. Even mailen bas@omroepwest.nl. Maar wacht er niet te lang mee, want ik heb eigenlijk alweer een behoorlijke stapel e-mail liggen. Dus het eerst komt, eerst maalt. Vaak, meestal. Nou, kijk nog even naar de balans natuurlijk ook van de aanvraag. Is dat wel natuurlijk, maar ja, dat hoeven jullie allemaal niet te weten. Zometeen straks dadelijk over een klein poosje ga ik hier praten in de studio met mijn collega Marijn Kramer over een toch wel cruciale avond in Katwijk vanavond. Er moet namelijk een klap worden gegeven op de bouw van die grote medicijnenfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Dat houdt de gemoederen behoorlijk bezig. Zometeen meer daarover. In het volgende uur komt de kopstaartplaat natuurlijk weer voorbij. Hadden we gisteren een plaatje van, ik ken ze niet, de Black Rebel Motorcycle Club. Dat klinkt natuurlijk wel aardig, lekker rock'n'roll klinkt het. Met het plaatje Shuffle Your Feet. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord feet, hè, het meervoud. Hè, dus F-E-E-T. Wat het is geworden, je hoort het allemaal dadelijk. Afijn, ik kan nog wel even doorgaan. Zoveel te vertellen, maar we kunnen misschien beter eerst even een dansje maken met elkaar. Want de dansvloer staat in de fik, hoor, jongens. Ach, dat komt natuurlijk door die disco-inferno van The Tramps.

0: Nou, dat was toch even lekker, hè? De Tramps, Disco Inferno op Radio West, precies 14 over 4. West komt thuis. Ik zei het net al, een cruciale avond vanavond in Katwijk. Vanwege die klap die er gegeven moet worden op de bouw van die grote medicijnenfabriek van farmaceut Eli Lilly. Het houdt de gemoederen in Valkenburg in het bijzonder bezig. Marijn Kramer, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Dat plan hè, voor die grote fabriek is natuurlijk enorm ingrijpend voor de omgeving. Hoe groot moet die fabriek eigenlijk worden?
1: Nou, schrik niet. Het moet een fabriek gaan worden ter grootte van 28 voetbalvelden.
0: Zo.
1: 40 meter hoog.
0: Dat is erg hoog.
1: Ja, dat is nogal hoog.
0: Hoe groot zijn die pillen dan die ze daar gaan draaien, denk ik dan?
1: dat is nog wel een leuke vraag. Ja.
0: Enorme pillen.
1: Dat zijn van die wil je, nou ja, minuscule o's en pikpillen onder meer. Maar goed, dat. Dus je kan eigenlijk wel zeggen, dit gaat een enorme omvang hebben. Pal aan het Valkenburgse meer moet het natuurlijk gebouwd gaan worden.
0: Ja.
1: En dan heb je natuurlijk ook nog de logistiek die erbij komt kijken. Hè, met vrachtwagens, met chemische stoffen die af en aanrijden. Het gaat eigenlijk gewoon om een hele grote productielocatie voor de medicijnen.
0: Ja, dat is natuurlijk eigenlijk alles bij elkaar best wel een enorme hijsa die vanaf dat moment, hè, als die fabriek er eenmaal staat, toch op zeer regelmatige schaal daar te vinden is.
1: Zeker.
0: Wat krijgt de gemeente daar nou voor terug?
1: Nou, Katwijk heeft een deal kunnen sluiten met de provincie en het Rijk. 100 miljoen euro krijgt de gemeente. En dat is dan bijvoorbeeld voor een verkeersontsluiting bij de Molentuinweg. Dat is net een stukje bij Valkenburg wat dan aansluit op de N206, die Rijnlandroute die daar loopt, hè, richting Katwijk aan Zee, om het maar zo te zeggen. Dat kruispunt daar, dat is al jaren een hoofdpijndossier. Het verkeer loopt daar vast. De gemeente is daar al een hele tijd op zoek naar een oplossing. De provincie ook. Dus daarom dacht de provincie, nou, daar steken we geld in. Of minstens als ze dan akkoord geven ook aan deze fabriek.
0: Ja.
1: Goed, het is natuurlijk 100 miljoen. Zo'n verkeersontsluiting, dat kost niet 100 miljoen, om het maar zo te zeggen.
0: Ja.
1: Een groot deel van het geld gaat ook naar het bouwplan Valkenhorst. Een groot deel van de woningen daar kan betaalbaar worden gemaakt. Als gevolg van het geld wat het Rijk en de provincie daarin steken. En ook de gemeente trouwens.
0: Oké, maar omwonenden die zien de komst van die pillenfabriek dus, of in ieder geval toch niet echt zitten, heb ik begrepen.
1: Nee, zeker niet. Er is heel veel kritiek op de plannen. Ik was ook gaan varen met een aantal bewoners. Laten we even luisteren.
2: Hoe haal je het in je hoofd, hè? Naast
3: De keuze. Als ik hier zo om me heen kijk, is het natuurlijk één grote ravage. Maar zoals je ziet, ja, heeft dit terrein wel ontzettend veel potentie. En mijn zorgen als inwoner zijn dat dit gebied veel beter gebruikt en ingevuld kan worden.
2: Het gaat ten koste van mensen dit. Het gaat ten koste van inwoners. Het gaat ten koste van hun gezondheid. Mag dat?
0: Ja.
1: Mag dat?
0: Ja, goeie vraag. Mag dat, ja. En daarnaast ook nog zorgen over we grapten er net een beetje over de hoogte van die fabriek.
1: Ja, 40 meter hoog. Dat is nogal wat natuurlijk. Met name vanuit de recreanten op het Valkenburgse meer is er ook kritiek over. En met name ook de windsurfers en de windfoilers.
0: Mm-hmm.
1: Het is een plek die daar veel voor wordt gebruikt. En ik sprak ook bijvoorbeeld met studenten windsurfvereniging Plankenkoorts. Die zitten daar aan dat meer. En zij maken zich ook zorgen, juist ook vanwege de sport.
4: Dit is ons gebouw bij het Valkenburgse Meer. Hier zo geven we onze beginnersleden windsurfles. Dus hier zo hebben we onze zeilen staan die we allemaal gebruiken voor onze beginnerslessen. Ja, dus we maken ons vooral zorgen over de wind die dus minder wordt en vlageriger door eigenlijk de grootte van het gebouw van Eli Lilly die dus daar terecht komt te staan. Want die zal er eigenlijk dus voor zorgen dat de wind afneemt. Maar ook dus dat het vlageriger zal worden. En wij als studenten windsurfvereniging zijn niet de enige windsurfsporters hier op het meer.
1: Ja.
4: Dus naast ons zit ook een lesgeefcentrum. Maar we hebben ook heel veel andere mensen die hier gewoon voor hun vrije tijd komen windsurfen of wingfoilen. Dus naast dat het voor ons heel erg belangrijk is dat er wind is om onze beginners les te kunnen geven, is het ook gewoon belangrijk voor meer gevorderde surfers om hier ook nog te kunnen surfen.
0: Er is ook een referendum tegen de komst van een fabriek aangevraagd door een groep bewoners.
1: Ja.
0: Zien zij dat ook als een soort laatste redmiddel?
1: Ja, de hoop is dat de bouw van die fabriek, of in ieder geval het verlenen van die vergunning, nog uitgesteld kan worden. En dat er dan vervolgens meer onderzoek kan komen naar de gevolgen van die fabriek. Want je hoort het net ook al vanuit die bewoners, hè, en nou ja, ook al vanuit de windsurfvereniging. De gevolgen zijn groot, maar de kritiek is ook juist dat heel veel van die gevolgen nog niet goed genoeg uitgezocht zijn. En dan gaat het vooral om bijvoorbeeld de gevolgen van de productie in die fabriek? Is de uitstoot van die fabriek, is dat giftig? Heeft dat gevolgen voor de gezondheid van mensen? Ook als het bijvoorbeeld gaat om de wind op dat Valkenburgse meer. Gaan windsurfers nog wel kunnen windsurfen straks in bepaalde situaties? Of kan dat niet? Daar is nog geen definitief uitsluitsel over. Dus dat zijn dan wel zaken die, wat de bewoners betreft en de recreanten, dus beter uitgezocht moeten worden. En zo'n referendum zou dan dus kunnen helpen om dan dus dat uit te kunnen stellen.
0: Ja. Maar goed, hoe liggen de kaarten er nu voor die bouwvergunning?
1: Nou, het lastige is dat dan dus eigenlijk vanavond heel spannend gaat worden. Er ligt natuurlijk eerst het referendum. Daar moet de gemeenteraad ook nog een klap op geven. Van gaat dat wel gebeuren, gaat dat niet gebeuren? Nou, stel ze stemmen wel voor, dan wordt de bouwvergunning dus uitgesteld. Maar dan heb je dus ook het risico dat je wettelijke termijnen gaat overschrijden. Want je moet.
0: Wat gebeurt er dan?
1: Nou, dan moet je. Dat is toch eigenlijk gewoon de grote vraag. Van dat weet men dus gewoon niet per se wat er dan gaat gebeuren. En dat zorgt dus wel voor een dilemma. In de zin van op het moment, of tenminste als raadslid, ga je dan dus inderdaad voor het overschrijden van een wettelijke termijn waarvan je niet weet wat er vervolgens gaat gebeuren. Mm-hmm. Ga je dus alsnog akkoord met dat plan. En wat er wel.
0: En dan weet je ook niet wat er gaat gebeuren.
1: Dan weet je ook niet wat er gaat gebeuren, precies.
0: Dat zal wel niet zo best.
1: Nou ja, kijk, het ding is wel. Kijk, zeker is wel dat het iets oplevert, hè, voor Katwijk. Mm-hmm. Zeker als je het hebt bijvoorbeeld over voor de economie, bijvoorbeeld. En dat is ook regio breed, hè. Er gaan banen komen, extra banen komen als gevolg van die productielocatie. Wat ik net al zei, hè, de voordelen zijn ook nogal groot. Bijvoorbeeld voor die nieuwe wijk die gebouwd moet gaan worden, voor Valkenhorst. Ook bijvoorbeeld voor de verkeersontsluiting daar, die toch best wel als een soort molensteen om de nek van die gemeente hangt. Ja, dus de raadsleden zeggen ook, de voordelen van dat plan wegen eigenlijk op tegen de nadelen op het moment. In ieder geval de bouwvergunning. Dus hoe de kaarten liggen. Ja, in principe is men voor op één partij na. Maar goed, dat referendum, daar wordt het dus wel spannend op. En daar zal het, dat zal moeten blijken hoe dat gaat lopen vanavond.
0: Ja, en Marijn, als dit allemaal te lang gaat duren, is er dan ook nog de kans dat die farmaceut afhaakt?
1: Nou, daar heeft de farmaceut, of tenminste de gemeente, wel wat over gezegd tijdens een van de inspraakavonden. Nou ja, en dat schijnt dus niet zo te zijn, dat Eli Lilly dan eigenlijk de stekker eruit trekt. Die willen dit gewoon heel erg graag. Want die willen bij dat Leiden Bioscience Park aansluiten. Leiden Bioscience Park wil het ook graag. Want dat versterkt natuurlijk ook hun positie in het wereldwijde bioscience wereldje, om het maar zo te zeggen. Dus in die zin, de belangen zijn gewoon heel groot. Op zowel economisch vlak als ook voor het regionale vlak. En de vraag aan de raadsleden is, maak dan dus een afweging in. Laat je het lokale belang figureren tegen het economische belang.
0: Ja, precies. Nou, vanavond hopelijk meer duidelijkheid. Hoewel er dus nog heel veel onduidelijk is, want dat hoor ik je eigenlijk zeggen.
1: Ja, zeker. En dat moet dus wel allemaal gaan blijken in de toekomst. Hè. Kijk, nu gaat het om een bouwvergunning. Ja. Alle andere vergunningen zullen nog aangevraagd moeten worden. Dus als je dan hebt over de activiteiten in die fabriek. Daar moet een aparte vergunning komen bij de provincie. Ja. Er moet ook nog een aparte vergunning gegeven worden door het waterschap. Dus het is zeker niet het laatste moment dat we het erover hebben.
0: Het is een enorme meertrapsraket, maar de eerste trap moet wel ontbranden voordat we de lucht in kunnen.
1: Zo is het, ja, precies.
5: Tot 7 uur, rest komt thuis.

De Amerikaanse zanger Jason Mraz, Have It All op Radio West. Een stemkunstenaar is die man ook, hoor. Hele elastieke stembanden heeft hij, absoluut. Muziek van Jay and the Americans, tot aan het nieuws van zometeen.

0: Ik ga straks, kom ik bij zo thuis, dan neem ik een 0,0.
1: Ja.
0: Koud is het. Ja. En het is toch ook best wel te zuinig.
1: Jawel.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Nou, het is heel bijzonder dat je mensen zo lang in hun leven mag volgen.
1: Ja.
3: Je krijgt sommigen als puber komen voor het eerst bij je met de diagnose, met bezorgde ouders. Dan krijgen ze een vriendje, vriendinnetje, ze gaan trouwen, ze krijgen kinderen. En dat mag je allemaal meemaken.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Ja, kun je blijven staan?
10: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
11: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
14: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
15: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
14: Kijk op utsvandergeest.nl.
16: Installatiebureau van Ginderen.
17: Van Ginderen, ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
18: Wat ga jij doen dit weekend?
19: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken, en jij?
18: Ik ga helpen op een festival.
19: Rondlopen met een bierpomp zeker?
18: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
19: Is dat niet eng?
18: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
19: Klinkt best wel stoer.
18: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
19: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
18: Precies. Iemand nog iets te drinken?
8: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
15: Het is 5:02. Je luistert naar Radio West. Voor het nieuws bij mij hier in de studio, Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen met ebola wordt vandaag naar het LUMC in Leiden gebracht. De medewerker raakte besmet tijdens het werk in de Democratische Republiek Congo. De patiënt wordt of werd met een privévliegtuig onder medische begeleiding naar Nederland gevlogen. Vanaf de luchthaven gaat hij dan rechtstreeks naar het ziekenhuis en daar wordt de patiënt in isolatie opgenomen. Het LUMC is voorbereid op de opvang en behandeling van mensen met ziektes als ebola. Volgens Artsen zonder Grenzen vormt de komst van de patiënt geen gevaar voor mensen in Nederland. Bij station Sassenheim kun je binnenkort niet meer gratis parkeren. Het college van BMW van Teylingen, waar Sassenheim onder valt, wil €30 per dag gaan rekenen. VVD-raadslid Frank Bijk vraagt zich af of die €30 per dag voldoende zal zijn om af te schrikken.
4: En het gaat er ons om het langer parkeren een beetje tegen te gaan. Want hij is eigenlijk bedoeld natuurlijk voor het forensisch parkeren en niet als een goedkope uitwijkmogelijkheid vanuit Schiphol. Als je in de omgeving kijkt, dan is €30. Als je kijkt naar Amsterdam of je kijkt naar Schiphol zelf, dan is dat heel weinig. Maar als je die €30 naar wat €50 omhoog brengt, dan is dat uitwijkgedrag naar die woonwijken en dat bedrijfsterrein is alleen maar nog groter.
2: In de plannen blijft parkeren bij station Sassenheim de eerste 24 uur wel gratis. En Zuid-Holland trekt de komende jaren extra geld uit voor onderhoud aan wegen, bruggen en sluizen. Vanaf volgend jaar komt er jaarlijks 2,5 miljoen euro bij voor groot onderhoud. Ook wil de provincie vaker een speciale vloeistof gebruiken die ervoor zorgt dat het asfalt langer soepel blijft en minder snel scheurt. Volgens de provincie kan het wegdek daardoor zeker 3 jaar langer meegaan. Zuid-Holland trekt volgend jaar zo'n 245 miljoen euro uit voor beheer en onderhoud. En de provincie trekt daarnaast miljoenen uit voor de wegen in Katwijk. Dan trekt volgend jaar zo'n 245 miljoen euro uit voor beheer en onderhoud. En de provincie trekt daarnaast miljoenen uit voor de wegen in Katwijk. Ja, we hadden het net al over natuurlijk.

0: Het weer met Jordi Bloem. Jordi.
1: Ah, die Bas. Ook vandaag was het wel lekker najaarsweer. En dat kunnen we nog steeds wel vasthouden voor de eerstkomende dagen. Rustig oktoberweer en pas rond het midden van de week lijkt het wat te gaan veranderen. Nou, vanavond en komende nacht hebben we brede opklaringen. Maar later in de nacht kan het dichtslaan met mist en of laaghangende bewolking. Misschien plaatselijk ook dichte mist, vooral dat in het oosten van de regio. En het koelt aardig af, veel meer dan de afgelopen nachten, tot een graad of 10 landinwaarts. En de wind stelt weinig voor. Ook morgen en in het weekend is het dat rustige oktoberweer, met in de ochtend mogelijk mist en of laaghangende wolken. Later in de ochtend en 's middags dan laat de zon zich geregeld tot vaak zien. Het blijft ook droog, heel misschien zaterdagavond en in de nacht naar zondag een enkele bui. En ondertussen zijn de nachten fris, maar zijn de middagen nog lekker, met 19 of 20 graden. En begin volgende week verandert er dus nog maar weinig.
0: Ongelooflijk, hè? De zomer gaat maar door. Mandy van der Plas bij de ANWB, goedemiddag.
2: Hi Bas, goedemiddag.
0: Ja, jij bent Katwijkse. Hoe is het met de verkeersafwikkeling vanuit jouw dorp naar de grote mensenwereld toe?
2: Nou, toen ik net onderweg was, kon ik gelukkig goed doorrijden. Dat zal nu inmiddels wel iets anders zijn, want het wordt steeds drukker onderweg. Nou ja, als we het dan over mijn route specifiek hebben, zie ik al een file op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Vanaf Leiden tot aan Wassenaar, 20 minuten oponthoud. De A16 Rotterdam richting Breda, daar rijdt het langzaam bij Dordrecht Centrum. Hier is het oponthoud 20 minuten. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam, voorbij knooppunt Hoflied. Dat is bij de Corbelo-tunnel nu een kwartier vertraging. En dan ook nog file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Voorbij knooppunt Ypenburg, 10 minuten oponthoud.
0: Dankjewel Mandy, tot later.
3: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Give a little bit, Supertramp op Radio West. Oh jee, oh jee. Ja hoor, het is er weer tijd voor. We gaan dat spel weer spelen, de Radio West Beestenboel. Vind je het leuk om met me mee te spelen? Het is heel makkelijk, hè? Ik mag alleen maar ja of nee zeggen en jij moet aan mij vragen... heb je poten? Of heeft het poten? Heeft het vleugels? Dat soort dingen. Dan moet je raden welk dier er hier op mijn papier staat. Nou, doe lekker mee, want de prijs is ook niet misselijk, hoor. Vergis je niet. Prachtig mooie, lekkere waardebon om iets te kunnen kopen voor je dierenboel thuis. Nooit mis natuurlijk 50 euro piek. Huppakee. Volumia is dit. Tot aan het spelletje. Dit gaat over jou.

0: Volume A met jij.
1: Radio West Beestenboel.
0: Het is weer tijd voor het Radio West Beestenboel spel. Nou, ik heb hier een dier op mijn papier. En twee kandidaten aan de telefoon. Met wie ik ga beginnen, dat is met Jenny uit Den Haag. Dag Jenny Visser.
2: Hallo, goeiedag.
0: Hallo, nou, en ja, daar hangt een reservekandidaat in je nek te hijgen. Want dat is Leni. Oh. Dag Leni uit Zoetermeer.
3: Goedemiddag Menno.
0: Nee, het is Bas, maar dat geeft niet.
3: Menno. Oh, sorry. Ja. Goedemiddag Bas.
0: Hoi, geeft niet. Ja, Leni, je moet goed meeluisteren, want als Jenny het niet weet... Ja, dan mag jij proberen te raden welk dier ik hier op mijn papier heb staan natuurlijk, hè?
3: Ja, ik doe mijn best.
0: Zo is het. Meer kun je niet doen. Blijf lekker goed meeluisteren. En wie weet spreken we elkaar dadelijk. Maar ja, dat hoop ik natuurlijk niet voor Jenny. Want Jenny, ja, jij hebt 40 seconden de tijd en je moet me allemaal slimme vragen stellen natuurlijk. En dan weet je welk dier er op mijn papier staat.
3: Ja, nou, ik doe mijn best.
0: Ja, zullen we ermee gaan beginnen?
3: Ja.
0: Heb je zelf trouwens ook dieren?
3: Nee, maar mijn kleinkinderen wel.
0: Oh, wat hebben die voor dieren dan?
3: Twee hele lieve konijntjes.
0: Oh, oké. Knabbel en Babbel, of zo?
3: Nee. Nee, Vlekkie en Lieve.
0: Vlekkie en Lieve. Zo, nou, klinkt goed. Ja. De kerst komt er weer aan, maar dat moet je maar niet tegen Vlekkie en Lieve zeggen.
3: Nee, alsjeblieft niet.
0: Oh, dan krijgen we kinderdrama, dat kunnen we niet doen, hè? Nee. Goed. Laten we maar gauw gaan spelen voordat we weer aan de kerst zitten te denken. Daar komt-ie. Je weet het, de teller gaat lopen, dan stel jij mijn vragen waar ik alleen maar met ja en nee op kan antwoorden. En hopelijk, dan heel veel succes, daar gaat-ie. Dan moet jij beginnen.
3: Is het een huisdier?
0: Het is een huisdier.
3: Heeft het pootjes?
0: Ja.
3: Kan het vliegen?
0: Nee.
3: Zit het in een hok?
0: Nee.
3: Laat je het uit?
0: Nee.
3: Zit niet in een hok? Vliegt het?
0: Nee.
3: Is het een poes?
0: Ja, helemaal goed. Dus, hoe doe je het? Ja. Nou, ik denk moeilijk, maar het is natuurlijk een makkelijk huisdier natuurlijk, hè? Oh, ja, ja.
3: Ja.
0: Ja, Leni, had jij dat ook een beetje in gedachten?
3: Ja, ik ging ook die kant op.
0: Oh, oké. Okay.
3: Dat is een hond of een poes.
0: Ja, precies. Nou ja, het was inderdaad een poes. Dankjewel voor het meedoen, Leni. Groetjes.
3: Ja, dankjewel. Fijne avond.
0: Dag. Leni Wubbe was dat uit Zoetermeer. Goed gedaan, Jenny Visser uit Den Haag.
3: Die, dank je.
0: Die bon te besteden bij Aventuria de Vogelkelder ter waarde van €50, die is voor jou. Ja. Ga je die bon misschien weggeven misschien aan de kleinkinderen voor die twee konijntjes?
3: Ja. En we gaan er vaak heen, want het is echt heel leuk daar.
0: Leuk. Ja, oh, wat grappig. Joh. Nou, goed om te horen. Heel veel plezier ervan, van die bon. En doe de kleinkinderen de hartelijke groet. En vertel niks over kerst, hè?
3: Nee. Dan mag ik geen oma meer weten, denk ik daar.
0: Dan ben je oma af, ja, precies. Oh. En Dierendag komt er ook nog wel aan. Nou ja, goed. Ja, dag Jenny, groetjes.
3: Dankjewel, dag.

0: Nieuw plaatje van succesartiest Taylor Swift. I knew it, I knew you.
1: Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West. Volgende week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket. 89.3 Radio West is je noodradio. Volgende week natuurlijk alleen hier op Radio West.

Genesis, I Can Dance. En van de ene dans naar de andere dans gaan we richting het nieuws van 5 uur. Want Lionel Richie neemt ons mee. Dancing on the Ceiling. Die clip die was leuk destijds. Toen dansten ze op het plafond. Ja, dat hadden ze technisch leuk gedaan. In het volgende uur aandacht voor de zero-emissiezone in het centrum van Alphen aan de Rijn. Die gaat namelijk 1 januari in. En sommige ondernemers die nemen maatregelen. En de andere, voor hen is het moeilijker. Nou, hoe het allemaal zit, je hoort het straks.

0: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Grote zorgen bij kleine ondernemers in en rond het stadshart van Alphen aan de Rijn. Want daar gaat over 3 maanden een zogenaamde zero-emissiezone van start. Nu eerst het nieuws van 5 uur, Jolanda Baaiens.
10: Goedemiddag. De man die in 2023 in Den Haag de 23-jarige Darren doodreed, heeft in hoger beroep een half jaar langere celstraf gekregen. De voortvluchtige Jury S. moet 4 jaar de cel in. Er is een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgegeven. Zuid-Holland trekt de komende jaren extra geld uit voor onderhoud aan wegen, bruggen en sluizen. Vanaf volgend jaar komt er jaarlijks 2,5 miljoen euro bij voor groot onderhoud. En een medewerker van Artsen zonder Grenzen met ebola is of wordt vandaag naar het LUMC in Leiden gebracht. De medewerker raakte besmet tijdens het werk in de Democratische Republiek Congo. Meer regionieuws om 17:30, nu het overige nieuws.
11: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van 2 studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO en NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Files en vertragingen van de ANWB. Mandy van der Plas.
12: Er staat nu 140 kilometer file in het westen van het land. Het rijdt vooral erg langzaam op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Daar is het oponthoud bij Zoetermeer Centrum ruim 50 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda vanaf Rotterdam Feyenoord 25 minuten oponthoud. Ook op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag rijdt het langzaam. Bij Nootdorp 25 minuten vertraging. En op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat ook file. Vanaf Hoogmade tot aan Den Haag-Zuid 20 minuten vertraging.
13: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
16: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
17: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
16: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
17: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: Tot 7 uur. West komt thuis.

Chic met Le Freak. Eerste plaatje na 5 uur op Radio West in West komt thuis. Heel goedemiddag, precies 10 minuutjes over 5. Dit programma, dat duurt tot 7 uur vanavond. Met straks in het laatste uur Made in Holland at 6. Dat betekent dat ik alleen maar muziek draai die in Nederlandse, binnen de Nederlandse landsgrenzen is gemaakt. Kan natuurlijk van alles zijn, hoeft niet per se Nederlandstalig te zijn, maar de praktijk wijst wel uit dat jullie heel vaak Nederlandstalige platen aanvragen. En die draai ik ook met heel veel plezier natuurlijk. Als je nog een plaatje wil aanvragen, wacht dan vooral niet te lang, want ik heb best wel wat e-mailtjes binnengekregen al. Bas Martinius, dat is mijn naam, maar bas@omroepwest.nl, dat is mijn mailadres hier bij Omroep West. Dan zometeen aandacht voor de zero-emissiezone in het centrum van Alphen aan de Rijn. Die gaat op 1 januari in en kleine ondernemers die maken zich grote zorgen. Nemen ook wel maatregelen daar waar het kan, maar ze maken zich toch ook grote zorgen. Straks de kopstaartplaat. Gisteren hadden we Shuffle Your Feet van Black Rebel Motorcycle Club. Ik had er nog niet eerder van gehoord, maar die plaat in ieder geval is het geworden. En dat betekent dat we vandaag een plaatje zoeken in de muzikale kettingbrief die met feet, dus het meervoud, begint. Mag ook in een andere taal vertaald worden. Natuurlijk. Nou, wat het allemaal is geworden, dat hoor je zo meteen. En natuurlijk ook nog het spelletje in zijn achteruit in het laatste uur. Ja, ik heb een beetje een moeilijke gemaakt. Ik hoop dat jullie eruit komen. Het is toch een plaatje dat we allemaal wel kennen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Dit is Billy Joel.

0: Billy Joel, The River of Dreams op Radio West. Ruim 14 minuten over 5. Nog precies 3 maanden en dan heeft Alphen aan de Rijn officieel een zogenaamde zero-emissiezone. En dat houdt in dat vervuilende bedrijfswagens niet langer welkom zijn in en rond het stadshart. En hoewel de gemeente het eerste half jaar geen boetes gaat uitdelen, maken kleine ondernemers zich ernstige zorgen over het voortbestaan van hun bedrijf. Onze verslaggever Hanif Harara die ging bij 2 van hen op bezoek.
1: Mijn naam is Diederik de Jong en ik ben eigenaar van een licht- en geluidsbedrijf. We hebben schuimmachines, sneeuwmachines voor allerlei effecten op filmsets, mengtafels, DJ-sets, versterkers. Ik heb 3 vervoersmiddelen, alle 3 van verschillende formaten. Ik heb bewust nu gekozen voor toch een tweedehands elektrisch voertuig, omdat een echt hagelnieuwe al niet te betalen is. Ik heb dus nu een 38.000 euro uitgegeven aan een elektrisch voertuig. Ik ben gaan sparen en ik heb mijn pensioen die ik uiteindelijk bedoeld had voor later, heb ik nu uitgegeven.
2: In de eerste 6 maanden worden er geen boetes uitgedeeld, maar alleen waarschuwingen. Verder meldt de gemeente dat het aantal elektrische oplaadpunten aanzienlijk is gestegen en komen er in de zero-emissiezone nog tientallen laadlocaties bij.
1: Als ik nu een volle accu heb, dan heb ik geladen en wel een 200 kilometer. Dus ik haal het tot Eindhoven en daarna is het klaar. En moet ik eigenlijk alweer gaan bijstekken, bijladen. Maar ik ben er nog lang niet, want ik heb nog 2 voertuigen en ik heb grote producties. En eigenlijk zou ik niet weten hoe ik dat op moet lossen.
2: Ondernemers kunnen in bepaalde gevallen een ontheffing krijgen om toch met hun bedrijfsauto in het uitstootvrije gebied te komen. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die binnen afzienbare tijd met pensioen gaan.
3: Ik ben John Tucker. Ik ben restauratietimmerman. Dat is al 10 jaar. Ja, goed, als je nog 2 jaar moet en je moet een bus aanschaffen van 35.000 euro. Dat zijn kosten die je niet zomaar op de plank kan leggen. In het begin was ik furieus. En dat is wel een beetje weggeëpt, maar... Kijk, voor mij is het natuurlijk nog maar een jaar of 2. Maar er zijn legio ondernemers hier in Alphen die natuurlijk een groter probleem hebben. Die nog langer door moeten gaan.
1: Eigenlijk al vanaf dag 1 dat dit plan werd geïntroduceerd, heb ik echt wel over wakker gelegen van hoe ga ik dit doen. En dat ik dan nu uiteindelijk al mijn reserves en al mijn spaarcenten heb geïnvesteerd om in ieder geval een oplossing te vinden dat ik iets kan. Ja, geeft een dubbel gevoel. Jee, ik heb het opgelost. Getver, ik heb geen reserves meer. Moet maar zien hoe ik het verder red.

0: Solowerk van Paul de Munnik. Neem me mee.
1: West wordt wakker bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Geert en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.
0: Neem ik je even mee terug naar 1983. Ja, dat was wat toen deze plaat er was. Van Yes, The Owner of a Lonely Heart.

Dit is de enige nummer 1 hit van de groep Yes in de Verenigde Staten. De Amerikaanse Billboard Hot 100. Geproduceerd door Trevor Horn, die het een jaar of 4, 5, 6 geleden, dat weet ik even niet uit mijn hoofd, in een nieuw jasje stak. En dat werd toen gezongen door Rick Astley. Je verwacht het niet. Was wel weer een hele gave eigentijdse productie. Want ja, Trevor Horn, hij produceerde destijds in de jaren 80 dat nummer dus ook. Naast al dat andere werk dat hij deed. Straks is het 5:30, dan krijg je natuurlijk weer het nieuws. De kopstaartplaat komt straks voorbij. En ik ga met meer even kijken naar het weekend. Hè? Want er zijn een hoop leuke dingen te doen bij ons in de buurt. Dus blijf lekker hier op Radio West. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba.

Ready?

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
6: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
7: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
6: Kijk op utsvandergeest.nl.
8: Installatiebureau van Ginderen.
9: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Het is precies 5:30 op Radio West. Het nieuws dat krijgen we van Jolanda. Jolanda, goedemiddag.
11: Goedemiddag. De gemeenteraad van Katwijk beslist vanavond over de komst van een grote medicijnfabriek van... Ja, is het eigenlijk Eli Lilly?
10: Volgens mij komt het uit de Verenigde Staten, dan is het Eli Lilly.
11: Dan is het Eli Lilly.
10: Ik hou het erop, hoor.
11: Ja, ik denk dat mensen gaan zeggen Eli, maar het zal wel Eli zijn.
10: Ik denk dat gelijk het.
11: De fabriek bij Valkenburg wordt 40 meter hoog en krijgt de omvang van 28 voetbalvelden. Omwonenden maken zich grote zorgen over de gevolgen voor hun leefomgeving.
12: Het gaat ten koste van mensen dit. Het gaat ten koste van inwoners. Het gaat ten koste van hun gezondheid. Mag dat?
11: En ook een surfvereniging is bang dat de hoge fabriek de wind op het Valkenburgse meer tegenhoudt.
13: Dit is ons gebouw bij het Valkenburgse meer. Hier zo geven we onze beginnersleden windsurfles. We maken ons vooral zorgen over de wind die dus minder wordt, maar ook dus dat het vlageriger zal worden. En wij als studenten windsurfvereniging zijn niet de enige windsurfsporters hier op het meer. We hebben ook heel veel andere mensen die hier gewoon voor hun vrije tijd komen windsurfen of wingfoilen.
11: Ja, spannende dag dus, of eigenlijk avond voor die Valkenburgse bewoners en ook de recreanten.
10: Ja.
11: Een medewerker van Artsen zonder Grenzen met ebola wordt vandaag naar het LUMC gebracht. De medewerker raakte besmet tijdens het werk in de Democratische Republiek Congo. De patiënt wordt of werd, we weten namelijk nog niet of die al wel of niet is aangekomen, met een privévliegtuig onder medische begeleiding naar Nederland gevlogen. En vanaf de luchthaven gaat de patiënt dan rechtstreeks naar het ziekenhuis en wordt daar in isolatie opgenomen. Het LUMC is voorbereid op de opvang en behandeling van mensen met ziekte als ebola. En volgens Artsen zonder Grenzen vormt de komst van de patiënt geen gevaar voor mensen in Nederland. Dan de TU Delft, die heeft bij een verhuizing naar de cloud fouten gemaakt met persoonsgegevens. Gegevens van ruim 267.000 mensen werden vorig jaar naar een externe cloud verplaatst. En daarbij verhuisden ook medische gegevens en informatie die al verwijderd had moeten worden. En volgens deskundigen zijn daarmee de rechten van studenten en ook oud-studenten geschonden. Zuid-Holland trekt de komende jaren extra geld uit voor onderhoud aan wegen, bruggen en sluizen. Vanaf volgend jaar komt er jaarlijks 2,5 miljoen euro bij voor groot onderhoud. Ook wil de provincie vaker een speciale vloeistof gebruiken die ervoor zorgt dat het asfalt langer soepel blijft en dus ook minder snel scheurt. Volgens de provincie kan het wegdek daardoor zeker 3 jaar langer meegaan. Zuid-Holland trekt volgend jaar zo'n 245 miljoen euro uit, in totaal dus voor beheer en onderhoud.
10: Hier is Jordi Bloem met het weer.
14: Ook vandaag was het wel lekker najaarsweer. En dat kunnen we nog steeds wel vasthouden voor de eerstkomende dagen. Rustig oktoberweer en pas rond het midden van de week lijkt het wat te gaan veranderen. Nou, vanavond en komende nacht hebben we brede opklaringen, maar later in de nacht kan het dichtslaan met mist en of laaghangende bewolking. Misschien plaatselijk ook dichte mist, vooral dat in het oosten van de regio. En het koelt aardig af, veel meer dan de afgelopen nachten, tot een graad of 10 landinwaarts. En de wind stelt weinig voor. Ook morgen en in het weekend is het dat rustige oktoberweer, met in de ochtend mogelijk mist en of laaghangende wolken. Later in de ochtend en 's middags, dan laat de zon zich geregeld tot vaak zien. Het blijft ook droog, heel misschien zaterdagavond en in de nacht naar zondag een enkele bui. En ondertussen zijn de nachten fris, maar zijn de middagen nog lekker, met 19 of 20 graden. En begin volgende week verandert er dus nog maar weinig.
10: Dankjewel, Jordi. Dan gaan we naar Jolanda, moet je mij horen. Mandy van der Plas, Jolanda van der Plas wou ik zeggen. Nou, dat had wat geweest. Moeder en dochter, allebei in de uitzending.
15: Nee, hoor. Toch gezellig.
10: Ja, dat wel natuurlijk. Mandy, goedemiddag.
15: Hi Bas, goedemiddag. Het is druk onderweg met bijna 200 kilometer file. Nu is het altijd wel druk natuurlijk op donderdagmiddag. Maar er staan nu toch een paar files die echt wel opvallen. Twee daarvan op de A12, want de A12 van Den Haag naar Utrecht, die is dicht bij knooppunt Prins Klausplein en dat komt door een ongeluk daar. Omrijden kan via Amsterdam over de A4 en de N11. Een stuk verderop op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag gebeurde ook al een ongeluk bij Nieuwerbrug. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is hier ruim een uur. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Prins Klausplein 30 minuten oponthoud. En dan staat er ook nog een lange file op de N210 van Rotterdam naar Schoonhoven. Daar is het oponthoud bij Krimpen aan de IJssel ongeveer 20 minuten.
10: En Mandy, heeft Waterstaat nog iets gezegd over die afsluiting van de A12 vanaf Prins Klausplein in de richting van Utrecht? Hoe lang dat misschien kan gaan duren?
15: Ik zie nu toevallig, heel toevallig, net een berichtje van ze binnenkomen. Oh. 17:15 is de verwachte eindtijd.
10: Oké, nou, dus nog een heel stevig half uur op de tanden bijten. Want het is allemaal bijzonder vervelend. Maar dat gebeurt allemaal, hè. Dankjewel.
15: Ja, helaas en graag gedaan. 17:15 is de verwachte eindtijd.
10: Oké, nou, dus nog een heel stevig half uur op de tanden bijten. Want het is allemaal bijzonder vervelend. Maar dat gebeurt allemaal, hè. Dankjewel.
15: Ja, helaas en graag gedaan.
10: Ja. Ja, leuk.

0: Uit 1975, de Stylistics. Can't give you anything but my love.
1: Is er nog wat te doen?
0: Langzaamaan hobbelen we natuurlijk naar het weekend. Nou, voor de Leienaren hoef je niet te zeggen wat ze dit weekend moeten gaan doen. Maar voor alle normale mensen is hier meer in de studio om leuke dingetjes voor het voetlicht te brengen, zeg maar, over de dingen die te doen zijn bij ons in de buurt. Meer, een heel goede middag.
2: Goedemiddag, ja, want natuurlijk behalve Leidens Ontzet is er heel veel leuke dingen te doen. En twee dingen die zijn op vrijdag. En ik weet niet of jij de laatste jaren ooit bent voorgelezen. Ik had het met corona. Ik was een van de laatste die ziek, zwak, misselijk was van corona. En ik lag op de bank en mijn man heeft me toen een boek voorgelezen. Nou, ik was als was in zijn handen.
0: Oh ja, joh.
2: Het is zo heerlijk. Ja, al die mensen die van podcast houden en van radio, je houdt ervan om verteld te worden. En voorlezen, dat heeft toch een bepaalde magie. Ja. En dat gaat ook weer gebeuren, want er is namelijk een nationale voorleeslunch. Die is vrijdag, maar die is speciaal voor ouderen.
0: Oh.
2: En dan is dat echt voor ouderen 55 plus. Dus ook voor mij.
0: Mij ook.
2: En dat is door heel Nederland. Het is door heel Nederland komen meer dan 10.000 ouderen samen in buurthuizen, bibliotheken. Er is een speciaal verhaal geschreven door Joke van Leeuwen. Zij is een fantastische schrijfster, een woordkunstenaar. Nou ja, haar verhalen zijn echt heerlijk om voorgelezen te krijgen. Zij heeft speciaal voor de ouderen een verhaal geschreven. Dat wordt op de landelijke televisie voorgelezen. Maar in Pijnakker, in de bibliotheek, gaat ook voorgelezen worden. Dat begint om 12 uur, dus iets eerder aanwezig. En daar leest een vrijwilliger leest een mooi verhaal voor.
0: Oh, mooi.
2: En dat duurt tot 14:15 's middags. En dat valt samen met de Nationale Ouderendag. Dus op die manier in heel Nederland, in buurthuizen, bibliotheken en zorginstellingen, wordt er lekker voorgelezen. En het is fijn om dan aan iemands lippen te hangen.
0: Mm-hmm.
2: En dan begint het misschien met er was eens.
0: Ja.
2: Maar het is zo leuk.
0: Ja, ik hang aan jouw lippen.

0: Ik vind het leuk hoe je erover vertelt. Ja.
1: En hoe het begint, dat voorlezen, dat is ook weer de liefde bij kinderen erin te brengen. En dan is er het feestje van de kinderboekenweek. Ik vind het al een feestje omdat het geen week is, maar 10 dagen. Mm-hmm. Daar hou ik van cijfertjes die niet kloppen.
0: Ja.
1: Het is woensdag begonnen, ik heb erover verteld. Je hebt voor jou liggen het kinderboekenweekgeschenk wat je het cadeau krijgt. Zomaar gratis.
0: Leuk,
1: als je een bedrag uitgeeft. Dat is Nederland uniek in. Het is een leuk verhaal, mooie tekeningen erin. Geschreven door Milushka Meulens. Die kennen we van het Jeugdjournaal, presenteerde ze vroeger. Maar in kinderboekhandels en bibliotheken wordt van alles georganiseerd. Het thema is dit jaar spot aan om kinderen en de verhalen in voor het voetlicht te brengen in de spotlights. En bij de kinderboekhandel in Voorburg is een theaterworkshop door een theaterdocent. En de kinderen gaan dan echt aan de slag met verkleedkleren en echt ze een stukje voor het voetlicht brengen. En als je wil, dat is dus vrijdag, dat je dat leert en met z'n allen doet. En als je dat dan leuk vindt, kan je dat zaterdag ook nog opvoeren.
0: Oh, helemaal spannend natuurlijk.
1: Dus dat is bij die kinderboekhandel in Voorburg. Het begint morgen dus om 4:00, is van 4 tot 5. En dan leert Pepijn dus jou je stem te gebruiken, je lichaam te gebruiken. En de dag daarna treed je dus op in het theater in de wolken.
0: Wat leuk.
1: Leuk, hè?
0: Ja.
1: En de laatste tip, dit is een Franse tip. Dus dan ga ik een beetje Frans praten.
0: Het is een type Français.
1: Het is een type Français. Ah oui, ah oui. Dan gaan we naar Alphen aan de Rennes. Oké, nou ga ik gewoon weer Hollands praten, hoor.
0: Ja, alsjeblieft.
1: Daar is het Villa Française. Het is een festival, een Frans weekend in Park Villa. En je beleeft, zoals ze het zelf omschrijven, de Franse joie de vivre met een programma vol chansons, films en workshops. En bij films, denk aan de filmklassieker van Jacques Tati. Ja, dat blijven gewoon hilarische films waarin als een soort Le Vacances de Monsieur Hulot, als de dikke en de dunne Charlie Chaplin-achtige dingen gebeuren daar. Ik vond zelf hele grappige films vroeger. Je kan ook aan de slag in een workshop. Je kan bijvoorbeeld je eigen baret gaan filten of je eigen wijnetiket ontwerpen onder begeleiding van een echte illustrator. En 's avonds is er dan chanson en theater. Dus een heel leuk programma in Park Villa 3 en 4 oktober.
0: Waar was dat ook alweer?
1: Park Villa in Alphen aan de Rijn.
0: Oké, hartstikke mooi. Hey, en dan heb ik hier nog een boek voor me snuit.
1: Ja, dat is het
0: Harry in de Tent heet
1: ja,
0: het.
1: Ja, dat bij de kinderboekenweek wordt altijd en een kinderboek uitgeschreven. Geven en een kinderprentenboek. Prentenboek moet wel geld voor betaald worden, maar dat sluit dan weer aan bij het thema. En dit jaar is het van Harmen van Straat. En Harmen van Straat staat ook bekend om zijn vrolijke illustraties. En ja, je ziet het nijlpaard al ronddarren en dansen. Het feest, ja, dat spat al van de voorpagina af. Gewoon ook, ja, voorlezen en kijken met je kleintje. Het is zo leuk. En als je dan eerst zelf voorleest en daarna voorgelezen wordt en dan nog een baret gaat filten, volgens mij zit je weekend dan vol.
0: Volgens mij is de cirkel dan rond. Meer dankjewel, hè.

0: Amy McDonald, this is the life.
1: Dierendag komt eraan. En als jij je huisvriendje extra wil verwennen, dan moet je deze week bij Radio West zijn. Doe mee met de Radio West Beestenboel en win een waardebon van €50... om te besteden bij de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland in Den Haag. Het is een beestenboel deze week. Natuurlijk op Radio West.
2: Je luistert naar West Komt Thuis met Bas Martinius.
0: Zometeen de kopstaartplaat waarin we een plaatje zoeken dat begint met het woord feet. Feet. Zometeen naar Frank Boeien.

0: Een van de meest minst verstaanbare zangers van Nederland, Frank Boeien. Dit liedje Paradijs. Mooi liedje, dat wel, dat wel. We gaan naar de kopstaartplaat.
1: De kopstaartplaat.
0: Gisteren hadden we een bandje dat heet de Black Rebel Motorcycle Club met het liedje Shuffle Your Feet als kopstaartplaat. En daarom moet in de muzikale kettingbrief de boel vandaag aansluiten met het woord feet of een goede vertaling daarvan. Sam van der Meulen, hij schrijft: hey Bas, voor de kopstaartplaat van vandaag was het weer even kijken. Eigenlijk kon ik maar op één nummer komen, namelijk Feet Don't Fail Me. Don't Fail Me Now zelfs, van Joy Crooks. Een Britse singer-songwriter. Dit nummer is van haar eerste officiële debuutalbum. Dat is altijd je eerste, hè? Je debuutalbum. Goed, Skin heet dat album uit 2021. Groetjes van Sam. Sam, dank. Jan Keizer, hij schrijft: hoi Bas, vandaag ga ik ook weer creatief te werk. Voet is voet. En dan kies ik een blote voet. Kurt Darren, kaalvoet sokkie. En sokkie is dansen, dus dansen op je blote voeten in het Zuid-Afrikaanse. Supervrolijk liedje weer, zo schrijft Jan van Kurt Darren. Dankjewel Jan. Koos Enthoven, hij schrijft: hey Bas, mijn suggestie voor vandaag. Feet Don't Fail Me Now van popband Utopia uit 1982. En dan zegt Koos, er is ook een nummer met dezelfde titel door Joy Crooks uit 2021. Maar dat is een totaal ander nummer. Met de groeten van Koos. Ja Koos, dat klopt, ik heb dat even bekeken. Totaal anders. Piet van der Pol schrijft: mijn voorstel voor de volgende kopstaartplaat, Feet in the Clouds van Paul McCartney. Dat nummer verscheen in 2007 op zijn album Memory Almost Full. De tekst gaat terug naar Paul McCartney's schooltijd aan het Liverpool Institute. En hij beschrijft hoe leraren hem ervan beschuldigen dat hij met zijn hoofd in de wolken liep en dat hij niet goed oplette. Paul McCartney, nou, die draait die uitdrukking vervolgens om. Hij heeft zijn voeten in de wolken, maar zijn hoofd op de grond. Misschien een wat minder bekend nummer van Paul McCartney, zo zegt Piet. Maar wat mij betreft juist daarom een leuke kopstaartplaat. Met hartelijke groet van Piet. Piet, dank je wel, hè. Romeo Sadlu, die schrijft: hey Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat. My Feet Keep Dancing van Chic. Een fijne uitzending. Dankjewel, Romeo. Lekker plaatje. Chic altijd goed natuurlijk, hè. En Kees Pronk van op Scheveningen, hij schrijft: dag Bas, voor de kopstaartplaat stuitte ik op Feet Don't Fail Me Now van, daar is ze weer, Joy Crooks. Uitgebracht in 2021 van haar debuutalbum Skin en met de groeten van Kees. En Tilly Vertuin, zij schrijft: ha lieve Bas. Ja, kijk, dat is mooi hoor. Geen AI-nummer stuur ik in. Nee hoor, een Ierse zanger, een echte zanger die in 1994 heeft meegedaan aan het Songfestival. Die heb ik dus als suggestie voor de kopstaartplaat. Ik heb het over Feet of a Dancer van Charlie McGettigan. Goh, ja, dat zal wel uit het noorden van het Verenigd Koninkrijk komen, denk ik dan zo. Tilly, dankjewel. En ze wensen ons allemaal een heel fijne avond. Nou, dat is helemaal top. Luidjes, die titel is een paar keer voorbijgekomen. Feet Don't Fail Me Now. Dan had je twee versies, Utopia en Joy Crooks. Die van Joy Crooks is het geworden, de kopstaartplaat van vandaag. Feet Don't Fail Me Now. Joy Crooks.

0: Joy Crooks, Feet Don't Fail Me Now. Dat was de kopstartplaat van vandaag. Doet mij persoonlijk een klein beetje denken aan Amy Winehouse. Mooie productie, heel mooi oud geluid. Beetje jammer dat ze het zo ontzettend plat geslagen hebben. Hè? Die vervorming die er dan in komt. Ja, dat is dan misschien lekker om het luid te maken. Had voor mij een tand minder gemogen, dat wel. Toch een hele aardige kopstaartplaat. Absoluut. Morgen zoeken we een plaatje dat begint met het woord nou. Nou, het van nu. Dus een goede vertaling is ook welkom. Bas@omroepwest.nl. In het volgende uur.
1: Made in Holland at 6.
0: Tot straks.
1: Je luistert naar West Komt Thuis.
2: Dit is Radio West.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel.
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
6: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
11: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
12: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
13: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
14: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
0: Zometeen in West Komt Thuis. Muziek alleen maar gemaakt op Nederlandse bodem. Blijf lekker luisteren. 6 uur is het. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, die krijg je van Jolanda Baaiens.
16: Goedenavond. De gemeenteraad van Katwijk beslist vanavond over de komst van een grote medicijnfabriek van Eli Lilly. De fabriek bij Valkenburg wordt 40 meter hoog en krijgt de omvang van 28 voetbalvelden. Een auto van handhaving is afgelopen nacht aan de Vlaskamp in Den Haag in brand gestoken. Iemand gooide iets in de richting van de auto en kort daarna zou een scooterrijder vanaf die Vlaskamp in onbekende richting zijn weggereden. En het LUMC-ziekenhuis in Leiden bereidt de opvang van een patiënt voor die is besmet met het Ebola-virus. De patiënt werkte als hulpverlener in de Democratische Republiek Congo. Meer regionieuws om 6:30, nu het overige nieuws.
17: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Files en vertragingen door de ANWB bij monden van Mandy van der Plas.
4: In het westen van het land staat nog ruim 140 kilometer file. En dat komt onder andere door ongelukken. Zoals op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar is de weg net weer vrij na een ongeluk bij Zoetermeer. Het oponthoud is hier nog ruim 20 minuten. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Woerden 40 minuten extra reistijd. Ook daar is de weg weer vrij na een ongeluk. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het langzaam bij knooppunt Prins Klausplein. 25 minuten vertraging hier. En ook op de N14 van Den Haag naar Leidschendam staat file. Bij Leidschendam-Zuid 15 minuten extra reistijd.
14: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober... wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
19: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je... Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
20: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
21: Installatiebureau van Ginderen.
22: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
1: Tot 7 uur. West komt thuis.

Inclusief dat mooie einde met die vocoder. Tower hoorde je. See you tonight hier in de derde en laatste uur van West komt thuis op Radio West. Dit plaatje is aangevraagd door Martin Mulder, dat openingsplaatje. Wat een plaat is dat toch, hè? Kei en kei goed. Een heel goede avond, West komt thuis. Nog een klein uurtje, een radiouurtje, dat duurt altijd hooguit 50 minuten. Want voor de rest is het natuurlijk nieuws en reclame. Noem het maar op. Ik heb veel verzoeken van jullie ontvangen, dus ik ga niet te lang praten. En ik hoop er zoveel mogelijk doorheen te kunnen draaien. En op voorhand natuurlijk excuses, want het zal vast niet helemaal lukken. Maar ik doe gewoon mijn best. Straks natuurlijk ook nog dat spelletje in zijn achteruit. Ik heb een plaatje van Nederlandse bodem gepakt. Plaatje dat we eigenlijk allemaal wel kennen en ook zeker kunnen meezingen. Maar herken je het ook als het in zijn achteruit staat? Hij is wat moeilijker, gok ik zo, dan de overige achteruiten van deze week zijn geweest. Maar ja, of ik daar gelijk in heb, dat zal zich dadelijk moeten bewijzen. Want wie weet staat de telefoon weer roodgloeiend en weten jullie het allemaal. Net als dat het hele week al zo het geval is. Goed, dat was het eerste verzoek dus. Tower, see you tonight. Het tweede verzoek is afkomstig van Roy en eigenlijk ook van Romeo. Want beide willen ze graag Mouth en McNeil horen. Roy was eigenlijk wat eerder met aanvragen en hij wil graag horen Hello A. Hello A, zo hè dan, dus op die manier. Terwijl Romeo heel graag die andere wilde horen. How do you do? Maar Romeo, ik hoop dat je het niet erg vindt dat we deze op de platenspeler leggen. En dat we die lekker laten kraken. Hello A, van Mouth McNeil.

Ja, het was de zomerhit van 1972, 54 jaar geleden. Mouth & McNeil, Hello, deed het goed in de Europese hitlijsten. En zelfs kwam het in de Billboard Hot 100. Internationaal succes dus voor dit bekende duo. Met zijn grote handen en zijn bek vol gouden tanden. Ja, leuk is dat. Het volgende verzoekje, dat is afkomstig van Sam van der Meulen. Want die schrijft mij... ik zou graag willen horen, zeg me dat het niet zo is van de Frank Boeijengroep. En dat komt omdat ik gisteren op het werk heb gehoord, te horen heb gekregen, zo moet ik het zeggen, dat mijn vertrouwde teamleidster over een maand weggaat. Gelukkig heeft de reden van het vertrek niks met ons als team te maken. Maar ja, toch moeten we er als team wel even een plekje voor hebben, want we gaan daar echt heel erg missen. Nou, dan even een gevoelig plaatje voor dat feit.

Ja, het is toch een wonderschoon liedje dit, hè? Van Frank Boeien. Zeg me dat het niet zo is. Het gaat over het ultieme verlies. Nou ja, Sam, dat jouw teamleidster natuurlijk weggaat, dat is gelukkig niet het ultieme verlies. Laten we daar maar ophouden. Een liedje dat overigens ook gedaan is door bijvoorbeeld Edcilia Rombly, Guus Meeuwis, Willeke Alberti, Connie van der Bos en Lisbeth List. Prachtig hoor, zeg me dat het niet zo is. Dan gaan we lekker even een dijenkletsertje draaien voor José Rapati. Die wilde graag horen Corrie Konings. En ach ja, dat is ook weer zo waar. Je kan je leven nooit meer overdoen. Nou jongens, we zitten wel lekker in de stemming, hè?

0: Het weekend begint op vrijdagochtend met West wordt wakker.
1: De Vrolijke Vrijdagshow!
0: Jorinda geeft het startschot tijdens de Vrolijke Vrijdagshow.
2: En dat doet ze niet alleen. Dat doet ze met jou.
0: Je mag je namelijk overal mee bemoeien.
3: Oh ja, joh!
0: Een gezellige start van je weekend met West wordt wakker. Vrijdagochtend van 6 tot 10, alleen op Radio West.
4: Mailtje binnengekregen van Veronique Jansen. Ze schrijft, daar ben ik weer eens met een verzoekje. Voor het uurtje Made in Holland dacht ik aan Niemand in de Stad van de Dijk. Naar mijn bescheiden mening een van de betere Nederlandstalige bands. Daar is die voor jou, de Dijk.
5: Dit is de titelsong van onze nieuwe LP.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
10: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
10: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
12: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
13: Het is 6:30 op Radio West en daarom gaan we naar het dagoverzicht met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedenavond.
14: Goedenavond Bas. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen met ebola is of wordt vandaag naar het LUMC in Leiden gebracht. De medewerker raakte besmet tijdens het werk in de Democratische Republiek Congo. Er is niet bekendgemaakt of de patiënt al wel of nog niet in het ziekenhuis is aangekomen. Het LUMC is voorbereid op de opvang en behandeling van mensen met ziektes als ebola. Volgens Artsen zonder Grenzen vormt de komst van de patiënt geen gevaar voor mensen in Nederland. Bij station Sassenheim kun je binnenkort niet meer gratis parkeren. Het college van BMW van Teylingen, waar Sassenheim onder valt, wil €30 per dag gaan rekenen. VVD-raadslid Frank Bijk vraagt zich wel af of die €30 per dag voldoende zal zijn om af te schrikken.
15: En het gaat er ons om het langer parkeren een beetje tegen te gaan. Want hij is eigenlijk bedoeld natuurlijk voor het forens parkeren en niet als een goedkope uitwijkmogelijkheid vanuit Schiphol. Als je in de omgeving kijkt, dan is €30. Als je kijkt naar Amsterdam of je kijkt naar Schiphol zelf, dan is dat heel weinig. Maar als je die €30 naar 50 euro omhoog brengt, dan is dat uitwijkgedrag naar die woonwijken. En dat bedrijfsterrein is alleen maar nog groter.
14: In de plannen blijft parkeren bij station Sassenheim de eerste 24 uur wel gratis. Vanavond praat de gemeenteraad van Teylingen over deze parkeerkwestie. De man die de 23-jarige Darren doodreed in Den Haag krijgt 4 jaar cel. Dat is een half jaar meer dan de rechtbank hem eerder oplegde. Jori S. reed in 2023 met minstens 107 km per uur door de stad en had gedronken. Darren zat in een auto die door S. werd geraakt en overleed aan zijn verwondingen. De veroordeelde man is sinds 2024 spoorloos en wordt internationaal gezocht. Het aantal volwassen rokers daalt, maar onder jongeren lijkt die daling te stoppen. Vooral vapen speelt daarbij een belangrijke rol, zegt longpatholoog Danielle Cohen.
16: onder de jeugd, onder jongere mensen lijkt dat eigenlijk ook weer langzaam te gaan stijgen. Zeer zorgelijk. En de oorzaak is denk ik de vape, die een opstap is voor het roken, waardoor weer een nieuwe generatie eigenlijk naar die sigaret toe geleid is.
14: Vandaag is de eerste dag van Stoptober. En deze maand is niet alleen voor mensen die aan sigaretten zijn verslaafd.
16: Stoptober is voor iedereen met een nicotineverslaving. En dat kan door de sigaret, de vape, snus, verhitte tabak. Allemaal dezelfde verslaving die moeilijk is om mee te stoppen. Volgens mij is het zo dat meer dan 60% van de rokers een stopwens heeft. En mensen hebben gemiddeld 5 tot 6 pogingen nodig voordat dat lukt. Dus ja, er is denk ik een hele grote stopwens onder alle rokers.
14: Volgens de bekende longpatholoog werkt stoppen met roken het best als je dat doet met behulp van je huisarts in combinatie met nicotinepleisters. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
13: Dankjewel.
14: Fijne avond.
13: Dankjewel, Jolanda. En dan gaan we nog even naar het weer natuurlijk met Jordi Bloem.
17: Ook vandaag was het wel lekker najaarsweer. En dat kunnen we nog steeds wel vasthouden voor de eerstkomende dagen. Rustig oktoberweer en pas rond het midden van de week lijkt het wat te gaan veranderen. Nou, vanavond en komende nacht hebben we brede opklaringen, maar later in de nacht kan het dichtslaan met mist en of laaghangende bewolking. Misschien plaatselijk ook dichte mist, vooral dat in het oosten van de regio. En het koelt aardig af, veel meer dan de afgelopen nachten, tot een graad of 10 landinwaarts. En de wind stelt weinig voor. Ook morgen en in het weekend is het dat rustige oktoberweer, met in de ochtend mogelijk mist en of laaghangende wolken. Later in de ochtend en 's middags dan laat de zon zich geregeld tot vaak zien. Het blijft ook droog, heel misschien zaterdagavond en in de nacht naar zondag een enkele bui. En ondertussen zijn de nachten fris, maar zijn de middagen nog lekker, met 19 of 20 graden. En begin volgende week verandert er dus nog maar weinig.
13: Mandy van der Plas bij de ANWB, goedenavond.
18: Hey Bas, goedenavond.
13: Ja, de donderdag is vaak een heel drukke dag natuurlijk. Hoe staat het staartje van de files er nu bij?
18: Ja, nou inderdaad, druk kunnen we wel zeggen. Ook vandaag was dat niet anders. Gelukkig zit het er bijna op. Er staan echt alleen nog een paar korte dagelijkse files. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is die file helaas nog wel iets langer. Bij Nieuwerbrug is de vertraging nog zo'n 20 minuten. Ook op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, is het nog aansluiten. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. Daar doe je dan 15 minuten langer over. De A4 Rotterdam richting Amsterdam bij knooppunt Hoflied nog 10 minuten oponthoud. En ook op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat het nog vast. Bij Rijswijk is de vertraging zo'n 10 minuten.
13: Mandy, dankjewel en nog een goede wacht vanavond bij de ANWB.
18: Ja, bedankt hè, en een fijne avond.
13: Joe.

Lippen op de Mijnen, Nick en Simon, aangevraagd door Jan Langeveld. Die schrijft over die plaat namelijk. Vind ik een leuke plaat, Lippen op de Mijnen zou ik willen aanvragen. Goed duo, zegt hij. Leuke Nederlandse liedjes, Nederlandstalige liedjes moet ik zeggen. Hij schrijft, vorig jaar heb ik Nick solo gezien, maar wat mij betreft kwam die toch niet zo lekker uit de verf. Dus ik hoop dat het duo nog een keer bij elkaar komt. Met de groeten van Jan Langeveld. Ja, Jan natuurlijk. Dankjewel. Dan een plaatje aangevraagd door Marco. Die zegt, zou ik voor vanavond direct mogen aanvragen met Inside My Head. Natuurlijk mag dat, Marco. Is het?

0: Ja, nog met Tim Akkerman in de band natuurlijk, hè. Direct, Inside My Head. Door Marco aangevraagd. Hartstikke goed natuurlijk. We gaan zo meteen weer een spelletje doen.
1: In zijn achteruit.
0: En ik hoop natuurlijk dat jij meedoet. Nou, ik heb een fragmentje gemaakt van een toch wel min of meer bekende plaat. De bedoeling is dat je dus raadt welk fragment dat is. 070-390-5454, dat is het telefoonnummer van de studio. Ik laat je het fragment alvast even horen. Ja, welke plaat is dat in zijn achteruit? Ik denk toch dat we hem allemaal wel kennen. 070-390-5454. Als je wil meedoen met dat spelletje in zijn achteruit. Ik ben benieuwd. Bel gewoon lekker, ook als je niet helemaal zeker bent. En ik riep natuurlijk heel stoer van... ja, dat is gemaakt hè, op Nederlandse bodem. Want het is natuurlijk made in Holland. Het is net van de buren, die bodem. Laat ik het maar zo zeggen. Nou, misschien is dat een aanwijzing. Misschien is dat een aanwijzing. Dan een plaatje aangevraagd door Mick. Hij zegt, beste Bas, muziek uit Nederland. Ja, ik zal deze keer te denken aan Super Sister. She Was Naked. Ja, leuk. En dan zometeen dat spel. 070-390-5454.

0: Super Sister, Robert-Jan Stips. Ja, die woont hier in de buurt. Hè. In Delft, She Was Naked.
1: In zijn achteruit.
0: Dat was een plaatje aangevraagd door Mick uit Waddinxveen. Gaaf plaatje, Mick. Goeie aanvraag. Hartstikke mooi. Dan dat spelletje In zijn achteruit. Ik liet net een fragmentje horen. In zijn achteruit. En ik riep de hele avond natuurlijk heel stoer van ja, van Nederlandse bodem dit en dat. Nou ja, goed. De Nederlandse bodem die rekken we dan een heel klein beetje op. Misschien is dat zelfs een aanwijzing. En ik laat je het fragment nog een keer horen. Ja, en ik dacht, nou, zijn ze wat moeilijker dan normaal. Daar valt niet zo heel snel chocola van te maken, maar dat valt mee. De telefoon die staat hier ongeveer op ontploffen. Dus ik ga snel van start met de kandidaat. En ik begin in Den Haag bij Gerard. Gerard, een goede avond.
2: Goedenavond. Ja. Niet Den Haag, Schravenzander.
0: Oh, nee, ja, joh, ik heb de bril niet op. En dan begint het met apostrof G en R en A. En dan kijk ik niet verder en dan weet je wel hoe laat het is.
2: Maar, ja, precies.
0: Ja, ik zou natuurlijk iemand uit Schravenzander nooit willen beledigen door hem een Hagenaar te noemen, hè?
2: Nee, dat legt dicht bij elkaar.
0: Ja, tegenwoordig ligt alles aan elkaar geplakt, Gerard. Dus, ja.
2: Ja, het is allemaal aan elkaar gesmolten.
0: Ongelooflijk, hè? Hoe is het in Schravenzander op dit moment?
2: Ja, lekker. Lekker weertje nog. Lekker nazomerdag, ik kan wel zeggen.
0: Ja. En Jordi die zei al dat het weer blijft allemaal best wel aardig. Hè? Af en toe een druppeltje. En voor de rest wel prima.
2: Ja, hij is al reuze mee. Ja. Nee, ik ben een beetje aan het rommelen geweest. Dus vandaag kwam een vrije dag. Dus joh, een beetje schilderwerk nog. En noem maar op, joh. Dus
0: ben je aan,
2: lekker.
0: Ben je aan je huis aan het schilderen, binnen of buiten?
2: Nou, buiten nog een beetje.
0: Oh ja, oké. Okay. Ben jij een beetje handig met de kwast, zeg maar? Je doet het wel graag zelf?
2: Ik ben er nogal vrijhandig in, inderdaad.
0: Ah, okay. En je vindt het ook leuk, hè, denk ik?
2: Ja, niet altijd, maar ik zeg het eerlijk, als ik eenmaal gang heb, dan vind ik het wel weer leuk.
0: Oké. En als het dadelijk er weer mooi bij staat, dan denk je zo, dat heb ik toch weer mooi gefixt.
2: Kijk, dan heb je weer eer van je werk, hè.
0: Zo is het maar net. Nou, Gerard, blijf even hangen. Jij mag zometeen als eerste zeggen wat je denkt, althans, hè, wat dus het fragment inhoudt.
2: Dus
0: blijf lekker hangen. Dan schakel ik naar Mustafa, daar in Rotterdam. Mustafa, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Oh, jongen, wat heb jij de radio weer hard staan, hè? Dan horen we onszelf natuurlijk om 12 uur 's nachts nog te... Ja, schandalig.
3: Anders hoor ik tussen de slippen nog niet wat gedraaid wordt.
0: Ja, oké, prima. Moes, hoe is het verder?
3: Goed, ik word over 2 dagen 83.
0: Meen je dat?
3: Nee, omgedraaid.
0: Oh, ik wou net zeggen, want je klinkt niet als 83. Dat zou toch wat zijn? Ah, je weet het nooit, hè?
3: Nee, gewoon 38. Ja, zaterdag.
0: Oké, hartstikke goed. Ja, op Leidens ontzetten, hè? Op 3 oktober.
3: Ja, klopt.
0: Ja. Nou, Moes, blijf hangen, want jij mag zo meteen als tweede in de rij proberen het goede antwoord te geven. Ga ik naar Danielle. Dag, Danielle. Goedenavond.
4: Goedenavond, Bas. Hey,
0: good evening. Ja, ik dacht, ik maak iets wat een klein beetje moeilijker is dan een paar dagen hiervoor. Maar kennelijk niet, hè?
4: Nee. Okay. Dit was wel eenvoudig.
0: Helemaal goed. Nou, dankjewel. Blijf lekker hangen. Dan misschien kom je nog aan de beurt, je weet het niet. Marcel Scheffers uit Zoetermeer, een bijzonder goede avond alweer.
5: Hey Bas, goedenavond.
0: Ja. Jij denkt, nou, ik bel maar even, want dit is zo makkelijk, dit weet ik zelfs.
5: Ja, het is lekker druk met de telefoontjes.
0: Ja, dat is het zeker. Ja, absoluut. Dus, Mars, je weet nooit hoe een koe een haas vangt, om het oneerbiedig te zeggen. Blijf lekker hangen.
5: Nee.
0: Daarom. Zit je nog met klanten in de wagen of dat niet?
5: Nee hoor, ik ben lekker alleen.
0: Oké. Nou, dan gaan we naar Martin in Afferden. Dat ligt in Limburg. Martin, good evening.
6: Goedenavond, Bas.
0: Ik heb je een beetje gemazzeld. Hè. Het eerste plaatje dat ik dit uur draaide, dat was natuurlijk die goeie, hè?
6: Lekker, hè?
0: Ja, hij is echt goed, hè? God, potverdorie. Ja. Maar ja, nou hoorde ik net Super Sister weer voorbij komen. Dacht van, ja, dit is toch ook onwijs goed, hè?
6: Ja.
0: Ja, daarom.
6: Ja, je hoort me over 6 weken nog weer.
0: Ja, want jij hebt gezegd, prima, ik stalk je elke 6 weken. Is ook weer zo.
6: Goeie deal, hè?
0: Ja, hartstikke leuk, Martin, hartstikke goed. Is je honeymoon inmiddels afgelopen? Zit je nu serieus aan het huwelijk vast?
6: Sorry, ik hoorde je niet.
0: Nou, of je honeymoon nu voorbij is, of...
6: Nee, die is nou echt voorbij.
0: Oké, dus de brute werkelijkheid die begint zich nu af te tekenen.
6: Nee, precies. We hebben over 2 weken nog een feestje.
0: Ja.
6: Dus, daarna is het gewoon,
0: daarna is je leven voorbij.
6: Ja.
0: Oké, nou Martin, blijf nog even hangen, want je weet het nooit, hè, hoe het gaat lopen. Maar de kans is klein, je weet hoe het werkt. Nou.
6: Ja.
0: Okidoki. Ja, ja. Dan ga ik nog even naar Ruurt, laatste kandidaat. Ja, Ruurt, ongelooflijk, je staat helemaal achteraan in de rij. En jij zal ook het goede antwoord wel weer hebben, hè?
7: Absoluut. Ik moet alleen even zoeken naar de groep. De uitvoerende, zeg maar.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja, die verwarring die begrijp ik. En dat maakt het toch leuk. Ja, oké. Nou,
7: moet ik even zoeken, hoor. Want ik wist eigenlijk al meteen dat ik... Gooit die groep. Hoe heet die?
0: Daarom. We gaan het zo vragen aan Gerard. Ik draai dat fragment nog één keer om het geheugen op te frissen. Dan Gerard van Oosten uit Schravenzanden. Nu zeg ik het wel goed. Ja. Welke plaat draaide ik daar nou toch in zijn achteruit, hè?
7: Hij klinkt bijna hetzelfde als vooruit.
0: Ja, dat dacht ik ook.
7: Ja, hè? Ik dacht van... Ik wil je, blijf bij me, van de Kreuners.
8: Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ik was stapel gek.
0: Ja, dat is grote klasse natuurlijk, Gerard. Dat heb je helemaal goed gedaan. Nou, blijf even hangen, dan gaan we naar Moes. Heb jij dit ook goed, Moes?
9: Ja, maar ik dacht dat het een Guus Meeuwis versie was.
0: Juist, want die had je natuurlijk ook nog. Danielle, hoe zat jij in de race?
10: Ja, ik had hem goed.
0: Oké, je had hem goed, ja. En dan, ja.
10: Ik wil wel graag Mustafa even alvast feliciteren met zijn verjaardag.
0: Oh, ja.
10: Bedankt.
0: Oh, dat is lief, ja, dat heeft hij gehoord. Ja. Ik geloof dat iedereen dat nou aan het roepen is. Mustafa, alvast gefeliciteerd met je verjaardag.
10: Ja, dankjewel iedereen.
0: Zullen we even zingen met z'n allen? Laten we even zingen met z'n allen.
11: Lang zal die leven. Lang zal die leven. Namoes, kom goed.
0: Jezus.
10: Dankjewel.
0: Wat is dit voor een orkest, joh, niet te geloven.
10: Dankjewel.
0: Marcel, ik ben even bij jou. Had jij dit ook goed?
12: Ja, zeker, Bas.
0: Okidoki, nou hartstikke fijn. Martin, jij natuurlijk ook, hè?
6: Yep.
0: Ja. En Ruurt, hoe zat het met het twijfelen van dat bandje?
7: Hey, dat was helemaal goed. Uit 1990, de Kreuners.
0: Ja,
7: dat klopt helemaal.
0: Ja, correct en tevens juist. Goed. Jongens, allemaal ontzettend bedankt voor het bellen. Ik ga Gerard het laatste woord geven, want die heeft het goed geraden natuurlijk. Gerard, van harte gefeliciteerd. Leuk dat je gebeld hebt. Doe dat nog een keer natuurlijk. Wil jij die plaat aankondigen tot slot aan het einde van de uitzending? Vind je dat leuk?
7: Ja, wel een keertje doen.
0: Ah, wel ja. Nou, laten we dat gewoon doen.
7: Dan gaan we nu luisteren naar Ik wil je, blijf bij me, van de Kreuners.
0: Van de Kreuners, nou zo is het helemaal. Uit 1990. Gefeliciteerd Gerard, hartelijke groeten.
7: Oké, hey, bedankt.
0: Hoi.
7: Oké, hoi.
0: Dank allemaal voor het meedoen. De laatste plaat van vanavond, de oplossing van Inzendag eruit, de Kreuners. Verdikt.

0: Bandje komt dus uit België en vandaar dat ik over die landsgrenzen een beetje liep te meuten. De Kreuners heten ze uit 1990. Het was ook de enige hit in Nederland, dit liedje. Ik wil je. En Guus Meeuwis heeft hem bijvoorbeeld ook gedaan. Hè? Veel plezier morgenochtend. West wordt wakker met Jorinda. En ik ben er morgenmiddag weer. En dan gaan we alweer richting het weekend, en jongens. Het is wat. Dag allemaal.
1: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere het vioolconcert van Beethoven met als solist Jozef Spacek. Het residentieorkest koffieconcert. Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
2: Alleen op TV West.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog 1 persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
13: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
12: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De
4: De spits is voorbij. Er staan nog maar een paar files in het westen van het land. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, rijdt het langzaam bij Moordrecht. Het oponthoud is hier een kleine 10 minuten. En ook op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat nog file. Bij Woerden 10 minuten vertraging.
14: Installatiebureau van Ginderen.
15: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
16: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
17: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
18: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
17: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
10: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West. Volgende week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket. 89.3 Radio West is je noodradio. Volgende week natuurlijk alleen hier op Radio West.

0: Ik ga straks, kom ik bij zo thuis, dan neem ik een 0,0.
1: Ja.
0: Koud is het. En het is toch ook best wel te zuinig.
1: Jawel.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Nou, het is heel bijzonder dat je mensen zo lang in hun leven mag volgen.
1: Ja.
3: Je krijgt sommigen als puber komen voor het eerst bij je met de diagnose, met bezorgde ouders. Dan krijgen ze een vriendje, vriendinnetje, ze gaan trouwen, ze krijgen kinderen. En dat mag je allemaal meemaken.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Wolf Bandstudio Rotterdam-Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bands assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bandstudio Rotterdam-Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al vijf andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
7: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
8: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
7: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
6: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen, voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
10: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
4: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Kloetingen. Katwijk speelt een thuiswedstrijd, Kozakken Boys is de tegenstander. En in de derde divisie is FC Rijnvogels de koploper. Ze spelen een thuiswedstrijd tegen Groenester.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Ook best wel te zijn.
1: Jawel.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Nou, het is heel bijzonder dat je mensen zo lang in hun leven mag volgen.
1: Ja.
3: Je krijgt sommigen als puber komen voor het eerst bij je met de diagnose, met bezorgde ouders. Dan krijgen ze een vriendje, vriendinnetje, ze gaan trouwen, ze krijgen kinderen. En dat mag je allemaal meemaken.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
6: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
5: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Installatiebureau van Ginderen.
8: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
10: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
11: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
12: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
13: Tot 11 uur, romantiek op West. Dit is Radio West.

0: Het weekend begint op vrijdagochtend met West wordt wakker.
1: De Vrolijke Vrijdagshow!
0: Jorinda geeft het startschot tijdens de Vrolijke Vrijdagshow.
2: En dat doet ze niet alleen, dat doet ze met jou.
0: Je mag je namelijk overal mee bemoeien.
3: Oh ja, joh!
0: Een gezellige start van je weekend met West wordt wakker. Vrijdagochtend van 6 tot 10, alleen op Radio West.

0: Ik ga straks, kom ik mij zo thuis en dan neem ik een 0,0. Ja, koud is het. Ja. En het is toch ook best wel te zuinig.
1: Jawel.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Nou, het is heel bijzonder dat je mensen zo lang in hun leven mag volgen.
1: Ja.
3: Je krijgt sommigen als puber komen voor het eerst bij je met de diagnose, met bezorgde ouders. Dan krijgen ze een vriendje, vriendinnetje, ze gaan trouwen, ze krijgen kinderen. En dat mag je allemaal meemaken.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

Hey, it's Romeo. You nearly gave me a heart attack.

0: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
1: Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
6: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
5: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Installatiebureau van Ginderen.
8: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Tot 11 uur, romantiek

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Kloetingen. Katwijk speelt een thuiswedstrijd, Kozakken Boys is de tegenstander. En in de derde divisie is FC Rijnvogels de koploper. Ze spelen een thuiswedstrijd tegen Groenester.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Ze tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is. Ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij.

0: Ik ga straks, kom ik bij zo thuis, dan neem ik een 0,0.
1: Ja.
0: Koud is het. Ja. En het is toch ook best wel te zuinig.
1: Jawel.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan.

0: Kanaan in de hal van een ziekenhuis.
1: Nou, het is heel bijzonder dat je mensen zo lang in hun leven mag volgen. Ja. Je krijgt sommigen als puber komen voor het eerst bij je met de diagnose, met bezorgde ouders. Dan krijgen ze een vriendje, vriendinnetje, ze gaan trouwen, ze krijgen kinderen. En dat mag je allemaal meemaken.
0: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.

0: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
2: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Het is 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Wiel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet omdat het land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Wiel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zij zijn op borgtocht vrijgelaten. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond, wel ontstond er brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meda. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP na berichtgeving door het AD. De reden is de onrust die is ontstaan over de zogenoemde gluurbrillen. In de bril van Meda zit een camera en daarmee kunnen mensen worden gefotografeerd of gefilmd zonder dat ze dat doorhebben. Dat wordt vaak gedaan. Onder meer Defensie en ziekenhuizen zijn tegen de bril. De Consumentenbond en andere organisaties dreigen met een rechtszaak als Meda niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van de bril. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt dan af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Kamer, kabinet en media hebben het steeds over de kleine spaarders. Dat gaat bijvoorbeeld over koppels met 60.000 euro spaargeld of meer. Hoezo ben je met 60.000 euro een kleine spaarder? Goedenavond, welkom bij het Oog. Gaat een landelijk makelaarsregister een oplossing bieden voor schimmige praktijken op de woningmarkt? Daarover straks Vereniging Eigen Huis. 2 oktober 1951 was de eerste landelijke televisieuitzending in Nederland. Eppo van Nispe tot Zevenaar van Beeld en Geluid vertelt straks wat de kijkers toen te zien kregen. Vanuit Den Haag het gedeel en gewiel met de begroting. En in Amerika vecht een vrouw in het ziekenhuis voor haar leven nadat ze de doodstraf overleefde. Aan Elke Kuiper van Amnesty International de vraag hoe vaak dat misgaat. Want het lot van de vrouw was uitgebreid in het nieuws vandaag.
1: Donderdag 1 oktober.
3: Krista is alive right now, receiving life-saving medical care.
2: Dat zegt de advocaat van Krista Pike. Dat is de vrouw bij wie de dodelijke injecties niet werkten. Hoe dat kon, is nog onduidelijk, zegt documentairemaker Jessica Filerius, die in Tennessee de zaak volgt.
4: Tot nu toe is alles speculatief, omdat justitie geen openheid van zaken wil geven over wat er nou exact is misgegaan.
2: De aanstelling van de arts die de leiding had, was al controversieel.
4: Omdat hij op 21 mei van dit jaar ook een executie heeft geprobeerd te voltrekken en dat ook niet is gelukt.
2: Deze journalist heeft meerdere executies bijgewoond, maar nooit eerder had zij meegemaakt wat er met Krista Pike gebeurde.
5: I will say I've witnessed, I believe, 5 executions in Tennessee. Nothing about today was normal, typical at all.
2: Presentator Herman van der Zandt van De Slimste Mens begon de uitzending van vanavond met mooie woorden over de overleden Paulien Cornelissen.
6: Paulien was, zoals u haar heeft leren kennen uit de boeken en de columns en van tv, vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim.
2: Ze kon iedereen op het gemak stellen.
6: Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
2: In overleg met de familie worden de opgenomen afleveringen van De Slimste Mens nog wel uitgezonden, zodat ze haar nog in volle glorie kunnen zien.
6: Het gevoel dat we Paulien nog even bij ons hebben, dat we nog even van haar kunnen genieten. En we hopen dat u dat ook vindt.
2: Het is artsen gelukt om vrouwen die hun clitoris zijn verloren door vulvakanker een werkende clitoris te reconstrueren. Dat is een primeur. Eerder ging het altijd zo.
7: Wat er altijd wordt gedaan, is dat die tumor werd weggehaald. En dan krijg je best een groot gat.
2: Dat gat werd dan dichtgemaakt, maar daarbij ging de clitoris verloren. Nu niet meer.
7: Wat we daarna hebben gedaan is een nieuwe clitoris maken en die bedekken met een stukje wangslijmvlies.
2: Deze vrouw heeft de behandeling ondergaan en ze is erg tevreden.
8: Het is gewoon weer verouderd. Het is gewoon weer hartstikke fijn en we kunnen weer samen genieten ervan.
2: De eerste penisreconstructie gebeurde 40 jaar geleden al. De reconstructie bij vrouwen zijn nu dus pas mogelijk. Volgens deze arts komt dat door een probleem dat al heel lang speelt in de geneeskunde.
9: Eeuwenlang is er gewoon minder aandacht geweest voor het vrouwenlichaam ten opzichte van het mannenlichaam.
2: Het is vandaag 1 oktober en het begin van Stoptober. De maand waarin mensen proberen te stoppen met roken. Anja, is het gelukt?
10: Ik heb 55 jaar gerookt en ik ben verleden jaar met Stoptober gestopt met roken.
2: Deze vrouw is nog niet gestopt.
10: Zakje chips erbij, wijntje erbij, lekker.
2: Anja heeft een gouden tip voor mensen die dit jaar meedoen met Stoptober. Bellenblaas.
10: Dat uitblazen geeft natuurlijk eigenlijk hetzelfde als wat je met een sigaret doet.
2: 300.000 mensen doen dit jaar mee aan Stoptober. Dat is natuurlijk niet zo gek, want deelname is
10: gratis. GRATIS.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Dan de krant van morgen, Christian Bonenbakker.
11: De Volkskrant schrijft over nieuwe wapens waarmee Oekraïne en Rusland elkaar bestoken. Oekraïne heeft panzerwagens omgebouwd tot kamikaze-robots. De oude Sovjet-voertuigen, op afstand bestuurd en volgestouwd met explosieven, breken door de Russische verdedigingslinies en ontploffen daar.
2: Terwijl de vijand dacht versterkingen te ontvangen, bliezen de onbemande voertuigen hun sterkste manschappen op, zegt het Oekraïense leger in een verklaring. Maar ook Rusland komt met verrassingen, erkent Oekraïne.
11: Zo hebben de Russen nieuwe snelle drones met straalmotoren en extra explosieve lading. Die kunnen door staal snijden en zo metalen brugconstructies vernietigen en hoogspanningsmasten. Slecht nieuws voor de energievoorziening, zegt een Oekraïense adviseur.
2: Ook de NS zet tegenwoordig drones in met een nobeler doel: graffiti tegengaan. Dat lezen we in de Telegraaf. De drones vliegen boven rangeerterreinen die ondanks allerlei beveiliging nog altijd in trek zijn bij de spuitbusartiesten.
11: De drones filmen verdachten, beschijnen hen en hebben luidsprekers om de indringers toe te spreken. In Zwitserland gebeurt het al langer. Waar de drones worden ingezet, is het aantal spuitpartijen gedaald naar nul.
2: En de NS heeft nog iets bedacht. Als een trein is volgespoten en niet meteen kan worden schoongemaakt, plakt het bedrijf een sticker op over de tag. Dat is de handtekening van de graffiti-spuiter. Daarmee neem je de eer van zijn werk weg, zo is het idee.
11: De EU-correspondent van NRC struinde in Brussel een maand lang zoveel mogelijk ontbijtsessies, paneldiscussies en netwerkborrels af. Zo wilde hij de lobbywereld in beeld brengen.
2: Dat is gelukt. Het is een levendig verslag geworden van allerlei soorten bijeenkomsten, vol drankjes, hapjes, tot een zweetsessie in de sauna van een ambassade aan toe. Maar hoe de lobbyisten nou precies de besluitvorming beïnvloeden, dat komen we niet te weten.
11: Wel een belangrijke tip voor Nederlandse lobbyisten: zorg ervoor dat je aanwezig bent in Brussel. Doe het niet even erbij, omdat Brussel dichtbij is. De Europese ambtenaren zijn vaknerds met wie je makkelijk contact legt en die echt luisteren. En bovenal, Brussel is waar de deals worden gesloten. Als je in Den Haag gaat lobbyen, ben je al te laat.
2: Van de Zuidas naar de middelbare school. Trouw spreekt met Adam van Dijk, die zijn carrière als bankier inruilde voor een baan als docent economie. Nederland heeft veel van zulke zij-instromers en wordt daarvoor internationaal geprezen.
11: Maar een kwart haakt binnen 2 jaar weer af. De combinatie van werk en studie is zwaar en de begeleiding laat soms te wensen over. Je moet het wel echt graag willen, zegt de oud-bankier. En ook een financiële buffer hebben. Ik kreeg in het begin alleen een stagevergoeding van 200 euro per maand.
12: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: just to touch you once again.
1: Brett uit 1972 met Everything I Own. Na twee doorgaans dodelijke injecties in een Amerikaanse gevangenis in Tennessee bleef de veroordeelde Christa Pike ademen. Dat hoorde u net ook in het nieuwsoverzicht. Hoe kan dat? En welke impact zou dit kunnen hebben op het debat over de doodstraf in Amerika? Dat vraag ik Elke Kuiper, doodstraf-expert bij Amnesty International. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, want het is ook wel een bijzonder specialisme natuurlijk dat u heeft, hè, als doodstraf-expert.
2: Ja,
1: ik hoor het mezelf uitspreken. Weet u hoe het nu is met deze ter dood veroordeelde mevrouw Pike?
2: Nou, we hebben eigenlijk de hele dag een beetje zitten wachten op meer nieuws. Hè? Zij is op een gegeven moment met ambulances uit de executiekamer gehaald, naar een ziekenhuis gebracht. En ik denk een uur of wat geleden kwamen de berichten naar buiten van een van haar advocaten. En toen hebben ze aangegeven dat ze nog in leven is. Dit is informatie die ik zelf heb gezien. Hè? Dus dat komt niet vanuit Amnesty verder. Maar ja, ze zou in leven zijn, maar het is nog niet duidelijk wat voor toestand ze precies is en of ze dit gaat overleven en zo ja, dan hoe. Dus dat is nog een beetje afwachten. Ze krijgt medische hulp.
1: Ja, want het is niet zo.
2: Hulp.
1: Ja, levensreddend. Want het is niet zo dat ze dan zeggen, nou, dan geven we in het ziekenhuis nog een extra injectie, zodat ze alsnog overlijdt.
2: Nee, dat kan niet. Rondom executies in de Verenigde Staten zijn hele strenge regelgeving. Mensen moeten zich houden aan hele strikte protocollen waarin precies wordt beschreven welke stappen genomen moeten worden in zo'n heel proces. En in dit geval had zij een dosis bentoperbital gekregen. Dat is een middel waardoor je normaal gesproken binnen 15 tot 30 minuten overlijdt. Dat gebeurde niet. Volgens het protocol mag iemand dan een tweede dosis krijgen. Dat is gebeurd. Ja, en toen leefde ze nog steeds. En dan in het protocol staat dan niet beschreven wat je moet doen, omdat dat eigenlijk normaal niet kan gebeuren, dat iemand dat overleeft. En ik denk dat ze dus toen ook niet goed geweten hebben wat ze moesten doen. De hele procedure was ook heel rommelig. Hè? Dat hebben we uit beschrijvingen kunnen zien. Het duurde heel lang. Dus het is, ja, je mag dan niet op een andere manier de executie gaan voltrekken.
1: En is duidelijk waarom die twee injecties bij haar niet voldoende waren?
2: Nee, er gaan allerlei verschillende theorieën er rond. Ik heb ook medici gezien die daar theorieën over hebben. Ik ben natuurlijk zelf geen medisch expert. Het kan ermee te maken hebben dat haar aderen niet goed, dat ze niet goed een ader konden vinden om het infuus goed aan te leggen. En dat bijvoorbeeld een deel van de vloeistof op een andere manier in haar lichaam terecht is gekomen. Maar goed, dat weet ik dus niet zeker. Ik weet wel dat in Tennessee en ook in andere staten in Amerika er al wel vaker problemen zijn geweest met dodelijke injecties. En dan heel vaak met het feit dat de mensen die de infusie moeten aanleggen geen geschikte ader kunnen vinden, dat het heel lang duurt voordat ze dat vinden. Dus dat is wel iets dat vaker voorkomt. En in Tennessee eerder dit jaar ook al is een executie uitgesteld, omdat ze na anderhalf uur nog geen goed infuus konden aanleggen bij de persoon die geëxecuteerd moest worden.
1: En de middelen die ze gebruiken, zijn die op zich wel doeltreffend normaal gesproken? Het type middelen?
2: Ja, wat ze in Tennessee en ook een aantal andere staten in de Verenigde Staten gebruiken ze dus bentoperbital. Dat is een middel wat ook in de anesthesie gebruikt wordt. Bijvoorbeeld ook bij euthanasie of door bijvoorbeeld dierenartsen. Dat is een middel dat je bewusteloos brengt en uiteindelijk sterf je dan. Je ziet ook bij andere staten in Amerika dat ze drie verschillende middelen gebruiken. Dus er zijn drie middelen tegelijk, laat maar zeggen. In Tennessee gebruiken ze één middel. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. En normaal gesproken is dat wel een effectief middel om een mens te doden, inderdaad.
1: En als het dan toch vaak of regelmatig niet goed gaat, hè, zoals u zegt, zijn ze dan op zoek naar alternatieven?
2: Jazeker. In Amerika heb je verschillende executiemethoden. Ja, onder andere de dodelijke injectie, maar je hebt ook bijvoorbeeld vuurpeloton, elektrische stoel. Er zijn allerlei andere middelen. En je ziet de laatste tijd dat, omdat de laatste jaren er telkens meer problemen zijn ontstaan met die dodelijke injecties, dat er andere executiemethoden bij zijn gekomen eigenlijk. Christa Park had ook aangegeven dat ze eigenlijk wel bang was voor die dodelijke injectie en liever op een andere manier ter dood gebracht wilde worden. Maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Vuurpeloton, zoals ik net aangaf, wordt ook de laatste tijd best gebruikt. En sinds een jaar of twee is er ook een nieuwe methode. Dat is een verstikking door middel van stikstof. Dat is al een paar keer ook gebruikt. Ook een paar keer heel goed fout gegaan. Dus het is,
3: wat gebeurde daar dan?
2: Ja, dat ging ook niet goed. Dat duurde heel erg lang. Het idee natuurlijk bij een executie is dat je dat, hè, dat men dat op een zo humaan, tussen aanhalingstekens, mogelijk manier wil doen. En dat houdt natuurlijk in dat een mens niet lijdt of niet lang lijdt en dat het niet heel lang duurt. En je ziet bij bijvoorbeeld de dodelijke injectie en ook bij die stikstofverstikking dat soms heel erg lang kan duren, dat mensen echt lijden. En dat is meteen vanuit Amnesty natuurlijk dan ook het grote probleem, ook met deze executie van vandaag. En wat Christa Pike hier heeft meegemaakt, ja, dat is natuurlijk echt een marteling en laat ook weer heel duidelijk zien waarom de doodstraf zo'n vrede en inhumane straf eigenlijk is.
1: En wat is de Amerikaanse publieke opinie momenteel over de doodstraf? Ja, ik weet niet of er een kausaal verband is, maar heeft zo'n incident als vandaag of eerder invloed op hoe mensen denken over de doodstraf?
2: Nou ja, ik denk het zeker nu natuurlijk wel, de komende dagen. Dat kan misschien wel weer een beetje veranderen. Over het algemeen, ik heb verschillende cijfers gezien, maar het is een beetje 50-50 in Amerika. Van mensen die voor en tegen de doodstraf zijn. Maar wat je wel ziet is dat de laatste jaren steeds meer mensen tegen zijn. He, dat activisme tegen de doodstraf ook toeneemt, vooral ook bij jongere mensen. En dat heeft misschien wel te maken met het feit dat er juist zoveel dingen misgaan ook op het gebied van executies. Ik denk dat mensen daardoor ook wel vragen zijn gaan stellen bij of dit allemaal wel allemaal verantwoord is en kan. En
1: is dat,
2: af en toe,
1: is dat nou vooral dan ook in Amerika dat het regelmatig niet lukt? Of gaat het in andere landen ook wel eens mis met de doodstrafuitvoering?
2: Ja, ongetwijfeld. Maar ik moet zeggen, in heel veel landen zijn gegevens omtrent de doodstraf bijvoorbeeld staatsgeheim of wordt niet alles compleet gepubliceerd. Heel veel verhalen die we kennen van executies die niet goed verlopen komen uit Amerika. Misschien omdat het daar ook in die zin meer transparant is en dingen naar buiten worden gebracht. Ongetwijfeld zal dat in andere landen misschien ook zo zijn. Het kan ook van de executiemethode afhangen, want ja, je ziet wel dat vooral ook executies met dodelijke injecties vaak problemen opleveren.
1: Ja, zoals nu dus ook in Amerika. Elke Kuiper, ik dank u hartelijk van Amnesty International. Dank u wel voor uw uitleg.
2: Graag gedaan.

0: Benny Sings met Do No Harm, een single die een paar dagen geleden is uitgekomen. De weg naar een begroting voor volgend jaar is er een vol hindernissen. Ook na 2 dagen debat over de financiën heeft het kabinet nog steeds geen meerderheid bij elkaar om die begroting door het parlement te krijgen. Politiek verslaggever Lars Geerts. Goedenavond, Lars.
1: Dag, Lucella. Goedenavond.
0: Terwijl in het begin van deze week iedereen enthousiast was. Er zat schot in de zaak. Hoe kan het nu dat het toch weer vastloopt?
1: Nou, omdat blijkt dat dit kabinet heel erg goed is in het organiseren van zijn eigen hindernissen. Daar heb je eigenlijk het parlement niet bij nodig. Je zei het al. Opluchting alom deze week, want er leek schot in de zaak. De bezuinigingen op de sociale zekerheid waren van tafel links. Vierde feest en er was vol vertrouwen dat er wellicht een oplossing gevonden was voor die begroting. Want ook een heikel punt waar rechts mee zat, hoe de vermogenswinst te belasten. Hoe zouden we dat gaan oplossen in ons stelsel? Daar had het kabinet ook een idee over gelanceerd. Omdat die overgang naar een nieuw stelsel te betalen was alleen geld nodig. En minister Heijnen van Financiën had besloten dat op te gaan halen bij kleinere beleggers en ook bij mensen die een spaarbedrag hadden staan. En bij een kleiner spaarbedrag zou je worden aangeslagen voor een belasting. Heijnen dacht, ja, dat was de situatie zoals die van 5 jaar geleden. Wat is nou precies het probleem? Nou, hij kwam een muur van weerstand tegen, anders kun je het niet noemen. Want het zou wellicht om kleine belastingbedragen gaan, maar ineens zouden bijvoorbeeld 850.000 mensen in dit land belasting gaan betalen die ze eerst niet zouden gaan betalen. En daar was toch behoorlijk wat boosheid over. Niet in de minste plaats bij zijn eigen VVD. Want daar stond de boel ook in de fik. En ook de oppositie had daar niet al te veel mooie woorden voor over.
2: Heel rommelig. Het is echt gehannes. Ze hebben een ongelofelijke fout gemaakt door de rekening bij de kleinere spaarder en belegger neer te leggen. Ze hadden kunnen weten dat wij dat niet zouden steunen. En dat steunen we nog steeds niet. En dus moet het huiswerk weer opnieuw.
3: Ze zeggen eigenlijk al na 1 dag zelf, we gaan het plan weer opnieuw aanpassen. Dus we zien elke keer weer nieuwe versies. Dus eigenlijk nog wel lastig te beoordelen. Komt volgende week weer een nieuwe versie van het plan?
4: Dat was een grote misser van het kabinet. Ik denk dat ze zich dat ook heel snel al realiseerden. En dat we vanuit hier in ieder geval daarover verder kunnen praten.
1: Ja, dat realiseerde Ilko Heijnen, de minister van Financiën, zich inderdaad al heel snel. Want nog voor het goed en wel was gelanceerd, was dat plan alweer ingetrokken terug naar de tekentafel.
0: En hij heeft natuurlijk best al wat ervaring als politicus. Hij had dus niet van tevoren ingeschat dat dit weerstand op zou roepen. Ook niet bij zijn eigen partij.
1: Nee, blijkbaar niet. De Kamer vroeg zich dat ook af. Hoe kun je nou tot zoiets komen, terwijl je toch van tevoren op je klompen kunt aanvoelen dat hier inderdaad wel wat weerstand op zit? Nou, zei Heijnen, ik zat gewoon te hoog in de concentratie en toen had ik oogkleppen op.
2: En hoe kan het nou dat hij zo gefocust is geweest op vermogenswinst, dat hij die kleinere beleggers en spaarders toch even uit het oog is verloren?
5: De minister.
2: Ik begrijp het gewoon niet.
5: In mijn hyperfocus om te komen naar oplossingen heb ik deze onderschat. En heeft u mij ook gewezen op dat er op deze manier veel mensen, dus het gaat niet eens om het bedrag, maar ook gewoon veel mensen in de Belastingdienst worden getroffen. En ik denk in de zoektocht naar die eindoplossing, en nogmaals, we zijn ontzettend ver. Het ligt nu echt voor het grijpen, mensen. Dus wij moeten gewoon als 2 puzzelaars nog deze laatste puzzelstukje net beter leggen. En dan denk ik dat we dit kunnen bereiken met elkaar. En dat zou echt fantastisch zijn. Ik waardeer ook de medewerking van de zijde van de Kamer. Want het vraagt van ons allemaal iets. Maar dan lossen we, net als met stikstof, weer een dossier op. En zo stap voor stap zijn we gewoon problemen aan het fixen met elkaar.
0: Ja, en tegelijkertijd, Lars, er moet natuurlijk geld gevonden worden binnen die begroting. Hè? Dus ze zullen iets moeten. Hier is dan nu weerstand opgekomen vanuit de Tweede Kamer en vanuit de achterban bij de VVD. Hoe zaten de coalitiepartners CDA en D66 hier dan in, voordat hij met dit plan kwam?
1: Nou, die hebben het eigenlijk helemaal bij de VVD gelaten. Want die hadden zoiets van, ja, de oplossing van dat stelsel rondom die vermogenswinst, dat is heel belangrijk voor de VVD. Nou, CDA en D66 hebben de beweging gekregen dat die bezuinigingen rond de sociale zekerheid van tafel gingen om pro binnen te halen. Ja, dan mocht de VVD kijken naar dat stelsel. En toen Heijnen hiermee kwam met dit idee, zijn ze dus ook niet voor gaan liggen. Allereerst, zij waren niet tegen dit idee. En de gedachte bij hen was, ja, als Heijnen dit aan zijn VVD-achterban kan verkopen, ja, dan vinden wij het ook helemaal prima. En niemand binnen het VVD-smaldeel van het kabinet, heeft hem ook daarvoor gewaarschuwd. Dus ja, liep Heijnen vol tegen die muur op en heeft niemand hem daarvoor behoed.
0: En ze gaan het nu fixen met elkaar, ja. Hoorden we hem net zeggen. Hoe gaat hij dat doen?
1: Allereerst optimistisch blijven. Dat moet natuurlijk. Er is wel degelijk een klein positief randje te vinden. Namelijk dat er meerderheden zijn in het parlement. Er is een meerderheid in het parlement die nieuwe plannen over het belasten van vermogenswinst wil steunen. Als het geld daarvoor maar op de juiste plekken wordt gezocht. En daar houdt Eelco Heijnen zich aan vast.
5: Ik denk dat u heel depressief wordt als ik ook niet meer optimistisch ben. Dus laat ik hier met positieve energie staan. En ze hebben echt weer stappen gezet. Want we zijn het eens over de richting waar het heen moet. We zijn het eens over die contouren van die oplossingen. En ik heb hier ook in het debat gezegd, het is echt, gaat nu aan om die laatste stap om het over de streep te brengen. Daar komen de weken voor. Nog heel veel debatten. En bij elk debat komt er een nieuwe motie, een nieuw amendement. Dan gaan we weer puzzelen. En dan zeg ik, ik blijf optimistisch. Ik hou de boel bij elkaar. Het zal toch echt moeten lukken in dit parlement.
1: Ja, schriet voor schriet zou je bijna zeggen, gaat hij dit voor elkaar krijgen. Hij heeft 2 weken de tijd. Hoeft het allemaal niet zelf te bedenken. Want er zijn wel degelijk verschillende partijen die de afgelopen 2 dagen voorstellen hebben gedaan voor wat dan heet de dekking van dit voorstel. Dat gaat van ChristenUnie tot 50+, BBB ook, SGP, JA21. Nou, volgende week zijn de stemmingen over de moties die die partijen hebben ingediend. Dan gaan de handjes omhoog. En dat is ook het moment waarop het kabinet kan zien waar dan precies de meerderheden zijn die voor de plannen om dit nieuwe stelsel te kunnen betalen. Dat is ook het moment dat ze naar de tekentafel gaan en dan hopelijk een manier vinden die wel de goedkeuring van het parlement kan wegdragen.
0: En dan was er nog meer nieuws voor het kabinet, want we hoorden vanavond dat er gesproken gaat worden met de vakbonden. Is dat een lichtpuntje of kan dat misschien ook nog weer nieuwe problemen veroorzaken voor het kabinet?
1: Ik durf bijna niet meer te zeggen dat er wellicht ook nog wel een lichtpuntje is. Maar ja, laten we het maar wel zo noemen. Want het kabinet heeft die bezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gehaald. De bedoeling daarvan was ook inderdaad om een gesprek met de vakbonden en de werkgevers te kunnen hebben over veranderingen van die sociale zekerheid. Dan gaat het vooral op de wet op de arbeidsongeschiktheid, om te kijken of je die kunt veranderen. Nou, de vakbonden geven nu aan dat ze bereid zijn om inderdaad te komen praten over sociale wetgeving. Dat willen ze dan volgende week doen in het Catshuis. Werkgevers zijn ook blij. Die zullen daar ook bij aanschuiven. Dus het plan, haal die bezuinigingen van tafel en we kunnen wellicht praten over hervormingen van die sociale zekerheid. Dat is gelukt. En daar moet het kabinet zich dan maar even aan vastklampen.
0: Dankjewel, Lars. Vanuit Den Haag, Lars Geerts.

0: Coasters met Love Potion No. 9. De makelaars hebben het er zelf naar gemaakt, vindt woonminister Boekholt O'Sullivan. Omdat hun branche er volgens haar niet altijd in slaagt om eerlijk en transparant te werken, wil zij een makelaarsregister invoeren. En daarmee kan de overheid de sector dan beter controleren, is het idee. Cindy Kramer is algemeen directeur van Eigen Huis. Goedenavond. Vereniging Eigen Huis. Ja. Bij jullie komen ieder jaar honderden klachten binnen van kopers en verkopers van huizen over de makelaars. Wat is zo'n beetje de aard van die klachten?
1: Nou, de meldingen die gaan onder meer over voorkeursbehandeling, onduidelijke biedprocedures, druk om hoger te bieden en ook problemen met het biedlogboek.
0: En overtreden makelaars hiermee ook officieel de regels met deze dingen die u nu beschrijft?
1: Nou, dat hangt ervan af wat u bedoelt met de regels. Dat is nou juist ook het probleem. Want iedere brancheorganisatie die heeft eigen richtlijnen en gedragscodes. Maar die zijn boterzacht.
0: En er is geen wetgeving?
1: Er is geen wetgeving voor makelaars. Dat is juist het probleem.
0: Ja, en ze hebben zelf regels opgesteld? En er zijn verschillende regels?
1: Dat klopt. Er zijn verschillende brancheorganisaties voor makelaars. En die hebben allemaal hun eigen gedragscodes en regels opgesteld. Maar deze die zijn boterzacht. Dus wanneer een makelaar die regels overtreedt, dan zijn er geen consequenties. En dat maakt natuurlijk dat het heel moeilijk is om echt toezicht te houden en te handhaven. En dan is de wetgever aan bod. Dan moet de wetgever de consument beschermen en ervoor zorgen dat hij kan rekenen op een goede en eerlijke behandeling.
0: Want wat drijft de makelaars die zich niet aan deze eigen regels houden? Is dat puur geld?
1: Dat weet ik niet. Ik zou zeggen, dat zou u aan de makelaars moeten vragen.
0: Ja, maar u kent de beroepsgroep natuurlijk heel goed.
1: Ja, wat wij zien is dat het op grote schaal gebeurt. En dat er natuurlijk veel belangen zijn. En juist in een oververhitte woningmarkt, dan is het gemakkelijk om de regels of de afspraken te overtreden. Want dan kan een makelaar bijvoorbeeld zeggen van de woningmarkt, dan is het gemakkelijk om de regels of de afspraken te overtreden. Want dan kan een makelaar bijvoorbeeld zeggen van nou, ik wil graag dat een bepaalde

0: afspraken over een biedproces en een tucht en een klachtenprocedure. Maar dat is gewoon niet genoeg. Dus wat we zien is dat de zelfregulering faalt. En daarom is de wetgever nu aan zet om dit op te lossen.
1: Ja, dat is ook de conclusie van de minister. En zij zegt nu, er moet een register komen. Maar wat komt er dan in dat register te staan?
0: Nou, zoals de plannen er nu uitstaan, maar het zijn natuurlijk nog contouren, het moet allemaal nog uitgewerkt worden, moeten makelaars zich laten registreren in een register en zich houden aan dezelfde wettelijke gedragsregels, dus transparant werken, juiste informatie geven en alle woningzoekers gelijk behandelen. Klachten worden laagdrempeliger daarmee en op die manier kan de makelaar, als hij die regels overtreedt, uiteindelijk ook worden verwijderd uit het register.
1: Ja, want is het dan strafbaar? Want u heeft het dan nu over wet. Worden die regels in een wet vastgelegd?
0: Ja, dat is wel wat wij denken dat er nodig is. Dat er echt wetgeving komt, zoals je dat bijvoorbeeld ook hebt voor hypotheekadviseurs. En als je die wetgeving overtreedt, dat er dan sancties volgen.
1: Ja, dus, want dat is wel nodig, want anders sta je in dat register en dan kan je alsnog de boel een beetje tillen of naar je hand zetten als makelaar ten koste van een koper of een verkoper. Maar als het niet strafbaar is, dan wat dan? Dan kan je gewoon doorgaan, toch?
0: Precies, en daarom vinden wij ook dat er een heel duidelijk wettelijk kader moet komen. En ook toezicht en handhaving. Zodat als je die regels en die wetten overtreedt, dat er ook consequenties zijn. En dat je bijvoorbeeld uit het register wordt geschrapt en niet meer je beroep mag uitoefenen.
1: En adviseert u mensen ook wel eens, regel het gewoon onderling zonder makelaar?
0: Nou, dat is over het algemeen niet iets wat wij adviseren. Want als je je woning wil verkopen, dan is het prettig om een makelaar te hebben. Omdat een makelaar je ook goed kan adviseren. Maar het moet niet zo zijn dat je een makelaar of een aankoopmakelaar in de arm moet nemen. Omdat je anders eenvoudigweg geen bezichtiging krijgt. Dat kan natuurlijk de bedoeling niet zijn. Dus uiteindelijk kan een makelaar een hele grote toegevoegde waarde hebben. Als hij zich als deskundig adviseur opstelt. En niet als iemand die er wel voor zorgt dat jouw woning aan een ander wordt verkocht.
1: En wat is dan de belangrijkste toegevoegde waarde wat u betreft van een makelaar?
0: Nou, die toegevoegde waarde die zou heel groot kunnen zijn. Een woning wordt steeds ingewikkelder. Er is bijvoorbeeld steeds meer techniek in een woning. We hebben al energielabels, maar tegenwoordig hebben we ook funderingsrisicolabels. Een makelaar kan heel veel kennis hebben over de omgeving. En daarin kan die verkoper goed adviseren, maar een koper bijvoorbeeld ook. En daar zou een makelaar zich veel meer op moeten richten, want dan word je een deskundige adviseur. En dan kan je iemand echt ondersteunen en adviseren bij de verkoop of de aankoop van een woning. En nu lijkt het er vaak op dat de makelaar degene is die toegang verschaft tot de aankoop van een woning of toegang verschaft tot potentiële kopers. En zo zou het niet moeten zijn.
1: En spreekt uw vereniging makelaars daar ook wel eens rechtstreeks op aan als er klachten bij jullie binnenkomen?
0: Ja, niet op individueel niveau, want daar wij zijn natuurlijk een belangenorganisatie voor alle Nederlandse huiseigenaren en mensen die graag een woning willen kopen. Maar absoluut wel op het niveau van eigenlijk de hele woningmarkt. Dus we zijn al sinds 2021 intensief in gesprek met brancheorganisaties voor makelaars en ook met het ministerie. En dit is ook erkend door de Tweede Kamer, want er is niet voor niets een initiatiefwet in voorbereiding. Dus het is op zich wel een algemeen gekend probleem en dat hebben wij aangekaart.
1: Ja, en u bent blij dat er schot in zit, maar op het moment dat je het over contouren hebt, dan duurt het ook nog even.
0: Ja, wetgeving, het ontwikkelen van wetgeving duurt nu eenmaal lang. Maar we zijn hier ook al heel lang mee bezig. Dus het is absoluut de moeite waard om die moeite en tijd daarin te investeren.
1: Cindy Kramer van Vereniging Eigen Huis, hartelijk dank.
0: Graag gedaan.

0: Michita Lineman met... Glen Campbell, hoe moet ik zeggen. Duizenden mensen stonden voor etalages van radiowinkels... of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk... naar de eerste landelijke televisieuitzending... morgen 75 jaar geleden. En te gast is de directeur van Media Museum Beeld en Geluid... Eppo van Nispe tot Zevenaar. Welkom.
1: Ja, dank.
0: Een onvermoeibaar ambassadeur van de Nederlandse televisie, ja, ook. Met en radio.
1: En radio, want vergeet dat niet. Hè. Het gaat nu over 75 jaar televisie... maar dit hele kleine landje heeft eigenlijk een onvoorstelbaar grote... mooi archief over radio. En ook vanavond, ja, ik ben zelf fan van dit programma. Wie niet eigenlijk? En ja, het is altijd zo mooi om te beseffen... dat het door met zoveel liefde en zorg wordt gemaakt. En dat geldt eigenlijk voor heel veel. En waarom ben ik allemaal... Nou, niet alleen voor het werk, maar ook die publieke omroep. Die doet echt gewoon zijn uiterste best om het om iedereen in Nederland van nieuws en andere alles wat de geest een beetje op weg helpt te voorzien. En daar wordt denk ik altijd een beetje onterecht op gereageerd. Dat geldt overigens ook voor de commerciële kant, dus de RTL en Talpa, SBS en zo. Wij maken in Nederland echt fantastische programma's en dat vergeten mensen soms nog
0: eens. En dat begon dus 75 jaar geleden.
1: Zeker.
0: Dan maak je voor het eerst een uitzending. Dan is de vraag, wat ga je doen? Waar ga je het over hebben? We komen er zo op wie dat waren. Maar waar koos men voor?
1: In het programma zelf?
0: Ja.
1: Ja, dat was natuurlijk... Dat was alle hysterie rondom. Wat moet het worden? Dat is eindeloos over vergaderd in kamers. En wat wordt het dan? Nou ja, het wordt eigenlijk niet heel veel. Het is eigenlijk een enorme teleur. Speeches van hoogwaardigheidsbekleders... die dat moeten zeggen in een heel klein studiootje hier verderop. Studiootje bestaat niet meer. Bloedheet. Nou, er is bedacht, ja, wat moeten we dan laten zien? Wat kunnen we laten zien? Want het waren vier omroepen. De AVRO, de KRO, NCRV en de VARA. Maar ja, die laatste, die mocht eigenlijk niet echt meedoen. In die tijd was nog echt de verzuiling in de ja, die VARA kwam als arbeiders bij. Maar goed, dan het lied van de klok. Want dat was dan het enige wat een beetje cultureel was. Was heel belangrijk. Wat laat je de mensen zien? Vervolgens een instructiefilm. Dat was natuurlijk te gek. Van de firma Philips, die dit ook allemaal natuurlijk enorm ondersteunde. Professor Halbertsma, die de
0: maar
1: naam...
0: Maar een instructiefilm van de televisie.
1: Ja, de leek en de
0: hoe
1: televisie.
0: Hoe zet je hem aan en hoe zet je hem uit?
1: Ja, en hoe werkt het? En dan kreeg je daarna nog een hele verhandeling van professor Halbertsma in dit geval. En er was ook nog een pauze. Er kwam een Deense onderdeel bij. Want in Denemarken op dezelfde dag, daar vieren ze namelijk morgen ook 75 jaar televisie. Dat werd met elkaar uitgewisseld. In Denemarken keek ik de Deden opeens naar een Hollands dingetje over dat ze daar ook televisie gingen doen. En uiteindelijk was er een pauze, want waarom was dat? Het vond allemaal dus plaats in zo'n klein studio, de Irene Studio. En er moest omgebouwd worden tot het schitterende spel De Toverspiegel van onder andere Willy van Hemert, de beroemde regisseur die ook het Dagboek van de Herders rond en zo heeft gedaan. En daar moest wat gebeuren. En ze hadden tijd nodig om dat om te bouwen. En uiteindelijk, het was er bloedheet. Het was warm.
0: En ging er dan een gordijn dicht? Of zag je al het testbeeld? Hoe zag
1: je
0: pauze eruit?
1: Nee, je zag in dit geval letterlijk een pauze. Een soort van, we noemen dan een titelkaart in die tijd al. Maar daar stond dan een camera op. En ondertussen mensen in het zweet werken de boel daar aan kant schuiven.
0: We hebben een kort fragment van uit die eerste uitzending.
2: Luisteraars, wie gij ook zijt, een zwerver langs Gods wegen, een huismoeder die haar werk even terzijde legt, een zakenman of een priester die op dit ogenblik naar mij luistert, tot allen richt ik mij, nu ik als voorzitter een kort woord ga zeggen over onze eigen katholieke radioomroep. We hebben te strijden tegen de boze geesten in de lucht. Van daaruit worden dwaling, ongeloof, verkeerde zedelijke opvatting uw huizen binnengevoerd.
0: Ja, dit was de voorzitter van de KRO.
1: Ja,
0: om te beginnen, hij zegt luisteraars. Dus het was even wennen dat ze inmiddels op televisie waren.
1: Ja.
0: Maar hij had het over geesten. En dat je zegt, feestje, we hebben televisie, wat ik hier hoor.
1: Nee, het was totaal geen feestje in dat opzicht. Er was het oog van de duivel, zo werd het genoemd. Ja, wat ging er nou precies gebeuren? Sterker nog, Nederland had een enorme positie, technische al, rondom radio. radio. Hier gebeurde het in. En ja, op een gegeven moment, dus in 1936, die jaren, in Frankrijk, Duitsland, Engeland, overal kwam televisie. Maar hier werd getreuzeld. Men wist het niet. Het zou de geest inderdaad echt op een kwalijke manier aantasten. Het moest allemaal niet. Wat moest het wel niet kosten? En ja, toen kwam de Tweede Wereldoorlog. En na die Tweede Wereldoorlog werd het nog veel ingewikkelder. Waarom? Vader Drees zag het al helemaal niet meer zitten. Willem Drees was echt tegen.
0: Tegen de tv?
1: Ja, die was tegen televisie. En om twee redenen. Dat mogelijk onzedelijke wat daaruit voort zou komen. Maar het belangrijkste was, het kostte klauwen met geld. Ja, en dat was de wederopbouw. En hij was bang dat de Nederlandse burger afgeleid zou worden door deze vorm van vermaak. En dat dan het geld in de loonkosten gecompenseerd zouden gaan worden. He, we praten nu over Box 3, maar ja, toen was het hoogst mogende wat je kon gaan bezitten. Een televisie. Ja, dus hij wilde dat gewoon echt niet.
0: En die onzedelijkheid waar ze bang voor waren, die in de huiskamers zou gaan plaatsvinden naar aanleiding van de televisie, hadden ze daar concrete beelden bij van andere landen? Of waar waren ze concreet bang voor?
1: Nou, dat is natuurlijk bij iedere nieuwe technische ontwikkeling. Ja, ze kenden het gewoon echt niet. En er was ook maar weinig over bekend. En wat er over bekend was, was vaak uit landen waar meer entertainment, meer show waren. Wij waren natuurlijk toch de rondborstig katholiek of de wat strengere Calvinist. En dat kende niet heel veel variaties op dat moment. Verzeild, het was gewoon, luisteraars, het was er nog helemaal niet aan, men was er niet aan gewend. Ja, en ik vind dat dan fantastisch natuurlijk. Want wat gebeurde daar? En dat is later door de grote firma ASML ook gedaan. Directeur Frans Otte, de ingenieur van Philips, ja, die dacht, ja, dit kan niet. Wij moeten televisie hebben. En die is naar de politiek gestapt. Lees ook Vader Drees en heeft gezegd, nou luister, als dit niet gaat gebeuren, als er geen televisie komt, ja, dan gaan wij failliet. Hè, want we hebben hier zo ontzettend in geïnvesteerd. Of we vertrekken uit Nederland. Dus het moet er gewoon komen.
0: En hoeveel mensen werden toen met die eerste uitzending bereikt?
1: Dat is eigenlijk een groot geheim. Want je zou denken, het is stil op straat bij zo'n groot evenement. Maar ja, er waren maar 400 televisies in Nederland. 400! Nou ja, dat ding was overigens niet te betalen. Het heette bijna het hondenhok gekregen. De Philips 400 UC, een heel klein schermpje. Bijna iets groter dan een mobiele.
0: Want wat kostte die toen?
1: Nou, in die tijd kostte het, wat is het, een paar honderd euro. Maar als je het zou terugrekenen, zou dat nu gemiddeld bijna 6000 euro zijn.
0: Zo.
1: Dus dat is een enorm bedrag.
0: En we hebben ook nog een fragment, want op een gegeven moment waren er 250.000 verkocht. Dus ja. Philips kreeg zijn zin en ja, er werden veel toestellen verkocht. Dat kunnen we ook nog even horen.
3: Vandaag is het dan zover en is bekend geworden dat de eigenaar van het 250.000ste officieel in de PTT geregistreerde televisietoestel woonachtig is in Leiderdorp, waar we ons op dit moment bevinden in de kom van Haaienweg nummer 23, het huis van de familie Hellemink.
0: Nou, dit is net een postcode loterijshow.
1: Dit is toch
0: live aanwezig.
1: Ik word hier heel blij van. Dat is het mooie van zo'n archief. Wij hebben bij Beeld en Geluid hanteren wij. Hè, als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je toe moet. Bij 250.000 televisie. Het is echt werkelijk een nationaal feest. Ja, kom er maar eens om nog.
0: Ja, ja, ja. En wat waren vervolgens die effecten op de maatschappij toen?
1: Nou, die vielen mee. Sterker nog, in verschillende gedachten, zeker vanuit die gelovige omroepen, was het ook een manier om het geloof op een goede, ja, eigenlijk best wel heel handig thuis te brengen. He, dus in het begin was er wat gemoor over, moet je de zondagsdiensten via de ether naar de huiskamer brengen? Nou, dat was uiteindelijk vrij snel, dat gaan we doen. En wat je kreeg was ook, we konden opeens, de politici begingen zich beseffen dat ze een veel groter
0: spreekbuis hadden.
1: Ja, letterlijk een spreekbuis. Dus dat met die onzedelijkheid viel het wel mee. Het is wel zo, dat is wel grappig als je kijkt naar de 70 jaar, dan maak ik een beetje een sprongetje, maar dat is niet onbelangrijk, dat we toen enorm vooruitstrevende programma's hadden op televisie. Een kleine uur, een groot uur als van Koos Postema, daar werden onderwerpen in behandeld die we nu nooit meer zouden behandelen. Omdat dat in dit tijdperk dat niet meer kan.
0: Eppo van Nismen tot Zevenaar. Hartelijk dank dat je hier was. Fijn. Ja, en mooi dat we die herinneringen hebben opgehaald aan die oude televisies.
4: En dat u maar rustig gaat slapen.
0: Dankjewel. Dit was het Oog voor vanavond. Morgen zit Simone Wijmans hier. En straks kunt u natuurlijk luisteren naar Nooit Meer Slapen. Ik wens u een goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
0: Iedereen heeft wel eens een situatie meegemaakt die je Kafkaesk kan noemen. Een beklemmende sfeer waarin je je machteloos voelt. Dat begrip verwijst naar het werk van schrijver Franz Kafka. De afgelopen maanden zijn al zijn boeken opnieuw in het Nederlands uitgegeven. En ik, Lara Billy Rensen, praat met literair criticus Elsbeth Etty over waarom Kafka ruim 100 jaar na zijn dood nog altijd zo intrigeert en zoveel gelezen wordt.
1: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, wat blijft?
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
4: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watlichterpjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
5: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
4: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watlichterpjebord.nl.
6: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
7: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.

0: Woud24. Download de app en start met vinden.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
2: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
3: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
4: NPO Radio 1.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor 2 afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

bestaat 6 jaar en dat vieren we met jou. Sjeerd en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070-307-8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West. Volgende week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket. 89.3 Radio West is je noodradio. Volgende week natuurlijk alleen hier op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de RUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: De hutspot werd achtergelaten door de Spaanse soldaten. Dus eigenlijk eten we Spaans voedsel ieder jaar.
1: Op 3 oktober 1574 kwam er een einde aan de belegering van Leiden door de Spanjaarden.
2: Dus hier op deze plek voeren de geuzen Leiden binnen. En was Leiden ontzet.
3: De mensen die hebben heel flink honger geleden.
4: Leiden ontzet, Holland gered. En dat is de samenvatting.
3: Het is een heel mooi groot feest in Leiden. En dat moet zo blijven.
1: Je ziet het in Sporen van 3 oktober. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Siri Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere-Buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil. Het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was